0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia Praag tegen Sparta Praag de afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden, maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta-supporters. Ook de doelman van de club werd aangevallen. Hij kreeg een beker bier in zijn gezicht en daarop werd de wedstrijd gestaakt. Wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest, werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarop bekogeld met vuurwerk en bier. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar en ook de Green Party won flink. En dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

brief voor mijn moeder, die hoog in de hemel is. Deze brief bind ik vast aan mijn vlieger, tot zij hem ontvangt, zij die ik mis.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam, anderen komen onder meer uit China, Laos, Thailand en Cambodja. Volgens de politie heeft de organisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. De organisatie werd op heterdaad betrapt en was het goksyndicaat en was het goksyndicaat Flop in bedrijf. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. De politie in Indonesië denkt dat zij in het buitenland zitten. Een Zwitserse vrouw en een Duitse vrouw zijn in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een sprong uit een vliegtuig met een zogenoemde wingsuit. Nadat ze waren gesprongen, botsen ze in de lucht op elkaar. Dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De Zwitserse vrouw belandde in een rivier. Zij is in levensgevaar. Opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest, werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarop bekogeld met vuurwerk en bier. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. Het wordt dan 13 tot 20 graden. Na het weekend een stuk frisser. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam, anderen komen onder meer uit China, Laos, Thailand en Cambodja. Volgens de politie heeft de gokorganisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. De organisatie werd op heterdaad betrapt en was volop in bedrijf. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. De politie in Indonesië denkt dat zij in het buitenland zitten. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt in de ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. Een Zwitserse vrouw en een Duitse vrouw zijn in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een sprong uit een vliegtuig met een zogenoemde wingsuit. Ze waren gesprongen en botsten in de lucht op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De Zwitserse vrouw belandde in een rivier en is in levensgevaar. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen wordt van Tsjechië vanwege rellen de afgelopen avond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarbij vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta supporters. De wedstrijd werd vervolgens beëindigd. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking en dan wordt het 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt vanochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam, andere komen onder meer uit China, Laos, Thailand en Cambodja. Volgens de politie heeft de gokorganisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. De organisatie werd op heterdaad betrapt en was volop in bedrijf. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen kan worden van Tsjechië vanwege rellen de afgelopen avond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarbij vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta supporters. De wedstrijd werd daarna beëindigd. Slavia stond voor met 3-2. En opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er de afgelopen avond zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarna bekogeld met vuurwerk en bier. Het weer, de dag begint zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen, het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien, maar ook droge periodes en zon. Met 14 graden is het dan een stuk frisser. Dit was het NOS Journaal.
2: Ben je op zoek naar de perfecte e-bike? Kom dan naar de e-bike testdag op zaterdag 16 mei. Van 10 tot 4 kun je gratis proefritten maken op de nieuwste Giant e-bikes. Onze experts staan klaar met persoonlijk advies. En profiteer van exclusieve aanbiedingen alleen op deze dag. Je vindt ons bij de wielerbaan Assen Stadsbroek. Geniet van een hapje, een drankje en een gezellige sfeer. Aanmelden is niet nodig. Mis het niet en ervaar zelf het gemak van elektrisch fietsen. Volg ons op Instagram, Giant Store Assen. Tot zaterdag 16 mei.
3: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
4: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
5: In Hogeveen.
6: Ambassador Vermogensbeheer. In een wereld die voortdurend verandert, blijft uw toekomst onze prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen wij dat uw vermogen blijft groeien. Verantwoord, degelijk en doordacht. Ambassador Vermogensbeheer in Assen.
3: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
0: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

0: Auw! Alweer last van pijnlijke voeten? Elke voet is anders. Met de 3D voetscan van Herkwar Sports in Hoogeveen worden je voeten geanalyseerd en bepaald welke wandelschoenen geschikt zijn. Herkwar Sports, de grootste wandelspecialist van het noorden. Kom naar Herkwar in Hoogeveen of kijk op herkwar.nl. herkwa.nl.
1: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit en je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hoogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de Vier van Drenthe. 4 loopevenementen, 1 gezonde boost voor lijf en geest. Loop er 1 of ga voor alle 4. De Vier van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
2: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
3: Kurk 24.
2: Kurk24.nl.
4: Doe jezelf iets goeds. 31 mei, Meppel City Run in Meppel. Nummer 3 van de 4 van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De Vier van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
5: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. 2 mega grote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
7: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen op het Canarische eiland Tenerife. Onder toeziend oog van medisch personeel en autoriteiten worden de opvarenden van boord gehaald. Op het schip is een uitbraak van het Hantavirus. 3 opvarenden zijn eraan overleden. Zo'n 29 opvarenden gaan straks aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. In Sri Lanka is een van de hoogstgeplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep eerst niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. In Jakarta in Indonesië is een illegale gokorganisatie opgerold die tientallen illegale goksites runde. Bij een inval in het pand werden meer dan 300 mensen aangehouden, de meeste van hen zijn Vietnamezen. De verdachten hadden taken zoals in gewone bedrijven. In Indonesië zijn de afgelopen tijd vaker illegale gokbedrijven opgerold. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen wordt van Tsjechië vanwege rellen gisteravond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarbij vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta supporters. De wedstrijd werd daarop beëindigd. Slavia stond toen voor met 3-2. Het weer, eerst zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen. Het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien, maar ook droge periodes en zon. En dan wordt het wel wat frisser met 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Werken in schone ruimtes. Ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dokter Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Ja, en dat werkt wel zo prettig.
9: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
10: Ambassador Vermogensbeheer. In een wereld die voortdurend verandert, blijft uw toekomst onze prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen wij dat uw vermogen blijft groeien. Verantwoord, degelijk en doordacht. Ambassador Vermogensbeheer in Assen.
11: Ze zijn er weer. Overheerlijke asperges. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
12: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop Je springt.
13: Joehoe!
12: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings al vanaf €990. Swiss sense.
14: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
6: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

0: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit bessen en assen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
1: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
2: Zo, ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
3: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
4: Ook voor tuinhout ga ik altijd naar Bouwmarkt Schoonhoort. Of ik nou een schutting, een verkapping of een haardhoutstelling wil bouwen, alles is op voorraad. Ze denken echt mee en ik word er super geholpen. En heb je hulp nodig? Ze hebben zelfs een eigen klusteam die het beste voor je kan bouwen. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerima's.
5: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholtsweer.
6: Ambassador Vermogensbeheer. In een wereld die voortdurend verandert, blijft uw toekomst onze prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen wij dat uw vermogen blijft groeien. Verantwoord, degelijk en doordacht. Ambassador Vermogensbeheer in Assen.
7: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Hummel Badkamers en Tegels in Assen.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
9: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen bij het Spaanse eiland Tenerife. Onder toeziend oog van medisch personeel en autoriteiten worden de opvarenden van het schip, dat onder Nederlandse vlag vaart, van boord gehaald. Op het schip is een uitbraak van het Hantavirus. De lokale regering probeerde het schip op het laatste moment toch nog tegen te houden, maar de Spaanse centrale regering dwong het eiland het schip toch toe te laten. De meeste opvarenden gaan straks aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna vliegen ze naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Israël heeft de twee activisten die meevoeren met de Gaza-vloot het land uitgezet, heeft het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. De twee werden gezien als de organisatoren van de Summit Flotilla, een vloot met 150 mensen die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen. Bij Kreta werden ze tegengehouden. De meeste werden vrij snel vrijgelaten, maar de twee laatste kwamen vanochtend vroeg vrij. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep eerst niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen wordt van Tsjechië vanwege rellen gisteravond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarbij vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta-supporters. De wedstrijd werd daarop beëindigd. Slavia stond toen voor met 3-2. Het weer, eerst zonnig, later meer bewolking, in het zuidoosten kans op regen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Bessen of Assen.
11: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
12: Beleef de vierde editie van de TT City Run op zaterdag 20 juni. Ren vanaf het TT-circuit naar de sfeervolle binnenstad van Assen. Iedereen kan meedoen en er zijn verschillende afstanden. Maar de inschrijving gaat snel. Meer dan 3000 deelnemers doen al mee. Schrijf je nu snel in op ttcityrun.nl.
13: Kom naar de woonwinkel met de grootste keus in traprenovatie. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
8: Radio Drenthe.
14: Voor de break.
8: Met Aldert Oosterhuis.

In september 2019 nam het christelijk mankoor Staphorst de cd En Hij Zal Met Je Zijn op. Een cd die het koor Meuk ter gelegenheid van een toen 50-jarig bestaan en ook de laatste cd die het koor opnam met dirigent Peter Bos. In datzelfde jaar nam muzikus Johan Bredewoud het stokje over. Je hoorde het lied Wees Stil Tot God. In oktober van het jaar 2020 overleed dirigent Jan Pranger. Jan is in 1949 geboren in Beelden en ik weet nog dat ik als jongen nog in een kinderkoor zong heb dat door hem leid werd. Later was ze onder andere dirigent van het koor Collegium Vocale Reformatum en het Noord-Nederlands Vocaal Ensemble. Deze beide koren zingt nu onder zijn leiding een van de bekendste liederen van Willem Vogel. Wij moeten Goden zingen.

Judith Pranger was de soliste bij het lied Wij moeten Goden zingen. Dit waren de koorden Collegium Vocale Reformatum en het Noord-Nederlaans Vocaal Ensemble onder leiding van Jan Pranger. Op orgel speelde Sietse de Vries. Je weet vast en zeker dat u twee versies kent van het lied O Heer die onze Vader zijt, beide maakt door Engelse componisten. In het liedboek voor de kerken stiet de versie van Frederick Charles Maker uit 1887 en in het liedboek 2013 die van Charles Perry. De beide versies zullen ongeveer even oud kunnen wezen, want de beide componisten waren tijdgenoten. Ik laat je vanmorgen de versie horen van Perry met de originele Engelse tekst. Dear Lord and Father of Mankind.

Gezamenlijke koren onder leiding van Vincent van Dam zong het lied O Heer die onze Vader zijt, maar dan in de originele Engelse versie. Van beroep was ze bankier, maar het kan niet aans of hij besteedde ook heel veel tijd aan het schrijven van liederen, want hij meuker in zijn leven maar liefst meer dan 1600. En dan heb ik het over de 19e eeuwse Amerikaan Lowell Mason. Joy to the World bijvoorbeeld is van zijn hand. En nog een andere, overbekende melodie meuk hij in 1856. Op een tekst die al eerder geschreven was door de Engelse dichteres Sarah Adams. Nearer, my God, to thee.

De Noorse zangeres Maria Haukaas Mitet was de soliste bij Nearer My God to Thee, vertolkt door het Oslo Gospel Choir onder leiding van Tore Aas. Afgelopen vrijdag vierde de bekende Drentse muzikus Johan Rodenus zijn 50-jarig jubileum als dirigent. Johan stond aan de basis van het succes van heel wat met name mankoren in Drenthe, zoals die van Assen, Beelden en Meppel, en hij was zelfs oprichter van het Christelijk Mankoor Hollandse Veld en ook van het Byzantijns Koor Drenthe. Zijn jubileum werd onder andere gevierd met een tweetal van zijn koren, het Christelijk Mankoor Meppel en het projectkoor Kolderveen, sopraan Judith Sportel, koorsolist Jantines Spoelder en natuurlijk ook met zijn partner Rut Pos, die al jaren zijn koren begeleidt op orgel en piano. In 2016 mocht ik met zijn Christelijk Mankoor Meppel een cd opnemen in de toenmalige Oude Kerk, de huidige Samenstroom in Meppel. Hiervan, zegne doe, Herr Jezus.

Zegene du, Herr Jezu. Dit was het christelijk man Cor Mappel, onder leiding van de dit jaar jubilerende dirigent Johan Rodenus, met op orgel Ruud Pos, op piano Wilbert Magree en soliste was de sopraan Judith Sportel. Voor de korte overweging gaan we morgen even naar M, naar de pastor van de parochies M en Erika. Het woord is aan pastoor Stiekema.

Wekelijks werken vrijwilligers in de kerk en pastorietuin van de Heilige Pauluskerk in Emmen. Een mooie taakverdeling binnen onze parochie. Zelf heb ik geen groene vingers en tuinieren is voor mij geen ontspanning. Ik vermoed dat de parochie beter af is met mijn arbeid in de wijngaard van de Heer dan in de pastorietuin. In de achtertuin staan hortensia's Annabel, in de volksmond schapenkoppen. Die worden elk jaar teruggesnoeid. Menig jaar deed ik dat zelf, mijn bijdrage aan en mijn dankje wel aan de goede zorgen van de tuinploeg. In mijn handen heb ik niet veel kracht. Het snoeiwerk gaat daarom samen met vermoeidheid en pijn. Snoeiend en de takken versnipperend voel ik ook de vermoeidheid en de pijn van de wereld. Machteloos, krachteloos vermoeid en pijn door de haat, het grove geweld en de moorden die wereldwijd plaatsvinden. Die vernietiging is agressief, te veel en te snel. En hoe kun je die pijn verdragen zonder zelf te verdorren? Met Pasen richtte ik mijn aandacht op de gesnoeide hortensia's,

struiken en al die kleine knopen. Ik kan er zoveel afknippen als ik maar wil, zolang er een knoop is, zal er nieuw leven ontspruiten. Menselijk leven zonder periodiek snoeiwerk wordt ook vaak doorhout. Soms is dat snoeiwerk het gevolg van bezinning. Wat houdt Jezus mij voor? Versus wat houdt onze cultuur en tijdgeest mij voor? En soms is het snoeiwerk tegen wil en dank. Door ziekte, het leed dat mensen wordt aangedaan, het verlies van dierbaren enzovoorts. Ik denk terug aan de mensen en plaatsen die mij vasthouden en voeden. Mij terugbrengen naar heelheid. Zij zijn de knooppunten op mijn stam. Hoe kunnen we een knooppunt zijn voor anderen? Hoe kunnen we hoop koesteren in deze hartverscheurende wereldtijd? Hoe zijn wij, u en ik, het knooppunt van Jezus? Vanuit christelijk perspectief kun je zeggen dat we allemaal knooppunten van Jezus zijn. Plekken waar nieuw leven kan ontluiken. Denk aan het beeld van de wijnrank en de ranken. Ben ik een knooppunt van Jezus? Van zijn bewustzijn? Van zijn leven? Zijn houding? Zijn u en ik niet Christus gelijk als we werken aan genezing en herstel van anderen? Ik vermoed dat wanneer we met compassie handelen, we een plek zijn waar God kan doorbreken en groeien. U en ik als knooppunt van Christus leven. De aarde, ons land en de elkaar hatende en bevechtende mensheid kan wel meer liefde en leven gebruiken. Het ziet er nu beangstigend uit. Dat wij ons verbinden met de plekken van ons leven om ons heen. En mogen we eraan denken om ons te verbinden met het goddelijke. Mogen we een voedende aanwezigheid zijn voor onze naasten. En de kring van naasten is in Gods ogen groter dan het kringetje dat we sowieso al lief hebben. Mogen wij een knooppunt zijn van Gods geliefde gemeenschap, het Koninkrijk van God, dat al in ons midden is.

Die de aarde boetseerde, een lied op tekst van Huub Oosterhuis, op muziek van Tom Leuwentaal, die ook het gelegenheidskoor en orkest dirigeerde. Dit nou de kudde gedachtenverwarring van pastoor Stiekema uit Em. Ja, die bijdragers van de voorgangers in Voor de Preek wordt de laatste jaren een liefst met muziek van Bach en wel uit BWV 140. Wacht het af, roeft ons die stimme. Zal ik je dat openingskoraal eens helemaal laten horen? Dit bent koor, solisten en orkest van de Nederlandse Bachvereniging.

Wacht auf, ruft ons die Stimme. Een van de bekendere werken van Bach, vanmorgen vertolkt door koor, solisten en orkest van de Nederlandse Bachvereniging, nog onder leiding van Jos van Veldhoven. Ik was eens eenmaal strunnen tussen een stapel cd's en kwam een orgel-cd tegen uit 2004. In dat jaar werd een cd uitgegeven door de hervormde kerk van Zuidwolde, waarvan de opbrengst bestemd was voor het onderhoud aan het Doornbos, Hendriksen en Reitsma-orgel in de kerk van Zuidwolde. Een van de organisten die aan deze cd metwerkten was Peter ten Kate, die al sinds het jaar 2000 een van de vaste organisten is. Peter ten Kate met een prelude van Gordon Young.

Een prelude in classic style van Gordon Young. Je hoorde organist Peter ten Kate op het orgel van de hervormde kerk in Zuidwolde. Van de kerstdaags overleden muzikus en dirigent André van Vliet is bekend dat hij ook liefhebber was van Engelse kerkmuziek. Op de laatste cd die hij 3 jaar geleden met zijn koor Vox Jubilans opnam in de Martinikerk in Doesburg, stortten een paar mooie Engelse liederen zoals I Am The Way.

Als zoon van een organist uit Zuidwolde is pianist Jan Veen meer of meer opgeruid met de psalms. En dat heeft in 2003 resulteerd in een cd met daarop eigen bewerkings van bekende psalmmelodieën. Dit was zijn versie van Psalm 65. De stilte zingt u toe, o Heere. Pakken wij de agenda erin bij voor vandaag en ook voor aankomweek. Ik begin even met een Hogeveen zingdienst vanavond in de Grote Kerk van Hogeveen. Hieraan werkt met het Christelijk Mannenkoor Steenwijk onder leiding van Harry Koning. Organist hierbij is Arjan Kroes en hij zal ook de samenzang begeleiden. Spreker in deze dienst is Willem Koopman. Begint om 7 uur vanavond dus Hogeveen zingt in de Grote Kerk van Hogeveen. Ook een zangdienst vanavond in de Steveneskerk in Beelden, waarin voorgeet dominee Hans van Ark uit Wapenveld met als thema Misbaksels. Muzikale medewerking komt van het mannenkwartet For You onder leiding van Jenny van Ark en organist en pianist is Gerwin van der Plaats uit Kampen. Vanavond dus om 7 uur deze zangdienst in de Steveneskerk in Beelden. Ook een zangavond vanavond in de Borg in Nijeveen, de voormalige gereformeerde kerk. Optredens bent er van de band Just For You uit Hogeveen en deze band wisselt dat af met samenzang. Ook deze dienst begon om 7 uur vanavond dus in de Borg in Nijeveen. Aankom donderdag, hemelvaartsdag, zal de protestantse kerk van Assen weer de traditionele openluchtdienst houden in het openluchttheater Tivoli aan de rand van het Asserbos. Deze dienst begon om 10:30. Voorgangers bent Dick Vos en Jasper van der Horst en de muziek wordt verzorgd door de christelijke muziekvereniging Oranje. Je bent allemaal van harte welkom voor comfortabel zitten, zo zegt de organisatie, is het wel handig om zelf even een stoel mee te nemen. Aankom donderdag dus, hemelvaartsdag, de openluchtdienst in het openluchttheater Tivoli aan de rand van het Asserbos en het begint om 10:30. En ook aankom donderdag zal het Christelijk Zuidlaudermannenkoor een concert verzorgen met koor en samenzang in de Kandelaarkerk aan de Schipborgerweg in Zuidlauden. En dit concert aankom donderdag dus, hemelvaartsdag, begint om 7:30. Dat waren de bij ons bekende tips voor vandaag en ook voor aankom week. Ook je post voor de preek blijft van harte welkom via ons mailadres voordepreek@rtvdrenthe.nl. Mooi dat je weer lust hebt vanmorgen. Nog een fijne zondag en graag weer tot aan de week.

0: sportmobiel nodig? Mobifit.
1: Ben je op zoek naar de perfecte e-bike? Kom dan naar de e-bike testdag op zaterdag 16 mei. Van 10 tot 4 kun je gratis proefritten maken op de nieuwste Giant e-bikes. Onze experts staan klaar met persoonlijk advies. En profiteer van exclusieve aanbiedingen alleen op deze dag. Je vindt ons bij de wielerbaan Assen Stadsbroek. Geniet van een hapje, een drankje en een gezellige sfeer. Aanmelden is niet nodig. Mis het niet en ervaar zelf het gemak van elektrisch fietsen. Volg ons op Instagram, Giant Store Assen. Tot zaterdag 16 mei.
0: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
2: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholtsweer.
3: Hup de duin in! Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
4: Goed groen is een goede kans.
3: Borgstee, Assen.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
6: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen bij het Spaanse eiland Tenerife. Onder toeziend oog van medisch personeel en autoriteiten worden de opvarenden van het schip, dat onder Nederlandse vlag vaart, van boord gehaald. Op het schip is een uitbraak van het Hantavirus. De lokale regering probeerde het schip op het laatste moment toch nog tegen te houden, maar de Spaanse centrale regering dwong het eiland het schip toch toe te laten. De meeste opvarenden gaan aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus en daarna vliegen ze naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Israël heeft de twee activisten die meevoeren met de Gaza-vloot het land uitgezet, heeft het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. De twee werden gezien als de organisatoren van de Summit Flotilla, een vloot met 150 mensen die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen. Bij Creta werden ze tegengehouden. De meeste kwamen snel vrij, twee laatste gebeurde dat vanochtend pas. Volgens Israël had een van de twee banden met een terroristische organisatie en hield de ander zich bezig met illegale activiteiten. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep eerst niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. Een Zwitserse vrouw en een Duitse vrouw zijn in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een sprong uit een vliegtuig met een zogenoemde wingsuit. Nadat ze waren gesprongen botsten ze in de lucht op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De Zwitserse vrouw belandde in een rivier en is in levensgevaar. Het weer, eerst geregeld zon, later vanuit het zuiden bewolking en in het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Van 26 tot en met 28 juni keert het grootste motorsportevenement terug naar Assen. De Dutch TT. Bezoek de Grand Prix van Nederland in stijl en maak het zelf mee vanuit de TT Holland House. Beleef alle actie van de MotoGP, Moto2 en Moto3. Met een eigen voetdrukplein, een open bar en onze overdekte tribune is elk detail verzorgd. Geniet van een sfeervolle racedag met live muziek. En maak kans op een exclusieve paddock tour. Kijk voor meer informatie en tickets op www.tthollandhouse.com.
8: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
9: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
8: Ja, werkt wel.
9: Social deal, deals die je niet mag missen.
10: Nu, later en altijd.
11: Ga je bijna met pensioen?
12: Ja.
11: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
12: Nee.
11: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
9: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
13: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
14: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder heulen. En je zit straks nog comfortabel ook.
15: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof. Het comfort dat u verdient.
16: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken?
12: Dat is Maaltijd Thuis.
16: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
17: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
18: Goedemorgen, het is 9:04. Dit is het nieuws uit de regio. Ik ben Herma Boer. De natuur op het Dwingelderveld herstelt goed na de natuurbrand van een maand geleden. Dat stelt Natuurmonumenten. Op 8 april brak er een grote brand uit in het natuurgebied bij Ansen. En hoewel veel adders en andere reptielen doodgingen in de vuurzee, krioelt het er inmiddels weer van het leven. Ook zijn er paddenstoelen te vinden die op verbrande plekken groeien. Volgens Natuurmonumenten was de ondergrond tijdens de brand nog enigszins vochtig, wat erger heeft doen voorkomen. De politie heeft gisteren 5 mensen aangehouden bij een demonstratie tegen het aanmeldcentrum in Ter Apel. 3 daarvan zijn opgepakt omdat ze agenten uitscholden. De demonstratie van rechtse tegenstanders was via een noodbevel verboden, omdat hij niet vooraf was gemeld bij de gemeente. Enkele tientallen mensen kwamen toch demonstreren. Ook was er een tegendemonstratie van Groningen tegen extreem rechts. Daar kwamen zo'n 200 mensen op af. Die tegendemonstratie was wel aangemeld en mocht daarom doorgaan. Voetbalclub ACV uit Assen moet serieus rekening houden met degradatie uit de tweede divisie. Dat is het hoogste amateurniveau in Nederland. ACV verloor gisteren met 2-1 van Quick Boys. En omdat directe concurrent IJsselmeervogels wel wist te winnen, komt ACV nu 4 punten tekort voor een plek in de nacompetitie. Met nog 2 wedstrijden te gaan lijkt degradatie dus bijna niet meer te voorkomen. En de korfballers van DOS 46 uit Nijenveen hebben gisteravond goede zaken gedaan bij de terugkeer op het veld. De titelverdediger uit Drenthe versloeg de kersverse zaalkampioen DVO uit Bennekom. Het werd 23-19. De Nijenveeners mogen samen met DVO, Dalto en Wageningen strijden om de Nederlandse titel op het veld. Volgende week treft DOS 46 opnieuw de ploeg uit Bennekom. Gaan we naar het weer met Gert Voerman. Gert, goedemorgen.
19: Goedemorgen, Herma.
18: Nou, gisteren had ik eigenlijk een klein beetje meer zon verwacht hier in de regio. Maar vanochtend was ik eigenlijk wel weer verrast met hoe strak blauw het was.
19: Ja, vanmorgen een mooie zonsopkomst. Zon op veel plaatsen. Eigenlijk overal in Drenthe. Hier en daar ook wel wat van die hoge bewolking. En gistermorgen inderdaad die stapelwolken. En dat zul je vandaag voor een deel ook wel zien. Temperatuur begint op te lopen. Afgelopen nacht op veel plaatsen tussen de 6 en 8 graden. En actueel op de meeste plekken tussen de 12 en 13 graden. En vandaag begint het spel dus opnieuw tussen de zon en stapel. Wolken. We starten dus met zon, met wat hoge bewolking. In de tweede helft van de ochtend en vanmiddag ontstaan er weer stapelwolken. Maar ik denk minder stapelwolken dan gisteren. Dus de zon heeft een groter aandeel zoals ik nu tegenaan kijk. En die temperatuur doet lekker mee. Normaal zitten we rond de 16, 17 graden. Nou, dan zitten we vandaag vlak in de buurt eigenlijk precies op. Want in het noordwesten 16 graden, in het zuidoosten 17, plaatselijk 18 graden. Maar een beetje spelbreker is de wind. Die gaat toenemen. De wind is ook gedraaid. Het was gisteren oostelijk. Het wordt vandaag noord tot noordoost. Neemt toe tot matig. En vooral later op de dag en in de loop van de middag zul je zien dat er van de Noordzee uit tot wat koudere lucht binnenkomt. Begint die temperatuur te dalen. Dus in de tweede helft van de middag wordt het een stuk frisser. Maar wel droog dus met regelmatig zon.
18: En dat is een beetje de opmaat volgens mij voor de komende week, hè, die koudere lucht.
19: Ja, die koudere lucht gaat verder terrein winnen. Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt, blijft op de meeste plaatsen droog. Die wind dit weer een fractie af, zwakt op matig uit de noordelijke richting. Ik denk op veel plaatsen minima 4 tot 5 graden. Op een enkele plek wat hoger, 6 tot 7 graden, daar ergens tussenin. Maar morgen staat er een koufront op een programma. Op zich een zwak koufront, maar wel beduidend koude lucht zit erachter. Eind van de ochtend, zeg maar rond het middaguur, passeert het koufront. Dus morgen is het half tot zwaar bewolkt. Eind van de ochtend, begin van de middag plaatselijk wat lichte regen of een bui die over de provincie trekt. Zal niet zo heel veel voorstellen. Maar die temperatuur, daar zie je het wel in terug. Op veel plaatsen morgen nou maximaal 11 graden. En ook de wind, morgen een matige noordwestenwind. Morgenmiddag ook een matige noordwestenwind. Maar twee delen van de middag en van de avond gaat die tijdelijk wat toenemen. Dan wordt die vrij krachtig. En dan kunnen vooral in het noordwesten van windvlagen voorkomen. En eind van de middag en avond komen er nog weer nieuwe buien binnen. Dus morgen ja, een beetje guur karakter misschien wel morgen eind van de dag.
18: En de dagen daarna klimt de temperatuur dan nog weer een beetje op?
19: Na iets dinsdag bijvoorbeeld wordt het gemiddeld zo'n 13 graden in de provincie. Dan blijft het wel op de meeste plaatsen droog. Wat zon, wolken, dat wisselt elkaar wat af. Maar woensdag en donderdag sinds lange tijd een echte depressie op de Noordzee. Een laag drukgebied. En dat betekent west-zuidwestenwinden. onstabiel weer, zon, vrij veel wolken op met regelmaat en er vallen een aantal buien. Er kan best een keer hagel bij zitten. En die temperatuur zowel op de woensdag op de donderdag ergens zo rond de 13 graden, misschien in het zuidoosten naar 14 graden. Dus een frisse week en dat past ook een beetje bij de tijd van het jaar, want morgen beginnen de ijsheiligen, 11 tot 15 mei. En onze voorouders zeiden altijd, die periode van 11 tot 15 mei, dat is vaak de laatste koude periode van het jaar. Dus wat dat betreft past de natuur zich een beetje bij die oude wijsheden aan.
18: Nou, helemaal passend inderdaad. Gert Voerman, dank je wel.
19: Ja, oké. Okay.
18: Het is inmiddels 9:09. Tot zover het nieuws en weer uit de regio. Maar meer nieuws is natuurlijk te vinden op onze website rtvdrenthe.nl en via onze app.
5: Radio Drenthe.
20: Zondagochtendlicht.
5: Met Marian Koekoek.

0: Ben je al op? Of blijf je nog even liggen? Hoe ziet de wereld eruit in zondagochtendlicht?
1: Goedemorgen. Welkom bij Zondagochtendlicht. Ja, in dit programma probeer ik altijd zoveel mogelijk huis, tuin en keukenonderwerpen aan te roeren. Maar er is altijd wat bij. Nou, vandaag ook. Nieuwsgierig? Ga lekker luisteren. En denk er vooral het jouw ervan.

De dames van En Vogue waren en vogue in de jaren 90 met Don't Let Go. Wij deden onlangs met het hele gezin mee aan een popquiz. Ja, dat vindt iedereen bij ons leuk. En wij zijn er, vinden wij, ook best wel goed in. En dat komt natuurlijk omdat we met twee verschillende generaties zijn. Dat is het hele eiereten, echt waar. Allerlei vragen over muziek uit, nou zeg, deze eeuw, die komen voor rekening van de kinderen. En de vragen over de vorige eeuw, die doen de man en ik. En oké, soms zijn er natuurlijk interessante kruisverbanden. Want ja, iedereen heeft natuurlijk ook nog wel een beetje zijn voorkeuren. De zoon die speelt gitaar, de dochter piano. Dat levert ook weer specifieke kennis op over hun grote voorbeelden. Maar ik moet bekennen dat onze kinderen inmiddels soms ook echt een vangnet voor ons zijn. Want wij zijn dus van de oudere generatie. En dat betekent ook dat ons geheugen niet meer zo fris is. Zo kwam op enig moment in die popquiz een heel kort geluidsfragment voorbij. En ik zeg, dat is Doe van Udo Jurgens. Ik kijk die man aan. Nee, zegt de man. Nee, niet Udo. Ah, hoe heet hij nou ook alweer? En we kijken de dochter aan. En die schudt meewarig haar hoofd. Geboren in deze eeuw, hè? Zegt ze. Man. Peter Maffay natuurlijk.

Ja, Peter Maffay natuurlijk. En du. Het is moederdag vandaag. En daar hebben wij nog nooit iets aan gedaan. Ja, op school doet elk kind er natuurlijk aan. Maar het zit niet in ons systeem. Sorry mam, vandaag weer geen bloemetje. Maar ik heb dus ook geen bloemetje gekregen. Maar ik dacht wel, ik ga er toch iets aan doen. Voor een speciale groep. Het is namelijk een gedicht van Nel Benschop. Die heet De Pleegmoeder. Mijn kinderen heb ik niet zelf voortgebracht. Ik heb ze niet in eigen schoot gedragen. Ik heb ze niet met zorg en hoop verwacht. Hen niet gekust als ze in mijn armen lagen. Hun eerste kreetje heb ik niet gehoord. Van de eerste glimlach heb ik niet geweten. Nooit hoorde ik, ontroerd, hun eerste woord. Ik heb voor hen nooit mama kunnen heten. Maar het geluk dat in mij heeft gewoond, sinds ik voor het eerst mijn moeder hoorde noemen, en alle liefde die mij werd betoond, maken mijn leven tot een tuin vol bloemen.

Wat een mooie stem. Lara Bode met Een Nij Begun. Had ik al eens verteld dat wij een nieuwe keuken willen? Het feit dat ik het niet weet zegt misschien wel genoeg, want het idee is er al heel lang. Maar we hebben er eigenlijk geen zin in. Het gedoe, het uitzoeken, naar winkels toe, opmeten, alles in huis over de kop. Toen we in ons huis kwamen wonen, 13 jaar geleden, was de keuken naar onze smaak wel een beetje rustiek, zou ik dat maar zeggen. Dus we hebben wat nieuwe, strakkere handgrepen van de rommelmarkt op de kastjes gezet. En toen zeiden we, nou, zo kan het eerst wel. Maar ja, 13 jaar later, de apparatuur begint het inmiddels een beetje te begeven. De magnetron draait niet meer en de knopjes, nou, dat gaat nog net. Gasfornuis gaat niet meer vanzelf aan. Tegels willen eigenlijk ook niet meer zo goed schoon. Van die randjes en de deurtjes hangen een beetje scheef. Af en toe moet je dan toch iets. En nou hadden we ons ergens, nou wat zou het zijn, half april voorgenomen om een keer te gaan kijken bij zo'n keukenboer. Ja, je moet toch een keer beginnen. Maar ja, toen werd het van dat heerlijke weer. En in de tuin is genoeg te doen. En ja, de man die wil graag in het bos wandelen als hij vrij is. En uiteindelijk zaten we zo 's avonds op het terras wat te drinken. En we keken elkaar aan en zeiden, oh ja, keukens. Weer niet gelukt deze week, hè? En we tikten onze glazen tegen elkaar en zeiden, jammer, hè?

Ja, The Rat in Me Kitchen van UB40 uit de jaren 80. Ja, dat hadden we dan gelukkig nog net niet. Maar ja, zo'n nieuwe keuken kopen, dat is niet echt heel erg aan ons besteed. Ik ben zelf een echte second-hand rose, zoals ze dan zeggen. Ik koop het liefst alles tweedehands. Iets wat al bestaat. En dan geef ik er wel een eigen draai aan. Maar iets nieuws en iets groots bedenken, kopen, ik word daar maar zenuwachtig van. Al die dingen waar je dan aan moet denken. Elektra, afvoer. Eigenlijk moet de vloer dan ook nieuw. En ja, hoe zou dan het schilderwerk eruit zien? Weet ik het allemaal. Oh, dat wordt bij mij altijd heel...

app dan, of eigenlijk met die tekening, kun je dan een afspraak maken. Dus ik maar eerst kijken op internet wat voor keukenboeren er überhaupt zijn bij ons in de buurt. Of we daarvoor naar de grote stad moeten. Of naar Duitsland misschien. Ja, ik weet het niet. Je kunt er ook aan denken in Drenthe. Nou ja, er bleken bij mij in de buurt nog verrassend veel van die kleine keukenwinkels te zijn. En toen dacht ik, oh, dat is misschien ook wel leuk. En ik kwam er een tegen die op zijn site zo'n soort vignet, zo'n banner had. LHBTQI+ vriendelijk. En toen dacht ik bij mezelf, dat moet niet gekker worden. Als ik een keuken wil kopen, dan doet het er toch niet toe met wie ik het doe. Wat je geaardheid is. Dat doet het toch nooit toe in dit land. Wat is dit? Nou ja, zei de man. Misschien is het wel belangrijker dan je denkt. Om je goed te voelen bij zo'n uitgave, nieuwe keuken, moet je toch niet het gevoel hebben dat je bekeken wordt. Nou ja, enerzijds snap ik dat. Anderzijds vind ik het ook gewoon te gek voor woorden.

Hozier, Take Me to Church. En daarvoor Billy Sharp met The Kitchen Disco Queen. En in de Drentse poëzie ga ik maar weer even op het laatste onderwerp verder. Gerard Nijnhuis die schreef Vermoeden. De Norbus moet je eens huren over die jong hoe het westen rent. Die lap met wichterpas. En hem zien hals? Moet je nagaan. Geen strik, maar een das. Weet je wel dat al vroeg huulroren liet hij zijn? En dan die kameraad, door met lup. Zijn artistiekeling met hoorten in de nek. Kan wezen dat zo moet. Maar is het geen gebrek als er geen vrouwlui vlees aan zit? Het rup bij alle nobes vragen op. Moest in olders, die zwiegt in alle toon. Uit haar vroogt, voorzichtig, heffen geen wicht, holt ze haar schouders op en zegt dat ze het verduld niet weet. Verdroogzaam is oes derp, omdat alle nijs heel ver dragen kan. En wat vermoeden is, krijgt voort een naam.

Ja, ik vond het zo'n leuk nummer. Het heet Bluebell Wood, wat ik ook al leuk vond. Want dit is echt de tijd van bluebells. Dat zijn van die mooie blauwe bloemetjes die tegenwoordig ook bij mij in de tuin staan. Daar word ik ook al helemaal blij van. En de band die heet dan Holy Moly and the Crackers. Dat vond ik ook heel grappig. Ik ken ze verder niet hoor. Dit kom je gewoon af en toe tegen als je wat gaat zoeken op internet. En denk, nou, kan mooi eens draaien in de show. Ja, Holy Moly, dat is ook zo'n uitspraak die hier wel misschien op van toepassing is. Want ik ga het over iets heel anders hebben. De man verzuchtte deze week, ja, ook de grote AH heeft alleen maar lichtpittige chorizo toen we zaten te eten. Hij vond me niks. Wij zaten een heerlijke tortilla te eten die hij gemaakt had. Maar hij zegt, ja, die chorizo die had gewoon wat scherper gemoeten. Want hij houdt van scherp, van pittig. Helaas voor hem, de gemiddelde Nederlander denkt er anders over. Pittige salami, pittige chorizo. Soms zie je het liggen in de winkels, maar meestal niet. Nou heb ik zelf minder behoefte aan scherp. Ik zeg dan altijd tegen hem, joh, ik ben 5 jaar jonger. Mijn smaakpapillen doen het nog. Maar ja, hij gooit er dan gewoon een paar theelepels sambal doorheen. Ik denk, nou, een mespuntje vind ik wel genoeg. Beetje overdreven hoor. Maar bij dit onderwerp is me ook iets anders opgevallen. En daar moest ik dan ook ineens aan denken. Ik weet niet of jullie zoiets wel eens kopen. Gewoon zo'n pak voorgesneden nasi of bami groente bij de supermarkt. En daar zit dan ook altijd zo'n rood pepertje in. Nou, jarenlang was dat gewoon een pepertje dat je als een soort paprika mee kon snijden. Er zat eigenlijk geen smaak aan. In ieder geval geen pit. Maar de laatste keren dat we zo'n groentebak hadden, waren die pepertjes ineens behoorlijk scherp. Ik merkte direct toen ik ze sneed. En als je dan ook nog de fout maakt om even te proeven voor de zekerheid. Of even je vingers af te likken, zeg maar. Oeh, ik vond hem zo scherp dat ik er maar een heel klein stukje van heb gebruikt. En dat voelde ik 's avonds laat nog steeds. Toen ik met mijn vingers mijn contactlenzen uit wilde doen.

0: Die amazing stroopwafels en wegrestaurant. Ja, een maand geleden kwam het bericht dat zeg maar een van de stroopwafels, Rien de Bruin, is overleden. Hij vormde de stroopwafels samen met Wim Kerkhoff. Nou, voor mij blijven ze gewoon een legendarische band.
1: Niets zo charmant als een spreuk aan de wand.
2: Zondagochtendlicht.
3: Spreuk aan de wand.
0: Ja, en ik kwam bij Wegrestaurant, waar het allemaal dus kennelijk ook heel heet is qua eten. Omdat ik het had over scherpe pepers en zo. Maar ja, daarover heb je natuurlijk niet zo heel veel wijsgerige spreuken. De scherpte van het eten. Maar wel over scherp zijn in het algemeen. Ik denk, nou laat ik het dan daar maar op gooien. Ik vond een uitspraak van de Indiase schrijver Rabindranath Tagore. 18e, 19e eeuw? Nee, iets later. 19e, 20e eeuw. Hij heeft ook de Nobelprijs voor literatuur gekregen. Hij zei, het verstand dat scherp is, maar niet breed, blijft steken bij ieder punt en komt niet verder.

Ja, en fluitend liep hij weer weg. De jongens van The Beat in Can't Get Used to Losing You. Ja, het is altijd heel vervelend als je iemand verliest. Maar het is het einde van het programma, dus ja, ik neem toch ook maar weer afscheid van jullie. En hoop dat jullie er volgende week gewoon weer zijn. Maar te vullen, die deden techniek, waarvoor dank. Wil je iets opmerken over iets wat voorbij is gekomen, kan altijd. Stuur even een mail naar zondagochtendlicht@rtvdrenthe.nl. En als je de uitzending wilt terugluisteren, dat kan ook. Dat zeg ik ook niet altijd. Maar mocht je nou denken, goh, wat kwam je nou voorbij? Of wat was dit allemaal? Of je hebt maar de helft gehoord. Dan kun je gewoon naar de site van RTV Drenthe. En dan zoek je bij programma's de zet van zondagochtendlicht. En daar staat het gewoon weer op. Geweldig, hè? Kun je de hele week luisteren. Nou, en als je daar geen zin in hebt, volgende week zijn we er dus weer. Graag tot dan.

0: Het hele weekend van Hemelvaart. Feest in Rode. Met dressuur en springen voor ponies en paarden. Braderie, het Concours Hippique met regionale tuigpaarden en nationale Friese tuigpaarden. Vuurwerk op het jaarbeursterrein en alle dagen kermis. Kom tijdens het Hemelvaartsweekend naar Rode. Kijk voor een volledig overzicht op volksvermaken.nl.
1: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
2: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Nu, later en altijd.
5: Ga je bijna met pensioen?
6: Ja.
5: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
6: Nee.
5: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
7: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
8: Ik krijg een vakantiebroertje.
9: Huh?
8: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
9: Cool, wil ik ook.
10: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin, juist nu.
11: europakinderhulp.nl.
12: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
13: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
14: Oh yeah.
13: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
16: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Spaanse gezondheidsautoriteiten zijn in de haven van Tenerife aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius gegaan, waar ze opvarenden onderzoeken en testen op het Hantavirus. Later vandaag mogen de opvarenden van boord en worden ze naar de luchthaven gebracht. Een deel zal later vandaag naar Eindhoven vliegen. De Hondius kwam vanmorgen vroeg aan op Tenerife. 3 opvarenden van het schip zijn overleden aan het Hantavirus. Geen van de passagiers die er nog aan boord zijn hebben symptomen. Maar voor de zekerheid worden ze door de Spaanse autoriteiten behandeld als hoogrisicocontacten. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 agenten om het leven gekomen. 3 raakten gewond. De aanslag is opgeëist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten de aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig vol explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond een vuurgevecht tussen de aanslagplegers en de politie en stortte een gebouw in. 2 activisten die meevoeren met een vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn door Israël het land uitgezet. Eind vorige maand werden 150 mensen opgepakt toen Israël de hulpvloot tegenhield. De meeste werden snel vrijgelaten, maar 2 mannen bleven vastzitten die werden gezien als de organisatoren. Ook zegt Israël dat een van de 2 banden had met een terroristische organisatie. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep aanvankelijk niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. Het weer, eerst geregeld zon, later vanuit het zuiden bewolking en in het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Sta op, stoel nodig. Mobifit.
6: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
9: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
14: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
17: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
18: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
19: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
20: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Droomt u van Daananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.

0: is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.

Goedemorgen, welkom bij Poddingspassie. Het is vandaag moederdag en dat is een beetje een bijzondere dag, dat vind ik ook. En wat mij betreft is het gewoon vrouwendag vandaag. Dus ik heb ook een beetje speciale muziek. Hè? En als man dat niet mooi vindt, dan gaat er maar in moed. Ja? Maar het is een beetje gericht op de moeders en op de vrouwen vandaag. Ik heb wel de gewone ding. Dus liedjes met een herinnering, wat nostalgie, een beetje verrassing, vaste rubriek, zoals onbekend uit de jaren 60, iets van vroeger, 50 jaar geleden in een top 40. Tweede uur een raadplaat, een onbekende plaat, keuze van Otto, iets uit het theater, suggestie van de luisteraars en iets uit de regio. Dat is druk. We begonnen met de kleine Johnny de Bever. Hij was 14 jaar. Hij is tegenwoordig vaak op televisie weer. Hij was 14 jaar. Werd ontdekt bij de Vierdaagse toen hij door optrad, de Pierre Cartner. En die zei, jij moet gewoon zingen. Hij heeft wat singles gemaakt, LP'tje gemaakt. En daarna besloot hij te gaan voetballen. Nou, ging hij weer zingen tegenwoordig. Hij zingt hier, de mooiste dag is moederdag.

Veneer als tweede, Pat Boone. Dat nummer ken je zeker, Love Letters in the Sand. Maar wist je dat het nummer al uit 1881 stamt? Ja, toen was dan compositie The Spanish Cavalier. En dat was weer de bron van ja, Love Letters in the Sand. We voor het eerst opnam al in 1931. Ja, heel veel muziek is veel ouder dan we wel eens denkt. Door Ted Black en zijn orkest. Maar het werd pas een echte hit toen Pat Boone er ook ging zingen in juni 1957. Het stond 34 weken op de kaart. Dus in de Billboard Top 100, moet nog gaan. En daarna Gilbert Bécaud. Wist je trouwens ook dat Gilbert Bécaud, dat hij eigenlijk François Silly? Ja, dat was zijn naam. Hij zat bij de Franse ondergrondse in de oorlog. Hij was een strijdbare man. Hij begon liedjes te schrijven voor andere zangers en zangeressen. En ontmoette toen Edith Piaf. En die zei, mijn jongen, je moet zelf ook gaan zingen. Niet alleen maar schrijven, maar gaan zingen. En toen kreeg hij een hele grote carrière. En dit was L'important, c'est la rose. Dus wat echt belangrijk is, dat is de roos. Ja. Even naar een onbekend nummer uit de jaren 60. En ik heb hier een groep uit Amerika, de Essex. Dat is een bijzondere groep. Waarom is die bijzonder? Die is geformeerd door mariniers. Mariniers die waren gestationeerd in Japan, kwamen terug in Amerika en zeiden, zullen wij eens wat gaan zingen met elkaar? Het ging goed. Het ging hartstikke goed. Er kwam nog een vrouw bij. En toen kreeg ze zelfs een plaatcontract. Maar omdat het mariniers waren, en ze iedere keer weer ergens aan zijn, was het niet mogelijk eigenlijk om die groep echt goed gestalte te geven. En dat was wel jammer. Maar hier heb ik van de Essex I Dance Without Music.

Ja, we huren hier als tweede Frankie Avalon. Frankie Avalon, we zien dat hij wat begonnen is als trompetist. Hij was 12 jaar. Hij was al zo goed, toen kwam hij al op de nationale tv in Amerika. En hij werd al heel snel gevraagd om te spelen in grote orkesten, onder meer van Paul Whiteman en zo. Dus je denkt, nou, die wat trompetist. Nee, hij ging in een bandje met andere jongens, onder meer met Bobby Rydell en zo. En uiteindelijk ging hij ook zingen. Ontdekte ook zijn hoge falsetstem en heeft dan ook echt heel veel nummers gemaakt. Dit was Venus. En dan nog hebben wij die Flippers. De allerbekendste slagerband uit Duitsland. Hebben maar liefst 24 gouden platen. Hebben ze gehad. En 5 platina platen. Werkelijk. En 40 jaar lang hebben ze rondreisd en ben ze bijzonder in trek geweest. Hier zingen die Flippers Aber dich gibt's nur einmal für mich. Ach, dan is dat mooi als iemand dat tegen je zegt. Hoor of niet? Nou, Robert Long zingt iets anders van. Robert Long, onze, ja, een legendarische singer-songwriter, daar mogen we echt van zeggen, inmiddels, ja. Hij heeft hier over zijn moeder. Die zegt, zij mijn moeder altijd.

0: Ja, dit is Schots, dat kan niet anders. Maar wat, dat vertel ik je straks. Eerst even het tweede nummer, dat was Spanish Eyes. Zong door Julio Iglesias en Willie Nelson in een duet. En dat nummer is ooit componeerd door Burt Kempfert als een instrumentaal nummer. Dat heette toen Moon Over Naples. En op een gegeven moment, in 1964, toen dacht El Martino, hier kan ook heel goed een tekst op. En die liet er een tekst op maken en bracht het uit. En toen onder de titel Spanish Eyes. En ja, en toen was het Hek van de Dam, met een heleboel artiesten best die het ook covered hebt. Onder meer zoals hier Julio Iglesias en Willie Nelson. En de naam inderdaad, Schots, Isla Grant. Isla Grant was een zangeres die begon in folkclubs. Die begon allerlei volksliedjes te zingen. En toen kreeg ze een gitaar en toen ontdekte ze de country music. En zij heeft nog heel veel country muziek zong, wel met toch dat beetje Schotse invloed erin. En dit liedje heeft ook wel iets country-achtigs, maar het is een mooi melancholiek lied waarin ze vertelt over haar moeder en over de tijd dat zij als kind bij haar op schoot zat. Isla Grant. Dan gaan we dan naar vroeger. Ik heb een nummer van Fie Carlsen. Fie Carlsen is opgegroeid in milieu van toneelspeelsters en speelers. En is nog trouwd west met Louis Pisuis en zo. Maar Fie Carlsen had een Joodse moeder. En dat was hij bijzonder. Want dan komen we bij de Tweede Wereldoorlog. En omdat ze een Joodse moeder had, we zeiden dus ook oppakt en ze zullen ook weg moeten. Maar de moeder zei nee, maar ze is niet Joods, ze is half Joods. Want haar vader is een Nederlander. De moeder gewoon bedacht. Die heeft gewoon bedacht dat Frits Bouwmeester junior, ook een heel beroemde acteur in die tijd, dat die haar vader was. En de glubende Duitsers, en ook waarschijnlijk omdat ze toch wel al een bekende actrice was, is ze niet oppakt en is deportatie voorkomen. En Fie Carlsen kon dus ook gloreren toen, verder in de jaren 50 en begin 60 ook nog. Brief van een ongehuwde moeder aan koningin Wilhelmina.
1: Wil mij vergeven, majesteit, dat ik van uw koninklijke tijd een ogenblikje durf te vragen. Ik weet, het geeft voor mij geen pas, maar ik dacht, nou u ook moeder was, dat ik het wel zou mogen wagen. Terwijl ik leg hier in mijn bed, kan ik buiten op de straat de pret en herrie van de mensen horen. Buurvrouw zegt, alles is versierd en dat er druk wordt feest gevierd, omdat uw kindje is geboren. Ik heb ook een kindje, majesteit, dat nou ik schrijf hiernaast me leidt. Het is ook een meisje, maar één dagje ouder als het uwe. Morgen ben ik weer op de been, voor u gaat daar meer tijd mee heen. Voor ons slagvrouwen gaat dat gauwer. Maar ben ik morgen overeind, dan weet ik als ongehuwde moeder zijnd waarachtig niet waarof ik heen moet. Mijn dienst die is me opgezeid en al mijn spaargeld ben ik kwijt aan voedsel, vroedvrouw en aan doopgoed. U is fatsoenlijk getrouwd, u hebt een man die van u houdt. Ach, wil u nu geluk eens denken als arme meiden zoals ik, die in een dronken ogenblik een schooieraar vertrouwen schenken. Maar voor mijn meisje schrijf ik deze brief. Ach heer, ik heb het even lief als uwe majesteit haar eigen kindje. Moet nou dat schaap de weg opgaan, waar nou de moeder op moet staan. Geen mens troost, helpt of bemint je. Daarom, als u weer beter bent en weer geregeld werken ken, laat uw ministers nou eens wetten geven, waardoor een kindje als het mijne, als uw kind en als andere kleine, niet als onwettig hoeft te leven. Het is makkelijk om te zeggen trouw, maar God, je bent toch mens, toch vrouw, en trouwen moet je ergens soms bezuren. Laat het door u zijn, majesteit bemind, dat nooit een onbezonnen meid haar kind als hoerenkind de wereld in moet sturen.
0: Alleen in de top 40. Wat vinden we dan in week 19 in 1976? Nou, dan vinden we Jack Jersey. Hij staat nu op nummer 24. Zal 5 weken in die top 40 staan uiteindelijk. En komt uiteindelijk naar plek 22. Met een van de mooiste country liefdesliedjes. Schreef door Kris Kristofferson. Waarin twee zwervers rondtrekt. Me en Bobby McGee.

Jack Jersey. En dan hebben we Jackpot. Jackpot komt nee binnen op nummer 38. Zal 4 weken in die top 40 blijven. En komt uiteindelijk naar plek 27. En Jackpot, dat is een band die, die werd eigenlijk aanstuurd door Eddie Owens. Die was producer, maar die schreef ook alle liedjes voor ze. En dat deden ze onder een pseudoniem. A. Bricoz. Zo heette dat. Hij schreef ook dit. Sing My Love Song.

Jim Reeves heeft in zijn vrij korte periode daar opnames maakte. Dat was een ding, joh. Heeft blijkbaar heel veel opnemen. Zelfs zo dat er ook later na zijn dood nog een heleboel banden waren. En waarvan producers dachten, hé, dat is leuk. Als we door nog een zangeres met laat zingen. Dat gebeurde. Dat is Patsy Cline die dat, maar ook Deborah Allen, ook een zangeres. En die zong ook dus na de dood van Jim Reeves het volgende nummer met hem in. Oh, How I Miss You Tonight.

Everly Brothers en Mark Knopfler. Het nummer Why Worry. Dat was een nummer van de Dire Straits van hun album Brothers in Arms in 1984. En we zijn al bijna weer aan het eind van dit uur. Ja, maar we zijn er straks nog weer in het tweede uur. Dus, blijf zitten. Ik heb nog James Last voor je. Het thema uit Elvira Maligan van Mozart.

0: Ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
1: Zwaagstra, de wereldtaan sierbestrating.
2: In Hogeveen.
3: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
0: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra sierbestrating.
4: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
5: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
6: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
9: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
10: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
11: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een eerste groep passagiers heeft het Nederlandse cruiseschip Hondius verlaten. Het schip kwam vanochtend vroeg aan in de haven van het Spaanse eiland Tenerife. In totaal zullen vandaag 147 passagiers van het schip worden gehaald, nadat ze zijn onderzocht en getest op het Hantavirus. 3 opvarenden van het schip zijn aan dat virus overleden. Geen van de passagiers die nog aan boord zijn heeft symptomen, maar voor de zekerheid worden ze door de Spaanse autoriteiten behandeld als hoge risicocontacten. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 agenten om het leven gekomen. 3 raakten gewond. De aanslag is opgeëist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten de aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig vol explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond een vuurgevecht tussen de aanslagplegers en de politie en stortte een gebouw in. 2 activisten die meevoeren met een vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn door Israël het land uitgezet. Eind vorige maand werden 150 mensen opgepakt toen Israël de hulpvloot tegenhield. De meeste werden vrij snel vrijgelaten, maar 2 mannen bleven vastzitten. Die werden gezien als de organisatoren. Ook zegt Israël dat 1 van de 2 banden had met een terroristische organisatie. In de Indonesische hoofdstad Jakarta is een illegale gokorganisatie opgerold die tientallen illegale goksites runde. Bij een aanval in het pand werden meer dan 300 mensen aangehouden. De meeste van hen zijn Vietnamezen. In Indonesië zijn de afgelopen tijd vaker illegale gokbedrijven opgerold. Het weer, eerst geregeld zon, later vanuit het zuiden bewolking en in het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien en een stuk koeler, een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.
2: Ben je op zoek naar de perfecte e-bike? Kom dan naar de e-bike testdag op zaterdag 16 mei. Van 10 tot 4 kun je gratis proefritten maken op de nieuwste Giant e-bikes. Onze experts staan klaar met persoonlijk advies. En profiteer van exclusieve aanbiedingen alleen op deze dag. Je vindt ons bij de wielerbaan Assen Stadsbroek. Geniet van een hapje, een drankje en een gezellige sfeer. Aanmelden is niet nodig. Mis het niet en ervaar zelf het gemak van elektrisch fietsen. Volg ons op Instagram, Giant Store Assen. Tot zaterdag 16 mei.
12: Ik krijg een vakantiebroertje.
13: Huh?
12: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
13: Cool, wil ik ook.
14: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
15: EuropaKinderhulp.nl.
16: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
17: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
18: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof. Het komt voor dat u verdient.
19: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sid Meier. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
20: Pap, die moeten we hebben.
19: Yes, gewonnen. Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
21: Multiple sclerose heb je niet voor even, maar voor de rest van je leven. De ziekte heeft invloed op hoe je beweegt, ziet, denkt en voelt. Het brengt je letterlijk uit balans. Dat heb ik zelf van nabij meegemaakt. Onderzoekers werken aan manieren om deze balans te herstellen. Om MS te stoppen en uiteindelijk te genezen. Met uw steun kan dit onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Job Cohen, nauw betrokken bij Stichting MS Research.
22: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
23: Onlineveilingmeester.nl.
21: MS is de meest beperkende ziekte onder jongvolwassenen. Onderzoek geeft hen hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
10: Radio Drenthe.
24: Pollings Passie.
10: Met Jans Polling.

Bossa Nova, Astrud Gilberto. Die heette trouwens Astrud Weinert, zijn duurste vader. Ja, maar ze trouwde in Brazilië. Trouwde ze met João Gilberto. En dat was de vader van de Bossa Nova. En met hem ging ze ook zingen. En toen zong ze hier een liedje, The Girl from Ipanema. Ze werd bekend, en zie daar, ze heeft een prachtige carrière gehad in de Verenigde Staten. Want ze werd toen ook, uiteindelijk werd ze ook Amerikaanse. Pussycat heb ik nou. Ik heb een van de vier internationale hits van hun. En dat was in 1977 op de markt gebracht. Ook schreef door Werner Teunissen. Ze hadden een dat was eigenlijk een muziekleraar. En Werner Teunissen had hun onder zijn hoede nam. En hij schreef alle liedjes verder. Minstens 55. Ook deze. My Broken Souvenirs.

0: toegesikkerd. Ja. We zijn toe aan de raadplaat. God, dat moet hem goed verzinnen. En wij laten je dus heel kort iets horen. En daarna stel ik de vraag wel.
1: Hij vergeet.
0: Goed zo. De vraag is, wie zingt dit? Dat is niet zo moeilijk. Wat is de titel van het lied? En ik kom daar de vraag bij. Wat vergeet hij? Nou, als je alle drie dingen weet over een half uur, dan hoor je hem. Dan heet drippen. En dan mag je inderdaad, dan mag je drie bonbons of suiken, of drie stukjes droge worst, of wat dan ook. Dat geeft allemaal niks. Ja? Rein Prieswen. We gaan in titel duur met de onbekende plaat. Pummy Bergholz, dat was Gerard Bergholz. Die was ooit oud voetballer in Nederland. Hij was een aanvaller. Vooral bekend bij MVV en zo. Hij ging ook zingen. Hummer is De Metselaar zingde.

0: Olings Passie.
1: De keuze van Otto.
2: Hank Williams is de keuze. En het nummer ook. I've just told mama goodbye. Hank Williams, ja, we kennen hem. Een van de country artiesten die, ja, die in ook als man die ontroering in zijn stem had. Die gevoel in zijn stem had. Hij is maar 29 jaar oud geworden. Is dankzij het vele toeren waarschijnlijk toch een beetje over de toeren raakt, zo moet ik denk zeggen. En is uiteindelijk overleden aan een dosis morfine, overdosis en alcohol. Maar hij begon wel heel jong. Hij was 8 jaar. Toen kreeg hij van zijn moeder en zijn tante kreeg hij een tweedehands gitaar voor $3,5. En dat was een boel geld in die tijd. En hij ging zingen. En later, op zijn 14e, richtte hij met kameraden een bandje op. The Drifting Cowboys. En die band heeft hem zijn leemlang ook begeleid. Dat is wel heel knap. Maar het ging niet zo makkelijk allemaal met hem. Nee, op een gegeven moment ging ook weer wark. Dan zei die muziek, daar verdien ik niks in. Ging weer wark, maar zijn moeder zei, nee mijn jongen, jij moet blijven zingen. Dat gebeurde. Uiteindelijk kwam hij terecht in Nashville. En door probeerde hij een platencontract te krijgen. Nou, dat gaven ze hem niet. Nee, ze vinden hem niet bijzonder. Maar wat hij wel mocht proberen, dat was om als liedjesschrijver in dienst te treden bij die plaatmaatschappij. Maar binnen een dag kwam Hank Williams met een tekst, A Mansion on the Hill. En toen zeiden ze door, je krijgt een contract voor een half jaar. Dat duurde niet lang. Toen ontdekte ze ook dat hij wel kon zingen. En toen kwam Move It Over en hebben we een enorme hit in de country en pop wereld. Hank Williams zingt hier dus, I've Just Told Mama Goodbye.

Ja, het is vandaag moederdag, hè? Dus vandoor dit soort liedjes. Volgende ook. Die gaat over mijn moeder. Harry Jekkers zingt het. Harry Jekkers die begon in 1988 als cabaretier en heeft totaal 9 programma's gemaakt. 5 solo programma's. Hij treedt nog steeds op, maar stopt straks in juli. Op 12 juli, dan heeft hij zijn laatste voorstelling in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Dat is voor het laatste programma In Mijn Liedjes Kan Ik Wonen. Hij zingt hier Mijn Moeder.

Wil je een pilsje? Je weet wel waar het staat. Heb jij die onweersbui ook nog gehoord vannacht? Kijk naar de foto van mijn vader, die op de schoorsteen staat. De mooiste waar hij al 3 jaar lang dag en nacht op laat. Met een glimlach zegt mijn moeder, het was donderdag weer feest. Daarmee bedoelt ze dat haar kleinkind Marian is langs geweest.

0: Pollingspassie.
1: Uit het theater.
2: Ja, uit het radiotheater. Het programma Cursief was van de KRO. En dat was op de radio van 1967 tot 1974. Roemrucht. Ja, met Gerard Cox, Luc Lutz, Simone Rooskens, Herman van Run en Nettie Rozenveld. En het is misschien wel de vraag of je dit soort ding vandaag de dag nog zoiets zou kunnen maken in dit woke tijdperk. Maar ach, bedenk maar, het is allemaal gewoon humoristisch bedoeld. Gerard Cox hier, Moederdag in Suriname.
3: Thans volgt een uitzending van de overheid. In onze serie uitzendingen over de Rijksdelen over zee spreekt tot u de minister van Feestelijkheden van Suriname, zijn excellentie Franklin Toeter Lampion.
4: Waarde versierders, ook Suriname heeft Moederdag gevierd. Een woord van dank schiet mij tekort aan al de vaders die dit belangeloos in de hand gewerkt hebben. Want al heel vroeg heeft vader het ontbijt in bed gedaan. Oh, wat zit moeder dan in haar sas. En u weet wel, dat laat moeder zich niet tweemaal smaken. Dan zijn de kinderen aan de beurt. Van heinde en verre komen zij moeder op zijn best verwensen. Moeder is tot tranen toe beroerd. Maar de pret wil nog niet drukken. Want ook de taart komt thuis. Moeder mag dan zelf het hoogste punt aanbreken. Alle kaarsen worden in brand gesticht. En de kindertjes zij zingen in lichte laaien om het hoogste lied. Ja, moeder mag niet klagen. Zij wil wel, maar zij mag niet. En ra, ra, ra, wat er dan gebeurt. Dan wordt heel het huis door vader snel van kant gemaakt. Hij klopt, hij veegt, hij zuigt. En slaat moeder dubbel van het lachen. Zo heeft heel Suriname moeder versierd tot diep in de nacht. Want zoals in oud Surinaams gezegswees zegt, als moeder piep, is vader thuis.
5: Bij het krieken van

Maar eens per jaar op moederdag wordt zij verwend met blij gelach. Dan neemt ze lekker haar gemak met koffie.

0: Dit was Connie Stewart. Je hebt haar waarschijnlijk herkend een beetje aan haar enigszins bekakte manier van zingen. Maar ze was een grote artieste. Ooit begon als chansonnière. Ontmoette toen Wim Sonneveld, maakte door wat met. Heeft later ook heel veel acteerd in de musicals van Annie M. G. Schmid en Harry Bannink. En we zangen vaak op televisie. Ze zong hier de moeder van het grote gezin.
1: Pollings Passie.
2: De suggestie van de luisteraar.
0: Ik kreeg een suggestie van Aki Bakker. En die zei, Jans, je moet eens wat draaien van Anne Shelton. Nou, we kent Anne Shelton misschien. Ze was de originele zangeres van de Engelse versie van Lili Marleen. En dus in die tijd moeten we haar ook zoeken. Maar hier een zeer toepasselijk lied in deze tijd. Lay Down

En Shelton, ja, je moet hierin winnen. Arms, dat betekent wapens, maar dat betekent ook mijn armen. Dus leg je wapens neer en kom in mijn armen. Prachtig lied. Southern Raised heb ik nou. Dat is een familie bluegrass band. En die valt op. Ze zingt ook veel covers, ook wel eigen nummers. Maar allemaal op een hele aparte eigen manier. Bijvoorbeeld dit, het nummer Take Me Home Country Roads. Dat kennen wij van John Denver. Maar ze maakt er iets heel bijzonders van.

Ja. Een suggestie van Jan Mansier. En geloof mij, ik vind het mooi als jullie suggesties doen. Aan alle luisteraars. Want ik zal je eerlijk vertellen, ik kende deze groep niet. Southern Raised. En dan ken ik ze wel. Ze hebben bijzondere muziek. Dank daarvoor. Dan gaan wij de regio in. Min. Ik heb een mooi, gevoelig nummer van Harm en Roelof. Bij de stam van de Oude Linden.

Want de plek waar ik hen ga, dat is voor je honderd geen steek. Maar hij wordt goed verzorgd door, zegt ze, de roesringen zien wicht.

en zijn stem erin komt er smang zelder in de muut. Ze blijft staan en genut van dit beeld en van dit geluid. Word maar heel erg gelukkig, mijn kereltien, zegt ze dan zacht. En ze denkt aan de tiet die nog

Ja, onze live-opname, Harmen Roelof. We hebben de uitslag van de raadplaat. God er maar in verzitten. We hebben drie vragen. Nou, ik laat alles eerst in. Nee, ik zal die vragen hem zeggen. Wie zong dit? Hoe heet het lied? En ook zie dat ik vroeg van, wat vergat hij eigenlijk? Nou,

0: natuurlijk, hè. Connie van der Bos, ik geef je een roosje, mijn roosje. En hij vergat nooit die eerste ontmoeting. Dus dan heb je drie punten, dat je allemaal goed hebt. Dan moet je ook een extra dik stuk cake pakken of zo. Dat geef ik allemaal niks. Of twee gevulde koeken. Dat is ook goed, hoor. Doe maar. Dan draaien we in TD Mike Baudet. Mike Baudet heeft ooit met Thomas van Luyn cabaret gemaakt. In de poos. En ging later ook in Kopspijkers van alles doen. Hij imiteerde door een aantal mensen. Dat is heel knap. Hij heeft ook met Thomas van Luyn ook nog wat televisieseries gemaakt. Maar in 2016 zei je, ik trek me terug uit die cabaretwereld. Ik doe alleen nog maar muziek. Hier van Mike Baudet een parodie op een blueszanger die stoned en dronken is. Dat was eigenlijk iets wat hoorde bij blueszangers. Het heet ook gewoon blues.
1: I've been sitting on the project for soon.

0: wasser.
1: Travassie, wasmachine, 1984. En dit was Spollings Passie. Vandaag maakten Martin Vulder en Jan Spolling. Stuur je suggesties maar op naar spollingspassie@rtwdrenthe.nl of postbus 999-4900 AZ in Assen. We hebben nog een fijn aanbod op de radio vanmiddag. Drenthe Toen, adres onbekend, en dan non-stop muziek, en dan van 6 tot 7, de nalatenschap van Harry Musquet. We hopen dat je een fijne middag hebt en een goede week. We zijn de volgende week weer. Dag.

0: zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Voortman Badkamers, Keukens en Tegels in Pessen.
1: Beleef de vierde editie van de TT City Run op zaterdag 20 juni. Ren vanaf het TT-circuit naar de sfeervolle binnenstad van Assen. Iedereen kan meedoen en er zijn verschillende afstanden. Maar de inschrijving gaat snel. Meer dan 3000 deelnemers doen al mee. Schrijf je nu snel in op ttcityrun.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
4: Voor het maaien van je gras.
3: Voor het reinigen van je terras.
4: Voor het snoeien van je haag.
3: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926.
5: Stihl, sterk werk.
6: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
7: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
3: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer.
5: Stihl, sterk werk.
8: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
9: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
10: Nu, later en altijd.
11: Ga je bijna met pensioen?
12: Ja.
11: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
12: Nee.
11: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
9: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
13: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
14: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een eerste groep passagiers heeft het Nederlandse cruiseschip Hondius verlaten. Het schip kwam vanochtend vroeg aan in de haven van het Spaanse eiland Tenerife. In totaal zullen vandaag 147 passagiers van het schip worden gehaald, nadat ze zijn onderzocht en getest op het Hantavirus. 3 opvarenden van het schip zijn aan de dodelijke Andes-variant van het virus overleden. Van de passagiers die nog aan boord zijn, heeft niemand symptomen, maar het virus heeft een incubatietijd van een paar weken. Parachutisten van het Britse leger zijn op het eiland Tristan da Cunha geland om medische hulp te verlenen aan iemand die mogelijk het Hantavirus heeft opgelopen. Het gaat om een inwoner die aan boord is geweest van de Hondius. Tristan da Cunha is een vulkaaneiland in de Zuid-Atlantische Oceaan en is daarmee het meest afgelegen Britse overzeese gebied. Er wonen zo'n 200 mensen en het is niet bereikbaar met het vliegtuig. In Zutphen is bij een huiszoeking bij een man van 23 een hoeveelheid drugs en €340.000 aan contant geld in beslag genomen. De politie zag afgelopen week dat de man op straat zich verdacht gedroeg en iets gaf aan een 19-jarige man. Toen de politie de twee fouilleerde, werden bij de man van 19 een mes, een gasalarmpistool, een stroomstootwapen en drugs gevonden. De man van 23 had 2 telefoons en contant geld bij zich. Bij beide mannen is daarna een huiszoeking gedaan, waarbij het geld, de drugs en wapens werden gevonden. Bij de man van 19 thuis werd niks gevonden. Wielrenner Adam Yates gaat vandaag niet van start in de Giro d'Italia. De kopman van Emirates kwam gisteren hard ten val en heeft waarschijnlijk een hersenschudding. Bij de grote valpartij gisteren in Bulgarije ging een grote groep renners tegen de grond. 2 andere renners van Emirates stapten toen meteen al af. Het weer droog en zonnig. Vanmiddag wordt het 13 graden in het noorden en 19 in het zuiden. De komende dagen veel wind en kans op buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Scootmobiel nodig? Mobifit.
12: Sunnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloeken.
15: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
16: Auw! Alweer last van pijnlijke voeten? Elke voet is anders. Met de 3D voetscan van Herqua Sports in Hogeveen worden je voeten geanalyseerd en bepaald welke wandelschoenen geschikt zijn. Herqua Sports, de grootste wandelspecialist van het noorden. Kom naar Herqua in Hogeveen of kijk op herqua.nl. herqua.nl.
17: Wij zijn Medipoint.
18: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
19: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
18: En voor de sta-opstoel van Toon.
20: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
18: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
17: Medipoint.
18: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
21: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
18: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
22: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
23: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
24: Oh yeah.
23: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
25: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
26: Dynamisch.
25: Maar in de winter wil ik zekerheid.
18: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
27: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
28: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot 850 euro korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
29: Goedemiddag, het is 5 minuten over 12. Dit is het nieuws uit de regio. Ik ben Herma Boer. De natuur op het Dwingelderveld herstelt goed na de natuurbrand van een maand geleden, stelt Natuurmonumenten. Op 8 april brak er een grote brand uit in het natuurgebied bij Ansen. Hoewel veel adders en andere reptielen doodgingen in de vuurzee, krioelt het er inmiddels weer van het leven. Ook zijn er paddenstoelen te vinden die op verbrande plekken groeien. Volgens Natuurmonumenten was de ondergrond tijdens de brand nog enigszins vochtig, wat erger heeft doen voorkomen. De politie heeft gisteren 5 mensen aangehouden bij een demonstratie tegen het aanmeldcentrum in Ter Apel. 3 daarvan zijn opgepakt omdat ze agenten uitscholden. De demonstratie van rechtse tegenstanders was via een noodbevel verboden, omdat hij niet vooraf was gemeld bij de gemeente. Enkele tientallen mensen kwamen toch demonstreren. Ook was er een tegendemonstratie van Groningen tegen extreem rechts. Daar kwamen zo'n 200 mensen op af. Die tegendemonstratie was wel aangemeld en mocht dus doorgaan. Voetbalclub ACV uit Assen moet serieus rekening houden met degradatie uit de tweede divisie, het hoogste amateurniveau in Nederland. ACV verloor gisteren met 2-1 van Quick Boys en omdat directe concurrent IJsselmeervogels wel wist te winnen, komt ACV nu 4 punten tekort voor een plek in de nacompetitie. Met nog 2 wedstrijden te gaan lijkt degradatie bijna niet meer te voorkomen. En de korfballers van DOS 46 uit Nijenveen hebben gisteravond goede zaken gedaan op het veld. De titelverdediger uit Drenthe versloeg de kersverse zaalkampioen DVO uit Bennekom. Het werd 23-19. De Nijenveeners strijden samen met DVO, Dalto en Wageningen om plaatsing bij de laatste 4 in de strijd om het landskampioenschap. Volgende week treft DOS 46 opnieuw de ploeg uit Bennekom. Gaan we naar het weer. Gert Voerman, goedemiddag.
30: Goedemiddag, Herma.
29: Nou ja, ik kondigde al aan vanochtend dat er wat wolken bij gaan komen. Maar hier schijnt het zonnetje nog. Houden we dat nog even vast?
30: Jawel, op de meeste plaatsen schijnt de zon. Er beginnen al wat stapelwolken te ontstaan. Maar toch meer zon, zoals verwacht, dan gisteren. Hogeveen in totaal gisteren 2 uur zon. En die zit nu al op 4 uur zon. Dus vanmiddag zon en wat stapelwolken. Maar lang niet zoveel als gisteren dus. En temperaturen zo'n 15 tot 17 graden. Met de hoogste temperatuur in het zuidoosten van de provincie. Met een matige noordoostenwind. Die maakt voor het gevoel een stukje frisser. Zeker later in de middag. En dan vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt. De meeste bewolking in het zuidoosten blijft droog. Koelt af 4 tot 6 graden met de hoogste temperaturen ook in het zuidoosten. En morgen overdag is er wat meer bewolking. Zeker wat meer bewolking. De wind gaat namelijk naar het noordwesten draaien. Af en toe zon, wolkenvelden. Eind van de ochtend, begin van de middag een zwak koufront. Met plaatselijk wat lichte regen of buien. Dan wordt het weer droog. Maar in de namiddag en avond komen er meer buien opzetten. En die wind gaat morgen ook een rol spelen. Matige noordwestenwind. Maar in de loop van de middag gaat die sterker worden. En kan die zelfs in het westen en noorden van de provincie vrij krachtig worden met windvlagen. En tegen die tijd is het misschien wel een beetje guur buiten.
29: En als we dan nog iets verder vooruit kijken, hoe ziet het er dan uit?
30: Nou, dinsdag is het een stuk rustiger. Met wolken, af en toe zon, meeste plaatsen droge temperatuur. Zo gemiddeld over de provincie graad of 13. Morgen is het graad of 11. En vervolgens donderdag en vrijdag, woensdag en donderdag een depressie op de Noordzee. Half tot zwaar bewolkt, er vallen een aantal buien. Temperatuur 13 tot 14 graden. Dus het wordt een stuk frisser dan we de laatste dagen gewend zijn geweest.
29: Ja, we pakken de iets warmere jas er weer bij.
30: We halen hem weer uit de kast.
29: Precies, Gert Voerman, dankjewel.
30: Oké.
29: Het is inmiddels 8:08. Tot zover het nieuws en weer. Hier op Radio Drenthe duiken we zo de geschiedenis in met Drenthe toen. En daarin hoort u onder meer het verhaal over de eerste hobbyfotografen van Drenthe zo rond 1900. En met het nieuws zijn we er vanmiddag om 5:00 weer op TV Drenthe. En morgenochtend vanaf 7:00 op Radio Drenthe. Maar het nieuws kunt u natuurlijk ook blijven volgen via onze website rtvdrenthe.nl en de app. Ik wens u een fijne zondag.
0: Radio Drenthe.
1: Drenthe toen.
0: Met Sophie Timmer.
2: Goedemiddag en van harte welkom. Zometeen beginnen we met een nieuwe serie in een reeks van verhalen over Drentse fotografen. Gesina Lels Karsten. Geweldige foto's maakte ze, zo'n 125 jaar geleden. We duiken de geschiedenis in van Bosoort en daarmee de geschiedenis van de koloniën van weldadigheid. En Willy Weerman bespreekt met ons oude Drentse volksgebruiken op het gebied van de geneeskunst. Weerman is duidelijk een nazaat van de oude Drenten, want ook hij schuwt de traditionele geneeswijze niet.
3: En dan leg ik gewoon een deurgesneden siepel leg ik naast het bed heen, of vaak zelfs nog wat dichter bij mij, op het kussen. En dat helpt mij gewoon.
2: Hij zit met zijn neus in de archieven en puzzelt van alles uit om ons van alle mogelijke informatie te voorzien. Bernard Hanskamp, die de geschiedenis van de Drentse ruilverkavelingen hoogstpersoonlijk uit het stof vandaan haalt. En in 2001 sprak Aafke Huizing op Radio Drenthe over Saar Frank, Joodse onderwijzeres in Gasselte.
4: Saar Frank was een onderwijzeres. Ze werkte van oktober 1932 tot aan 1940, toen alle Joodse overheidsmensen op moesten krassen. Werkte ze in Gasselte en in Korsvlies.
2: Dat en nog veel meer. Mooi dat je luistert. We zijn er tot 2:00. Dit is Drenthe Toen.

De Mo was dat, ja, een eendagsvlieg heet zoiets, geloof ik, dat ze een hit hadden. Fred Astaire. En 10 mei 1899 is ook de geboortedag van Fred Astaire. De acteur, danser, zanger, presentator, muzikale duizendpoot. Hij overleed in 1987. Ze leefde in een tijd waarin fotografie nog nieuw was en vrouwen maar zelden achter de camera stonden. Toch wist fotografe Gesina Lels haar plek daar te veroveren. In deze serie duiken we in haar bijzondere leven en werk. Met verhalen uit onder meer het Drents Archief, waar haar sporen nog altijd terug te vinden zijn. Dennis Sietsema, die daar werkt, die wijdt ons in het werk van Gesina Lels Karsten. En ook Anneke Bloema, die vertelt erover met haar fotografe oog. Anneke is fotografe. Wie was deze pionier achter de lens? Luister naar deel 1 van de nieuwe vierdelige radioserie van Lydia Tuinman.

0: In deze collectie zitten ongeveer 91 glasnegatieven. En dat zijn ook nog eens zo'n 20 stereo positief.
1: Oké, en ja, stereo positieve, dat is misschien iets wat je even moet uitleggen. Want dat is een ander soort techniek, hè? Die hebben jullie hier ook in het Drentse archief. Maar je hebt ze voor mij niet tevoorschijn gehaald.
0: Ja, klopt. Dit is dan een glas negatief wel van een stereofoto. We zien hier de oude vijver, maar zoals je ook ziet, is het aan de rand zitten allemaal zwarte kronkels en vervorming. En dat komt omdat de emulsielaag van deze foto laat los, waardoor je dit effect krijgt. Dus helaas verkeren deze foto's niet meer in de perfecte staat.
1: Nee, het ziet er net uit alsof het een beetje gesmolten is aan de randen. Maar het is inderdaad een stereofoto. Dus het betekent dat je twee foto's naast elkaar ziet. Die er zo op het eerste oog hetzelfde uitzien.
0: Ja, ze zijn inderdaad vrijwel identiek. En dat moet ook bij een stereofoto, want anders heb je met twee totaal verschillende beelden heb je er niks aan. Maar dit soort foto's werden met een speciale camera gemaakt. En daarvoor had je dan ook weer een speciale stereoscoop waarmee je deze foto's kon bekijken. En als het ware is, wat je hier ziet, is in principe een 3D-foto.
1: Oké, dus als je daarnaar gaat kijken, dan komt er diepte in. Tenminste, als je door zo'n speciaal stereo-apparaatje kijkt.
0: Ja, dat is inderdaad lastig als je hem bekijkt op onze beeldbank. Maar van origine is dat wel de bedoeling dat je deze foto bekijkt door een stereoscoop. En dan zie je dus in principe de diepte.
1: Ja, dan wordt het wat minder. Dan komt het eigenlijk dichterbij. Hè? Dichterbij onze werkelijkheid, zo'n stereofoto. Maar kennelijk maakte Gesina ook met een stereocamera foto's. Maar het is niet helemaal duidelijk of zij dat nou was, of misschien een familielid. Of het is niet 100%, hè?
0: Ja, het is bij deze stereofoto's onzeker. Omdat er is ook een hele serie stereofoto's gemaakt van vakanties in Noorwegen, Italië, Frankrijk. En die zijn gemaakt door Jan Lels en zijn dochter. Niet de dochter van Gesina, want Gesina was het tweede huwelijk van Jan Lels. Johanna Maria Lels was dus de schoondochter van Gesina. En zij maakte op die vakantie ook foto's. En ook de broer van Jan Lels, Murk Lels, maakte ook foto's. Dus het is in die zin is het allemaal door elkaar geraakt. En weten we niet of deze stereofoto's in Assen dus daadwerkelijk door Gesina zijn gemaakt.
1: Nee, nou ja, doet het niet zoveel toe. Hoofdzaak, jullie hebben ze in het archief. En het zijn bijzondere foto's, onderdeel van een bijzondere collectie. En wie weet ook gemaakt door een bijzondere vrouw. Gesina, wat kan je over haar vertellen?
0: Ze is geboren in Amsterdam. Haar vader kwam van origine wel uit Assen, vandaar ook de band met de stad Assen. Gesina trouwde dus met Jan Lels. En Jan Lels was reder in Zuid-Holland. Hij had een rederij. En hij reisde dus ook veel de wereld over. Het was dus het tweede huwelijk van Jan Lels, nadat zijn eerste vrouw was overleden.

0: Anneke Bloema is professioneel fotograaf en zij kijkt weer op een andere manier naar deze foto's dan de gemiddelde historicus, archivaris of in mijn geval radiomaker. We hebben de foto's van Gesina Lels op het beeldscherm staan. Laten we maar beginnen bij het begin. Anneke, tel eens, wat zien we?
1: De familiefoto van haar en haar man en twee zoontjes. Ja, ik vind het een hele vrolijke foto. Zij staat ook met grote grijns op. Man kijkt iets serieuzer, maar heeft ook wel twinkels in de ogen. En de zoontjes lijken haast wel een beetje uitbundig, zeg maar. En dat is best wel bijzonder, want in die tijd gingen mensen toch meestal vrij serieus op de foto, zoals we ook in de vorige afleveringen hebben gezien. Dat mensen met enige serieusheid naar de camera kijken. Maar dit is een soort hele vrolijke familiefoto. Ze staan van klein naar groot. En ik ben ook heel benieuwd wie die foto dan heeft gemaakt. Of dat hij met dezelfde ontspanner is gemaakt. Dat weet ik niet.
0: Het is inderdaad een heel, heel spontaan portret van een vrolijk stelletje. Ik zou het leuk vinden om ze te leren kennen.
1: Ja. Ik denk dat je die best een middagje op visite kon hebben, ja.
0: Als we gaan kijken naar haar werk. We zien veel landschapjes voorbij komen. Een beetje dat pastorale Drenthe. Alsof ze het vast wou leggen met het idee van dit gaat voorbij.
1: Ja, ik weet niet of ze daar echt bij stilstond natuurlijk van dit gaat voorbij. Want het is altijd gek. Alles wat nu is, neem je voor vanzelf aan. En je denkt niet heel vaak van dit gaat voorbij. Maar het gaat uiteindelijk toch voorbij. En ja, vooral foto's maken uiteindelijk altijd heel duidelijk dat dingen inderdaad voorbij gaan. Op het moment dat je het maakt, dan probeer je dat gewoon zo mooi mogelijk te doen. Maar als je het jaren later bekijkt, dan zijn dingen alweer weg of veranderd of inderdaad voorbij.
0: Ja, Korenschoven zien we in het weiland staan. Nou ja, Korenschoven, dat doen we niet meer aan.
1: Doen we niet meer aan. Paard en wagen is ook uit de tijd en die zien we hier toch ook. En het is ook, vind ik, die foto is ook, en dat is met al haar landschappen wel, ook heel mooi vormgegeven. Dus ze heeft echt een goed gevoel voor vlakverdeling, vind ik. Dus de paard en wagen is wat ingekaderd tussen de korenschoven en de bladeren van dat moet een grote boom zijn. En ook die iets verderop staat, een sloot met een aantal koeien en een boom. Die sloot die gaat zo in het blauwe hinein, zeg maar. Er zit heel veel diepte in die foto's. Hij heeft meer mooie landschapsfoto's gemaakt.
0: Haar compositie is, er is over nagedacht. Het is, maar ze heeft er maar niet zo op losgeklikt, zeg maar.
1: Nee, het is niet zoiets van, oh, dit is een mooi klik. Nee, ze heeft, maar toen, ik denk sowieso dat mensen als ze toen een foto maakten daar, of ze nou goed of slecht waren, daar sowieso meer over nadachten. Want tegenwoordig klikt iedereen met zijn telefoon de hele dag. En ook met een camera kun je eindeloos doorklikken zonder dat het nou zoveel meer kost. En toen waren ze natuurlijk in de weer met grote camera's en glasnegatieven. En was een beetje zonde om zomaar klik te doen, zeg maar. Maar ook met camera's van nu is het natuurlijk aan de ene kant prachtig dat je ook heel snel achter elkaar door kan klikken. Dus dat je zo'n tik, tik, tik, tik, tik stand hebt. Zeker als dingen bewegen of zo. Maar je doet het soms ook te makkelijk. Dat je denkt, dan zit er wel wat bij. En dat is eigenlijk een slechte instelling, vind ik. En je zit dan na verloop van tijd ook met ontzettend veel foto's waarvan je denkt, ja, welke dan en waarom eigenlijk? Ja.
0: Ja, dat is dan weer het probleem van de hedendaagse fotograaf, zeg maar.
1: Luxe probleem.
0: We kijken naar de foto's van Gesina Lels op het beeldscherm. En wat mij opvalt aan dit panorama, dit samenstelsel van allerlei plaatjes wat we nu zien, is dat ik heel veel schapen zie.
1: Ja, ze was in Drenthe. Ik denk dat zij dacht, ik ben nu in Drenthe, ik leg nu schapen vast. Ik weet het niet. En er zijn veel schapen. Schaapherder was toen natuurlijk ook een beroep wat nu is het meer in dienst van natuurmonumenten of dat soort dingen. Maar toen had elk dorp eigenlijk wel een schaapherder die op pad ging met de schapen van dat dorp. Dus die waren er natuurlijk ook veel. En zij kwam eigenlijk uit het westen. En dus ik denk dat ze de dingen die ze hier zag ook wel als bijzonder ervaren. Ik kan me voorstellen dat dit voor haar bijzonderder was als voor de gemiddelde Drent toen. Maar het is wel heel erg leuk dat het is vastgelegd. En ja, ze heeft ook, ik vind deze foto, er is een enorme scheur in. Maar die vind ik dus bijvoorbeeld heel erg mooi. Met die schapen die aankomen lopen door dat kleine steegje tussen die boerderijen aan.
0: Ja, dat heeft iets. Je staat er bijna bij, hè, in dat steegje. Ze komen op je aflopen, die schapen. Je ziet het oude dak van zo'n schuur dat bijna tot op de bodem doorgaat. Zo'n heel lang, laag dak. En van onder dat dak komen ze uit hun stalletje zetten. En ze gaan kennelijk op pad voor de excursie van deze dag.
1: Dat zou heel goed kunnen. En deze, dat vind ik dus zelf altijd heel erg leuk. Ik had het een keer gehoord dat in Engelse schilderijen en op veilingen heb je dus de categorie coming sheep en going sheep. En coming sheep is een kudde of een stel schapen van de voorkant gefotografeerd. Dus ze komen naar je toe. En going sheep is, je hebt ze op de kont, zeg maar. Dus ze lopen van je weg. En de coming sheep schilderijen, dan is het vaak voor, die zijn vaak duurder dan de going sheep. Dat vind ik zo leuk, weet je. Ja, ja, maar dit is een coming sheep.
0: Ja, dus zeg maar de dure variant.
1: De dure variant, ja.
2: Ze was betrokken bij de feministische organisatie Tesselschade. Daarvoor werkte ze was ze directrice van een voorlichtings- en bemiddelingsbureau. Dat deed ze allemaal in Kinderdijk, waar haar man de rederij had en waar ze dus ook woonde. Het grootste deel van het jaar. En daar hielp zij eigenlijk vrouwen met het vinden van geschikte banen bijvoorbeeld. Want een vrouw mocht in die tijd nog niet iedere werk doen. Zij zorgde ervoor dat zij informatie kreeg over wat voor werk ze wel konden doen en hoe ze daarin konden belanden.
0: Ja, zij vond dus eigenlijk dat vrouwen gewoon een baan moesten hebben. Dat was iets wat zij nastrevenswaardig vond.
2: Ja, dat het in ieder geval een mogelijkheid was voor de vrouw om zelf aan de slag te kunnen en niet afhankelijk te zijn van alleen de man.
0: Ja, nou was Gesina, die was ook niet van de straat. Hè? Zij kwam wel uit een gezin. Haar vader was arts. Haar man was een reder. Dat was natuurlijk geen onbemiddeld milieu. Dus dan kom je ook al eerder op dat soort van ideeën, denk ik.
2: Ja, inderdaad. En het feit dat het huis in Assen, dat hun tweede huis was. Ja, dat zegt ook wel genoeg over de gesteldheid van het gezin. Ze hadden het goed voor elkaar.
0: Als we dan gaan kijken naar de foto's die zij maakte, wat zien we dan?
2: Ja, we beginnen hier met een plaghut op het Aardse veld bij Assen. Dit is eigenlijk een van de typische foto's, een foto die ook ooit is geschonken aan het Drents Museum. Nou, vanwege de cultuurhistorische waarde die zo'n plaghut natuurlijk wel heeft.
0: Staat bij de plaggenhut van Dove Jan Prinsen van Houten en Annegien Pol. Vermoedelijk vlak onder de Anreperweg en de Nijlandsloop op het Aardse veld bij Assen. Ja, dat is een armoede, maar ja, ook een soort romantiek, denk ik, hè?
2: Ja, en zo moet het misschien voor haar ook wel gevoeld hebben. Want zij kwam zelf natuurlijk uit een heel welgesteld gezin. Haar huis zal 10 keer zo groot zijn geweest. Misschien wel meer dan deze kleine plaghut. Maar het heeft toch voor haar een bepaalde aantrekkingskracht om dit op de foto te willen zetten.
0: Ja, dan stel ik me zo'n voorname dame voor die met haar lange rok daar aankomt. Met haar fototoestel op statief en dan zo'n hut gaat fotograferen. Het is al een hele onderneming en het is ook iets wat dames uit die tijd misschien niet direct deden.
2: Nee, fotografie was zeker voor vrouwen nog een beetje onbekend terrein. Er waren wel degelijk vrouwen die al fotografeerden, ook op professioneel gebied, maar die waren in vergelijking met mannen ver in het ondertal. En zeker in Drenthe zie je eigenlijk dat er nog niet zo heel veel vrouwen de camera hebben opgepakt. En zij was dus de allereerste amateur die dat deed.
0: Als we dan kijken naar haar mannelijke collega's. Hè, we hebben er al een paar onder de loep gehad in Drenthe toen. In welke stroming zat zij qua fotografie?
2: Qua stroming zou ze wel vergelijkbaar zijn met Geert-Jannes Landweer. En dat komt met name ook, nou ja, de plaghut is een goed voorbeeld. Dat was natuurlijk ook iets typisch wat Landweer graag vastlegde. En over het algemeen zijn het allebei fotografen die heel erg het landschap vastlegden. Ze zijn ook allebei, kan je wel zien, geïnspireerd door de schilders van de Haagse school.

0: Een schoolpandje.
1: Ja, Jan Adams, we lopen nog even door die mooie gang van het schooltje Bosseoord. Langs al die haakjes waar de jasjes aan gehangen konden worden. En met de zwarte nummertjes erboven. En dan gaan we nu die grote atelierruimte binnen. Zo, lekker warm hier. Dit is even wat anders. Wat een prachtige ruimte. Het galmt ook een beetje, Jan, hè?
2: Ja, zeker. Het is mooi akoestisch. Hier is ook een uitvoering gegeven van een... Wat was het precies?
3: Het is een barok.
2: Precies. Nou, en dat moet...
1: Van een?
2: Barok.
3: Ensemble.
1: Ja, want hier in deze ruimte zitten nog twee mensen die met het schooltje te maken hebben. Hans Salverda, onze vaste gids in dit gebied eigenlijk.
4: Ja, ik ben hier al jaren actief in dit gebied en ik ben blij dat het schootje weer goed bezet is. Ja.
1: En jij hebt mij ook ingeseind, hè, dat ik hier eens even nodig moest gaan kijken om dit bijzondere verhaal voor Drenthe toen te noteren. En ja, de andere hier aan tafel, dat is Adrianna Rook. En jij bent artist in residence hier.
5: Ja, dat ben ik zeker. Ik mag deze prachtige plek gebruiken als mijn atelier. En nou ja, zoals jij hier kunt zien, het is echt fantastisch om hier te mogen maken. Dus ja, ik ben autodidact en iets te eigenwijs voor de academie. Maar ik red mij prima met wat gemaakt wil worden. Ja.
1: Ja, het is echt een prachtige ruimte met die hoge ramen, met dat mooie rustige licht wat hier binnenstroomt. In hoeverre word jij dan geholpen door deze ruimte waar al die schoolkindertjes verbleven hebben? Doet dat ook iets met jou als kunstenaarsziel? Ik kan me voorstellen dat zo'n ruimte toch ook zijn invloed heeft.
5: Nou, dat heeft het zeker. Het is hier ongelooflijk rijke historie om uit te putten. En ik ben nooit heel erg een geschiedenismens geweest. Maar ik begin het steeds meer op waarde te schatten. En het is ook inspirerend. Ik ben nu bezig met een werk over generaties en lagen en achtergronden. En dat is mede geïnspireerd door mijn oma's, mijn beppe. Maar ook door de historie hier. Dus het komt allemaal bij elkaar, ja.
1: De kleuren zijn, wat ik veel terug zie komen, is roze en rood, hè?
5: Ja, dat klopt. Dat gaat over passie en gaat over vrouwelijkheid. In mijn jeugd was ik erg fan van zwart en kracht. En ik heb steeds meer leren omarmen dat zachtheid en vrouwelijkheid hele mooie eigenschappen zijn. Ja, dus ja, dat zijn mijn favoriete kleuren dit.
1: Gaat dat blijven, denk je? Want als je zo'n reis hebt gemaakt van zwart naar rood, dan kan er nog wat gebeuren natuurlijk.
5: Ik sluit niets uit. Ik heb geen idee. Ik laat me verrassen.
1: Nou, deze prachtige historische ruimte. Jan Adams, ik had je even in de steek gelaten. Maar jij, ik zet mijn stoel even naast je neer aan de mooie houten tafel hier. Het lijkt me ook een historisch object trouwens. En dan gaan we het nog even hebben over het onderwijs. Hè? Want daar had jij wel...
2: Heel graag even over de leerplicht willen hebben. Want dat is wel heel bijzonder. Het is, dit jaar is het 150 jaar geleden dat de leerplicht werd ingevoerd. Daar worden ook door lokale historische vereniging wordt er aandacht aan besteed. Johannes had dat bijzonder goed, die hele inrichting van het onderwijs overdacht. Hij had naast het lage onderwijs, wat ik net al zei, avondonderwijs. Maar voor de betere leerling, die wat in zijn mars had, had hij ook het Landbouwkundig Instituut. Dat stond vroeger in Klein Wateren en inmiddels is het Zorgvliet dan waar het gevestigd is. En dat was dan voor de betere leerling die mogelijkheden hadden om een leidinggevende functie binnen de Vrije Kolonie te vervullen. Hij dacht heel erg in perspectief, Johannes. Hij anticipeerde op dingen die zouden kunnen gebeuren. Nou, het Landbouwkundig Instituut is een qua opzet een beetje een mislukking geworden. Er kwamen gigantisch goede leerlingen van school, maar die kregen buiten de kolonie, en dat was juist niet de bedoeling, kregen ze een betrekking. En zo zijn er maar 18 binnen de kolonie benoemd en van de totaal 145 die elders een baan kregen. Dus dat is helemaal, heeft het allemaal super uitgerold. Dat is echt voor die tijd heel bijzonder. Pas in 1901, en wij hadden hier al in 1819 leerplicht, pas in 1901 werd het landelijk ingevoerd. Maar hij vond dat een heel belangrijke pijler om die armen, die paupers een nieuw

0: nieuwe toekomst te bieden, een nieuw bestaan. Was hij heel trots op. Hij had, was dan ook heel teleurgesteld dat de koning hem stuurde naar de West en de Oost. Om daar de zaak op orde te stellen. En ook om de geplunderde staatskas weer aan te vullen. Maar want vanaf dat moment kon je ook zien dat het kindje toch een beetje aangetast werd. Want de kwaliteit van de maatschappij van weldadigheid van het project liep toen toch wel wat achteruit. Maar hij was er super trots op. Hij had ook van het logement in Frederiksoord, had hij van de 8 kamers, moest er altijd 4 vrij zijn. En dat bekostigde hij ook voor mensen uit het Westen aan wie hij het project wilde tonen. Hij was daar echt super trots op. En ik moet zeggen, het is een geniaal project geweest. De grootste volksverhuizing uit de Nederlandse geschiedenis. Het is zo ver zijn tijd vooruit. De voorloper zou je kunnen zeggen van de verzorgingsmaatschappij, zo we die tot 2013 kenden en nu de participatiemaatschappij heet.
1: Zometeen gaan we verder in Bosoort, na deze plaat.

0: Bertolf en Nomden waren dat Whole Again. Eerder dit jaar waren ze met z'n tweetjes nog in De Amer in Amen. Wij zijn nog steeds in Bossoort en we verlaten het schooltje om op pad te gaan met Hans Salverda. Hij is gids in deze omgeving en hij weet veel te vertellen over de rijke geschiedenis van het gebied.
1: Nou, uitgestapt.
2: En we staan nu voor het huisje van waar mevrouw de Jong jaren gewoond heeft. Die heeft hier wel 30 jaar gewoond. En die heeft hier met heel veel plezier gewoond. En je kunt zien dat het huisje ooit in 1824 is gebouwd. Dus in het begin van de kolonie. En is afgebrand in 1981. En is toen een jaar later weer opgebouwd, maar dan een beetje in de oude stijl, maar toch veel luxer dan de huisjes die we net hebben gezien. En dit zijn van die schilderachtige huisjes.
1: Het is een heel schattig huisje hier in het bos, inderdaad met een bordje erop. Wanneer het verbrand is en wanneer het weer opgebouwd is. Maar oorspronkelijk was het dus van 1824.
2: Ja.
1: Eigenlijk ook.
2: Het begint van de kolonie hier, hè? Dus toen Bossoort werd gesticht. En toen werden al die huisjes hier gebouwd. 16 aan de linkerkant van dit pad en 16 aan de andere kant van dit pad.
1: En toen waren al die bomen hier nog niet.
2: Nee, toen was het dus een gebied waar eerst de turf werd weggehaald. Hè, de veenontginning. Toen zijn er landbouwkundige gronden aangelegd. Maar omdat het dus een beetje afgelegen was ten opzichte van Frederiksoord, is hier de keuze gemaakt om hier bosbouw te gaan doen. En vandaar ook de naam Bossoort.
1: Ja.
2: We kijken nog even hiernaast, waar dan die oude regenputten staan. En die horen dan bij ieder huisje als een eigen regenput. En dan moest je dan met een emmertje met water, moest je daar dan je eigen gebruikswater naar boven halen.
1: Het ziet een beetje uit als een nepdingetje wat je misschien in de Efteling zou kunnen aantreffen. Maar dit is dus echt een waterput.
2: Ja, en deze werd dan gebruikt en hij is een beetje netter gemaakt, een beetje nagebootst. Maar aan de overkant kunnen we ook nog eens zien staan daar, waar hier de speelweide is.
1: Ja.
2: We zijn net achter de auto, maar ieder huisje had een eigen regenput.
1: Oké, en die stenen opbouw, die was overal gelijk.
2: Ja.
1: Zo'n put kreeg je. En hoe diep zijn die putten?
2: Ja, die putten zijn wel 5-6 meter diep. En die zijn dan met heideplaggen van onderen opgebouwd. Soms zit er een stuk boom in om dus bij het goede grondwater te komen. En dat komt toen nog in die tijd. Ja. Ik ga weer even op het fietspad, want de bospaden zijn door die lange regen van vanmorgen toch een beetje onbetrouwbaar geworden.
1: Ja, we moeten hier niet vastlopen in de wildernis.
2: Nee. Ja. Maar we gaan nu even kijken waar de plek, waar de school heeft gestaan. En dat is dan de eerste school van Bossoort. Maar we stoppen hier even, omdat met name ook hier de wijkmeesterwoning nog staat.
1: Je zou zeggen, er is helemaal geen wijk, maar er is toch een wijkmeester. Woning. Kijk. Zo. Ja.
2: Iedere kolonie was ingericht in wijken. En deze kolonie, dat zouden dan twee wijken worden. En dan waren er ook twee wijkmeesters bij betrokken. De man die alles vertelde aan de bewoners van dit gebied.
1: Oké, dus hij was degene die dat een beetje moest overzien en aansturen.
2: Ja. Hij deed dan ook, de ontginning hield hij in de gaten, hoe dieper werd ontgonnen. Maar ook hij deed het brood uitdelen aan het eind van de week en ook de aardappelen.
1: Oh.
2: Dat was de taak van de wijkmeester. Maar we lopen even terug om even te gaan zien waar dat eerste schooltje gestaan heeft.
1: Brood uitdelen en aardappelen? Ja, hoezo?
2: Omdat de mensen in het begin nog niet alles konden voorzien, moesten dus toch wel gestort worden voor eten.
1: Oké, dus de kolonie die zorgde ook voor die nieuwe kolonisten dat ze voldoende te eten hadden in het begin.
2: Ja, en ook, dat ze dus hun ontginningswerkzaamheden goed deden. Want die wijkmeesters waren vaak opgeleid op de school in Zorgvliet, op de landbouwkundig instituut.
1: Nee, dus die wisten wel van wanten, van wanneer je moet planten en wanneer je moet oogsten en wanneer je moet wieden.
2: En hoe diep je moest ontginnen en moest spitten om goede grond boven te krijgen. Maar dit was dus de kern van het eerste schooltje en ook de kern van het eerste Bossoort, kolonie 7.
1: Dat eerste schooltje, waar stond dat dan?
2: Dat stond hier, zeg maar, daar zie je nog een hele grote eikenboom staan. Die staat niet in de rij van de laan. Ja. Maar daar heeft het schooltje gestaan. En de meeste van het schooltje woonden er schuin tegenover. Ja, dat kun je nu haast niet voorstellen. Dat zijn nu allemaal bomen en bossen. Maar dit was echt een boomwijkje geworden.
1: En ja, daar hoorde dus een schooltje bij. Hoe uniek was dat eigenlijk in die tijd? Dus, rond 1820, zeg maar, dat men vond dat er een schooltje moest komen.
2: Ja, goed, dat was best uniek. Hè? Dat was een van de dingen van de bos, dat hij dus de leerplichtwet invoerde. En ieder kind moest naar school. Die moest een goede opleiding krijgen om later in de maatschappij te kunnen functioneren.
1: Dus in zijn kolonie was er leerplicht?
2: Ja, ja, en dat was een van de eerste, zeg maar, in Nederland. En want hij wou, zeg maar, de kinderen een goede opvoeding geven en gezond leven.

Caro Emerald was dat met Riviera Live. We maken ons op voor het tweede uur van Drenthe Toen. Deze zondagmiddag hebben we nog mooie dingen klaarstaan. Heel graag tot zo. We gaan eruit met Janice Ian, Fly Too High.

0: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
1: Kurk 24.
0: Kurk24.nl.
2: Aan tafel.
3: Zo.
4: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
3: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert-Jan gedaan.
4: Heb je een nieuwe vriend, oma? Ach,
3: nee, Egbert-Jan Maaltijdservice.
5: Egbert-Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
8: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
7: Nu bij Dirk, Konimex Kroephoek. 99 cent, volgens mij is dat minder dan een euro.
9: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
10: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
11: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie BO.
12: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
11: Beren goed, thanks BO.
12: Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: En actie Olifant.
13: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
12: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
14: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
15: Lieselot Thomas met het NOS-journaal. Op het Spaanse eiland Tenerife heeft een eerste groep passagiers het Nederlandse cruiseschip Hondius verlaten. Op dat schip is een uitbraak van het Hanta-virus. In totaal zullen vandaag 147 passagiers van het schip worden gehaald nadat ze zijn onderzocht en getest op het virus. Een deel zal naar Eindhoven vliegen. De passagiers hebben nu geen symptomen, maar het Hanta-virus heeft een lange incubatietijd. Dus de mensen moeten daarom 6 weken in thuisquarantaine. Bij het protest in Apeldoorn gisteravond tegen de komst van een asielzoekerscentrum zijn 26 mensen aangehouden. De politie had toestemming gegeven voor een demonstratie tot 8 uur 's avonds, maar een deel van de ongeveer 200 aanwezigen weigerde daarna te vertrekken. De ME werd ingezet. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. Vrijdagavond werd ook al gedemonstreerd in Apeldoorn. Ook toen liep het uit op rellen. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 agenten om het leven gekomen. 3 agenten raakten gewond. De aanslag is opgeheist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten een aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig vol explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond een vuurgevecht tussen de aanslagplegers en de politie en stortte een gebouw in. In België is een jongen van 7 overleden bij een ongeluk met een springkasteel. Een windvlaag zou het springkussen de lucht in hebben geblazen, waardoor de jongen zwaar ten val kwam. Hij overleed in het ziekenhuis. De jongen was bij een voetbaltoernooi in de plaats Hamme in Oost-Vlaanderen om zijn broer aan te moedigen. 3 kinderen raakten licht gewond. De Belgische justitie doet onderzoek naar het ongeluk. Het weer droog en zonnig. Het wordt 13 graden in het noorden tot 19 in het zuiden. De komende dagen veel wind en kans op buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
17: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
18: In Hogeveen.
2: sta-opstoel nodig? Mobifit.
17: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra-terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
2: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
18: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
19: Oh, wat betekent dat voor mij?
18: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
19: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
18: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
19: En moet ik verder nog ergens op letten?
18: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
20: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
21: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
22: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
23: Dynamisch.
22: Maar in de winter wil ik zekerheid.
24: Dat kan met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 70 15. Energiebesteding.
25: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
21: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
26: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
27: Ik krijg een vakantiebroertje.
28: Huh?
27: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
28: Cool, wil ik ook.
29: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
30: Europakinderhulp.nl.
14: Radio Drenthe.
31: Drenthe Toen.
14: Met Sophie Timmer.

0: McCartney, My Brave Face. En vandaag is het precies 37 jaar geleden dat deze single werd uitgebracht. Afkomstig van het album Flowers in the Dirt. Je luistert naar uur 2 van Drenthe Toen deze zondagmiddag. En we hebben nog een hoop voor je klaarstaan. En we beginnen ten noordwesten van Assen. Landschap het Zijerveld. Een relatief jong landschap. En het oogt als een rustig landbouwgebied. We gaan ruil verkavelen. Vanaf 1907 werd dat Zijerveld planmatig ontgonnen. Lydia Tuijman die trekt aan de handrem en stopt precies op de plek waar oud-planoloog Bernard Hanskamp de bewogen geschiedenis van het gebied wil toelichten.
1: We zijn gestopt op een parkeerplaatsje aan de Minister Kremerstraat. En Kremer is met een C. En in de vorige aflevering had je het er al over, Bernard Hanskamp, dat wij gingen naar een ontginningsgebied, het Zijerveld. En die naam Kremer viel ook al.
2: Ja, en 1907, een heel planmatig gebeuren, waarbij die minister Kremer, die ook een mooie villa had in Assen bij de Larix. En het is wel grappig, als je hier kijkt, dan zie je dus het Zijerveld in de oude toestand. En dan zie je hier het plan.
1: Ja, je hebt een boekwerkje bij je met weer wederom allerlei kaartjes erin. Ja. En daarin wordt overzichtelijk gemaakt wat er hier gaande is geweest. 1907, 1915, een hele poos geleden dat ze hier al aan de slag gingen.
2: Ja, ja, ja. En er werd flink geïnvesteerd. En als je dat plan ziet met al die boerderijen, met ook die namen. Dus je hebt ook de Kremerhoeve, het Huis de Zijen. Oud Veen, die boerderij kwamen we langs. Dus allemaal namen. Het was vaak zo dat in zo'n ontginning bleek in de praktijk om het qua gewassen, qua akkerbouw aan de gang te krijgen. Men had het vaak over ontginningsziekten, want de eerste gewassen dat wilde vaak niet goed. En het had, bleek achteraf ook met allerlei mineralen te maken.
1: Dat was natuurlijk ook hele arme grond.
2: Het was arme grond en misschien kwam hier wat koper in hele kleine hoeveelheden tekort aan bepaalde mineralen. Dus dat was toch wel een zoek. En nou, hier heeft het ook een tijdje geduurd voordat dat allemaal op gang kwam. Dat hele planmatige met mooie grote boerderijen.
1: Ja, je ziet op die kaart ook allemaal van die rode huisjes staan. Hè? Net als zeg maar bij Monopoly. Heb je ook van die rode huisjes die je overal neer kan zetten. Nou, die staan ook op deze kaart. Dat zijn allemaal ontginningsboerderijen.
2: Ja, het zijn er totaal 18, zie ik. 18 ontginningsboerderijen. En dan zie je even een paar verschillende ontginningen ook. Waar nu de wijk Pelo ligt. Nou, Pelo was natuurlijk een heel oud boerengehuchtje met een aantal boerderijen. En dan zie je daar een bepaalde structuur. Hoe dat in elkaar zit.

0: We zagen net ook waar we bij het golfbos een kaart staan met ook weer oude foto's erop bij het Arboretum. Ja. En daar zag je toch wel dat ze met hele machinale ploegen ook aan de gang waren hier.
1: Ja, nou er was in Duitsland dus op een gegeven moment, dat was in Diepholz was dat, die heette Otto Meyer. En dat was in Duitsland later een begrip en ik kwam ook naar Nederland toe wel. Die kon ploegen, had hij gemaakt, had monopolie. En dan kon hij tot 2 meter diep ploegen. Als je naar het Veemuseum Heersepen, net over de grens gaat, het Veemuseum in Duitsland.
0: Ja, daar rij je dan langs. Als je de autobaan neemt naar het zuiden, dan zie je dat ook.
1: Ja, ja, net langs die Eemslandweg, precies. En nou, het is fenomenaal. Elke keer als ik daar kom, dan geniet ik daarvan. En ik heb in Duitsland gewerkt in 1970 voor een firma uit Bremen. In de Ruivenkamer, in Niedersachsen, als jong ventje. En dan zeiden ze ook tegen mij, ja, als het iets heel duur was, dat zien Otto Meyer prijzen. En Otto Meyer, die had monopolie, dus die vroeg gewoon.
0: Wat? Die kon vragen wat hij wou.
1: Ja, ja, ja. En dan zie je dat 2 meter diep ploeg je dan het veen om wat zand boven. Nou, het is, als je die film ziet in het Veenmuseum Heersepen. En hier is dat op een andere manier gegaan, maar ik zag ook op die foto bij de golfbaan ook een hele diepe ploeg, die ook wel misschien wel 1,50 diep kon ploegen. Dus het is grootscheeps machinaal helemaal op de kop gezet.
0: Dat toen al kon, zo dik 100 jaar geleden. Ging dat op stoom dan?
1: Ja, wat ik van die Otto Meyer, daar hadden ze stoomloks. En die stonden aan grote afstand van elkaar met enorme zware kabels. En dan trokken ze die ploeg, die trokken ze gewoon heen en weer. Wij spreken over een afstand van 1 kilometer van de ene lok naar de andere locomotief. En het is werkelijk, als je die film ziet in Heersepen, nou, die ontginningsgeschiedenis. Ja, het hele landschap opnieuw. Hè. De Smilders is natuurlijk op de kop gezet. De 7 blokken. Kloosterveen, waar nu de woonwijk bij wordt afgebouwd. Hier de Kremerontginning. Een totaal nieuw landschap.
0: In 1908 werd dit hele Seierveld ten noorden van Assen aangepakt. Als ik nou zo om me heen kijk, dan is het eigenlijk voornamelijk grasland.
1: Het is behoorlijk wat grasland. Alleen, dan kom je ook bij de actualiteit. Maar daar hebben we bij de volgende keer nog wel eens over bij een Beekdal. Er is op dit moment een hele verkeerde ontwikkeling aan de gang. Men koopt melkveehouders uit, in het kader van de stikstof. En dan wordt grasland, wordt akkerland, wordt dieper ontwaterd, wordt gedraineerd. Wordt al vanaf april soms beregend. Grasland wordt niet zozeer beregend in Drenthe. Maar die akkerlanden, en er komen intensieve teelten met bv's van overver. En er komen allerlei stof aan te pas om die gewassen, zoals lelies of pioenroos of weet ik het wat, te kunnen verbouwen. En dan krijg je grootschalige mesttransporten uit de overschotgebieden. Die rijden soms dag en nacht. Dus die mest uit die overschotgebieden in Midden-Nederland, er wordt hier naartoe gereden dag en nacht. Daar krijg je ook nog een behoorlijk bedrag per hectare als de mest op jouw akker mag. Ik ruik het gewoon, ook gisteren, eergisteren.
0: Varkensmest, hè?
1: Ja, die drijfmest die ruikt nogal. En dan vraag je af, nou geef maar alsjeblieft die boerin met die 120 melkkoeien met grasland, in plaats van die diep ontwaterde teelten met die beregening en die mest van overver. Men is al lang bezig met die stikstofcrisis, maar ik denk dat er nu herbezinning komt, dat er gewoon een aantal maatregelen van de overheid gewoon averechts werken.

0: Dat waren de Everly Brothers, Wake Up Lil Susie. En we draaien hem, zodat ik kan vertellen dat donderdag Hemelvaartsdag Radio Drenthe tussen 9 uur 's ochtends en 6 uur 's avonds in het teken van de oldies staat. En daarmee wordt hier bedoeld muziek uit de jaren 50, 60 en begin jaren 70. En dan komen die Everly Brothers vast ook wel weer voorbij. In 2001, 25 jaar geleden, was op deze zender te horen hoe Aafke Huizing sprak over het lot en het leven van de Joodse onderwijzeres Saar Frank. Aafke Huizing overleed in 2023. En waar we nu naar gaan luisteren is dus een radioprogramma van 25 jaar geleden.
1: Aafke Huizing, welkom in de studio van Radio Drenthe. Een van de twee auteurs bent u van Saar Frank, de vergeten onderwijzeres. Want u schreef het samen met Bart Veenstra.
2: Ja, dat klopt.
1: Ja. Nou, laat ik maar met de meest voor de hand liggende vraag beginnen. Wie was Saar Frank?
2: Saar Frank was een onderwijzeres. Ze werkte van oktober 1932 tot aan 1940, toen alle Joodse overheidsmensen op moesten krassen, werkte ze in Gasselte en in Korsvlies. Toen ze in Gasselte kwam, was ze dus nog heel jong. Ze was geboren in 1910. En in die tijd was het moeilijk om aan een baan te komen, want het was eigenlijk vlak na de crisisjaren. Dus het viel helemaal niet mee om een baan te krijgen. Dus ze zal ongetwijfeld blij geweest zijn dat ze die baan in Gasselte kreeg. En daar heeft ze dus 4 jaar gewerkt. Maar al gauw bleek dat ze niet zo erg goed met het hoofd van de school overweg kon.
1: Nee, dat was Klaas Pieper,
2: dus,
1: hè?
2: Toen is ze dus overgestapt naar Korsvlies.
1: Ja, en ze kon niet met hem overweg. Dat had ook te maken met het feit dat hij later NSB'er...
2: Misschien, dat hoeft natuurlijk niet.
1: Nee. Daar komen we zo meteen nog op terug. Wat me opviel is, ik heb... het boek moet eigenlijk nog van de drukker komen. Maar ik heb... jullie waren zo vriendelijk om mij een proefdruk te geven. Jullie beginnen en eindigen het boek met de woorden vergeten. De titel is Saar Frank en dan als ondertitel De Vergeten Onderwijzeres. En ik geloof dat dit in jullie nawoord ook dat het allerlaatste woord is.
2: Saar Frank werd vergeten, ja.
1: Maar hoe is dat boek er dan gekomen?
2: Dit boek?
1: Ja.
2: Min of meer toeval. Verleden jaar werd er erg veel gesproken over Joodse oorlogstegoeden en kunstschatten en zo wat meer. En toen was dat dus eigenlijk iets wat weer onder de aandacht kwam. En toen werd er over gepraat. En toen heb ik eens met Bart Veenstra contact opgenomen. Want ze was dus ook vergeten in het boek over de schoolgeschiedenis van Gasselte. Daar staat ze wel op een paar foto's, maar wordt ze niet verder vermeld. Toen hebben we daar eens even over gepraat. En toen zeiden we, dit moet toch eigenlijk een beetje anders. En toen heb ik contact opgenomen met de school in Gasselte. En die waren direct enthousiast en zeiden, hier moet iets aan
1: gebeuren. Dat is dezelfde school waar zij lesgegeven heeft.
2: In zoverre dat deze wel op een heel andere plaats staat.
1: Ja, maar het is dezelfde school.
2: Het is wel dezelfde openbare basisschool, ja.
1: En dat was het in die jaren ook.
2: En dat was het in die jaren ook, ja. Zeker.
1: En wat wisten ze daar op die school nog over haar? Wat lag daar nog van?
2: Helemaal niets.
1: Nee.
2: Ze was vergeten.
1: Nou ja, behalve door u en Bart Veenstra.
2: Ja, maar ze was dus inderdaad vergeten. En die zeiden, hier moet iets aan gedaan worden. We praten wel over Anne Frank. Wat eigenlijk heel ver weg is. En zo'n Saar Frank die eigenlijk heel vlakbij is. Daar is nooit over gesproken. Dus toen hebben wij dat met elkaar opgepakt. Om daar iets van te maken.
1: En dan blijkt op zo'n moment dat ze toch niet zo vergeten is dat er nog een heleboel mensen zijn in het dorp die nog herinneringen aan haar hebben.
2: Zeker waren de mensen die nog herinneringen aan haar hadden. Het was wel een beetje moeilijk natuurlijk, want er is wel 60 jaar verlopen. Ja. Hè? Ze is in 1940 al weggegaan. En er zijn niet veel tijdgenoten meer. Maar er waren natuurlijk toch nog wel een behoorlijk aantal mensen die bij haar in de klas hadden gezeten. En er waren ook wel die daar wel inlichting over wilden geven. Want ja. We hebben toch wel de ervaring opgedaan dat het voor een heleboel mensen erg moeilijk is, nog altijd, om te spreken over de oorlogsjaren en wat daar allemaal mee samenhangt.
1: Ja. Oktober 1932, dan wordt Saar Frank aangesteld als onderwijzeres in de openbare lagere school in Gasselte. Hoe stond zij in die Gasselter dorpsgemeenschap? Wat kunt u daarover zeggen?
2: Ik denk dat ze toch betrekkelijk weinig contacten in het dorp zelf had. Ze had meer contacten met haar geloofsgenoten in Gieten en met andere mensen buiten het dorp. Waarschijnlijk ook in Groningen. Ik neem aan dat ze elk weekend naar huis ging. Ja, ze woonde in Groningen. Ja. En dat ze nou veel contacten in het dorp had, dacht ik niet.
1: Nee. Was er zoiets als een Joodse gemeenschap in Gasselt en omstreken?
2: Absoluut niet. Helemaal niet. Zij ging dus ook altijd naar Gieten toe, waar wel meer Joden woonden. En vooral de familie Mendel-Meijer. Daar ging ze geregeld op vrijdagavond, vrijdagmiddag heen. Om daar in een meer Joodse ambiance koosje te eten en zo wat meer.
1: Ja. Woonde Saar Frank in Gasselte?
2: Ze woonde in Gasselte. In zoverre, ze zal de weekenden wel naar huis gegaan zijn. Maar ze had een kosthuis in Gasselte.
1: Ja.
2: En toen ze later naar Kostvlies ging, bleef dat kosthuis toch in Gasselte.
1: Ja. Er was dus geen sprake van een Joodse gemeenschap in Gasselte. Jullie noemen ook ergens Saar Frank als het enige Joodse slachtoffer van Gasselte.
2: Dat klopt.
1: Ja.
2: In de hele gemeente, de vroegere gemeente Gasselte, was verder geen enkel Joods oorlogsslachtoffer.
1: Nee. Dan waren er wel veel Joodse handelaar die door Gasselte trokken.
2: Uiteraard, die kwamen geregeld.
1: Met Wildervank. En...
2: ja, die Vinkelonies en handelaar en al zo wat meer. En Joden die dan, zoals ze zeiden, met het pak bij de weg waren. Een soort boekbinders en zo wat meer. Ja. Die kwamen wel geregeld in Gasselte. Maar ja, die woonden er natuurlijk niet.
1: Nee. Jullie hebben in de publicatie ook foto's daarvan, hè? Welk huis Saar
2: ja,
1: als kosthuis had.
2: En die huizen, die zijn er dus
1: die
2: nog.
1: Die staan er ook
2: ja,
1: nog.
2: Ja, die staan er nog.
1: Zijn jullie er ook in geweest?
2: Ja, zeker wel.
1: Ja? Wat is daar nog van over?
2: Helemaal niets.
1: Helemaal niks.
2: Nee, nee, absoluut niets. Ik heb alles gezegd. Ik wou dat die huizen praten konden, maar ja.
1: Ik weet niet. Ja, het zou wel heel mooi zijn. En aan de andere kant ook heel gevaarlijk, denk ik. Als huizen konden praten. Maar goed, dat lijkt me stof voor een heel ander programma. Zij wordt dus onderwijzeres in 1932 in Gasselte. Op een gegeven moment gaat ze van die openbare school in Gasselte weg. Dat heeft ook te maken met haar persoonlijke relatie tot de directeur van die school.
2: Zeker.
1: Klaas Pieper.
2: Ja.
1: Kunt u daar iets over vertellen? Want ja, we hadden het er net over. Die man die zit later bij de NSB. Maar dat hoeft niet automatisch te betekenen dat... nou ja, dat zei u net. Ik laat u het maar even afmaken.
2: Ja, dat hoeft natuurlijk niet betekenen dat de reden was waarom ze samen niet op konden schieten. Daar kunnen wel heel andere redenen voor geweest zijn.
1: Ja.
2: Mensen kunnen ook om andere redenen helemaal niet met elkaar overweg kunnen.
1: En Saar Frank was daar niet gelukkig op die...
2: waarschijnlijk niet.
1: En toen is ze naar een andere school gegaan.
2: Toen is ze naar een Kostvlies gegaan, ja.
1: Ja. Ja, daar hebben jullie nog iets van in het boek staan ook. Ik las een soort van overeenkomst. En Saar die verdient daar 1294 gulden per jaar.
2: Ja.
1: Dat was een soort verklaring ook, hè?
2: Ja, zeker. Dat moest ze afleggen omdat ze dus... dat was al in de oorlog natuurlijk,
1: ja,
2: hè? En dat moest ze dus afleggen dat ze dus van Joodse afkomst was.
1: Ja.
2: Dat was voorgeschreven. Dat heb ik van het gemeentehuis.
1: Ja. Nou is Gasselte, als ik het zo kan zeggen, in eerste instantie redelijk buiten de oorlog gebleven.
2: Ja.
1: Klopt dat?
2: Ja, dat klopt. En zeker in de tijd dat Saar Frank daar nog was, werden wij van de oorlog heel weinig gewaar. Dus dat heeft, wat dat betreft heeft dat hier bij haar geen rol gespeeld. Maar ja, zij was Joods. Dat was de enige reden voor haar ontslag ook.
1: Ik wil het graag toch nog even over die oorlogsjaren hebben. Waar was u zelf toen, mevrouw Huizing? Wie was u?
2: Ik moest nog geboren worden toen Saar Frank al in Gasselte aan school stond. Dus ik kan mij haar absoluut niet voorstellen. Ze zou best wel eens een keer bij ons huis langsgelopen of gefietst zijn.
1: Hoe oud was u in de oorlog? Ja, ik mag natuurlijk niet naar leeftijd van een dame vragen.
2: Ik was lagere school in de oorlog.
1: Wat kunt u zich daar zelf nog van herinneren van die tijd?
2: Van de eerste oorlogsjaren heel weinig. En later natuurlijk wel. Maar dan word je zelf ook wat meer, dan word je wat wijzer. En dan, ja, was wel inkwartiering en er waren soldaten en mensen moesten onderduiken en al die dingen meer. Maar om nou te zeggen dat er tot op het laatst in Gasselte nog zulke belangwekkende dingen gebeurden, toch eigenlijk niet. Maar ja, iedereen had natuurlijk moeite met de oorlog, dat is nogal vanzelf.
1: Ja, u zegt tot op het laatst.
2: Ja, toen kregen wij dus nog een aanval van Franse parachutisten. En dat had dus heel slecht af kunnen lopen. Waar het niet op het allerlaatste ogenblik een paar mensen erin sprongen. En zorgden dat het toch nog goed afliep. Ook omdat het natuurlijk op het allerlaatste liep van de oorlog.
1: Ja. Voor de mensen die dat verhaal niet kennen. Misschien kunnen we daar kort nog even op ingaan. Er was iets mee, ook met die aanval van de Franse parachutisten, dat mensen dachten de oorlog is voorbij, hè?
2: Ja, die deden een aanval op de pastorie. En toen gingen, we hadden dus een contingent NSKK-mensen bij ons in het dorp. En toen werd er door de Franse para's een aanval op het hoofdkwartier daarvan gedaan, zijnde de pastorie. En de mensen die van NSKK werden gevangen genomen. En iedereen dacht, hoera, hoera, dit is het einde. Dat was het dus helemaal niet. En iedereen begon met al wat uit de pastorie te slepen en zo. En ja, heel begrijpelijk allemaal. Maar even later kwamen dus Duitse troepen terug. En die namen wraak, ergens ook begrijpelijk. En die maakten dus dat alle mannen uit het dorp zich naar de kerk moesten begeven. En tenslotte dreigden ze de kerk op te blazen. En daar zou dus heel erg naar met de mensen afgelopen zijn.
1: Wat dus betekent dat de hele mannelijke
2: bevolking vergasselde? Ja, inderdaad. Zo'n 300 mensen.
1: In één klap.
2: Ja. Maar gelukkig op het laatste ogenblik is de NSB-burgemeester van Gasselte daartussen gesprongen. En heeft geprobeerd om dat nog te keren. En dat is hem gelukt.
1: Ja. Ik kan me voorstellen dat dat voor de veel inwoners van Gasselte het meest dramatische hoogtepunt van die bezettingsjaren.
2: Dat is het zeker. Maar ja, het is natuurlijk ook heel goed mogelijk dat je in je persoonlijke belevingen in de oorlog ook allerlei nare dingen maakt buiten wat er dan in zo'n dorp gebeurt. Hè?
1: Ja.
2: Als je allerlei nare ervaringen hebt, oorlogsslachtoffers in je familie en al zo wat meer, dan wordt dat natuurlijk heel erg moeilijk. Daar zijn wij dus ook erg tegen aangelopen, Bertus en ik. Er waren echt mensen die misschien wel wilden, maar niet konden of durfden praten over deze periode.
1: En wat deed u dan?
2: Niets.
1: Dan liet u het zo.
2: Ja. Zeker.
1: We hebben hier een document op tafel liggen, mevrouw Huizing. Dat, ja, we kunnen het beide bijna niet lezen. Het zijn hele kleine lettertjes. Maar kunt u mij vertellen wat dat is?
2: Dat is een document dat alle Joden in moesten vullen die in overheidsdienst waren. En dan kreeg je dat weer teruggestuurd van het Departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. En daar stond dan in dat mevrouw S. Frank, geboren 10 september 1910, in dit geval dus, hè, onderwijzeres aan de openbare lagere school, te Kosvlis, omdat ze van Joodse bloede was, uit haar functie werd ontheven. Per 1 maart 1941. Toen kreeg ze dus ook geen geld meer.
1: Nee. Hoe reageerde zo'n school daarop?
2: Dat weet ik niet.
1: Nee.
2: Geen idee.
1: Ja, of misschien werd het ook gewoon voor kennisgeving aangenomen.
2: Waarschijnlijk wel. Er gebeurde natuurlijk een heleboel rare dingen in de oorlog.
1: Ja. Ja, dat is waar. Hoe gaat het dan verder met Saar?
2: Dan gaat ze terug naar huis. Ze woonde dus in Groningen. En wat er dan allemaal precies gebeurt, dat hebben we niet boven water kunnen krijgen. Op zeker moment moet ze lesgegeven hebben aan een Joodse school in Groningen. Want Joodse kinderen mochten op zeker ogenblik ook niet meer naar de reguliere scholen toe. Die moesten in een aparte school. Daar zal ze zeker een tijdje lesgegeven hebben. Eind 42 zijn alle Joden in Groningen opgepakt. Daar zal zij ook waarschijnlijk bij geweest zijn. Die gingen naar Westerbork. En ja, wat zij daar gedaan heeft, of zij daar ook misschien nog les gegeven heeft of anders gewerkt heeft, dat hebben wij ook niet kunnen achterhalen.
1: En 30 november 1943 dan komt ze?
2: Ja, in september 1943 gaat ze op transport. En je moet je voorstellen, dit transport van Saar Frank, dat was dan zo'n kleine 1000 mensen, dat was het meestal. Het was de bevolking van Gasselte op dat moment, zeg maar zo ongeveer. Van baby's tot grijsaard. Het werd allemaal in die veewagens gedouwd. Dat ze denderde 3 dagen door Europa. Werd er in Auschwitz weer uitgehaald. Het overgrote deel ging gelijk naar de gaskamer. En er bleven ongeveer 300 mensen, waaronder dan Saar Frank, over om nog te werken in dat meest vernietigingskamp Auschwitz.
1: Ja, en daar is ze ook
2: En daar kwam ze dus, na 2,5 maand is ze daar omgekomen, ja.
1: Vermoord.
2: Ja.
1: En nu is er dan de publicatie Saar Frank, de vergeten onderwijzeres. En jullie doen dat, u moet het zelf maar vertellen, ook met een heel speciaal doel, hè?
2: Uiteraard. Wij doen dat niet zomaar, wij doen dat vooral omdat we graag willen dat dit behouden blijft. Kijk, 6 miljoen doden van Joden, dat is verschrikkelijk, maar dat zegt niet zoveel. Vooral voor kinderen is het belangrijk dat je zegt van, ja, de juf die zat hier dus aan deze school, die heeft er zoveel jaren les gegeven en haar, dat was verder niet zo op aan te merken. Alleen om het feit dat ze Joods was, werd ze dus naar Westerbork gestuurd en kwam ze in Auschwitz om. En dat moet je bewaren, dat moet je weer levend proberen te houden. Op die manier kun je dan zorgen dat de kinderen daar misschien dan toch een les uit trekken. En dat het misschien hopelijk niet weer gebeurt.
0: Aafke Huizing hoorde je. Zij was op Radio Drenthe te horen in 2001. Dat was nog in ons vorige pand en ook in een ander programma. Een beetje hetzelfde, dat heette Drenthe Historisch. 25 jaar geleden dus. Aafke Huizing is geboren in 1932 in Groningen en groeide op in Gasselte. Ze overleed op 90-jarige leeftijd in 2023. En ze was vrij vaak op de zender te horen. Bijvoorbeeld ook over Drentse kledingcultuur, waar ze ontzettend veel van wist. Maar als het over Saar Frank ging, dan was het echt aan Aafke Huizing te danken dat de herinnering aan deze onderwijzeres in leven werd gehouden. Maar ook bijvoorbeeld dat er een herdenkingsplaquette kwam en dat er geschreven teksten zijn gepubliceerd. Aafke Huizing hoorde je dus. Gaan we nu luisteren naar de nieuwste plaat van de Serenade Sisters. Vrijheid is nooit af.

De Lovin' Spoonful was dat met Daydream. Ja, vorige week hoorden we hem nog over de oorlog, Willy Weerman. Maar voor de rest is hij hier bij ons hoofd Oude Drentse Gebruiken. Ja, en dan komen we op het thema de gezondheid. Wormen, pissebergen, uien en spuug. Er werd werkelijk van alles ingezet om de gezondheid van de Drentse dorpelingen op het gewenste peil te brengen. Collega Lydia Tuinman en Willy Weerman die begeven zich opnieuw in het medische wonderland uit vroeger tijden.

0: medicatie, dat ging vroeger allemaal met de hand, met natuurlijke middelen, natuurlijke kruiden, gedroogd en geplet. Er kwamen zelfs pissebedden aan te pas. Willy Weerman heeft het allemaal vertaald in het Drents, alle instructies van Gerrit Kuipers in zijn vroeger volksleven in Drenthe. Willy, vroeger deden die Drenthe dan een gekneusde of gesneden siepel naast het bed. Maar jij als echte Drent, jij doet dat nog steeds, toch? Als je een beetje verkouden bent.
1: Ja, als ik slim verkouden ben, ik heb de neus om me verstopt zitten en zo, dan werkt dat wel verlichtend. Een siepel die geeft dan toch een bepaalde geur af.

0: Leg ik gewoon een deurgesneden siepel, leg ik naast het bed heen, of vaak zelfs nog wat dichter bij mij, op het kussen. Ja. En dat helpt mij gewoon.
1: En dan gaat je vrouw ergens anders slapen?
0: Nee hoor, die legt er gewoon naast.
1: Ja, nou dan zijn er nog meer dingen die we willen bestrijden. Zoals insectenbeten, daar valt ook wat tegen te doen volgens de oude Drentse geneeskunde.
0: Ja, gekneusde weegbreebladen worden gebruikt om insectenbeten te bestrijden door de plek er met in te vriezen. Dat is dus wel achteraf.
1: Het helpt niet tegen de muggen zelf, zeg maar.
0: Nee, de neefjes die raak je er niet meer kwijt. En keelpijn verdween uit een gedragen sok bij voorkeur van een met zweetvoeten om je hals drukken. Een putty met lintige pieren tegen je keel dragen hielp zeker, net als een palingvel om de keel binnen of het drinken van putwater met suiker.

0: Een beetje blauwsel op de wang smeren of mosterd achter het oor hulp tegen koezenzeten. Een flinke teug brandewijn in de mond en dan deursloepen was een stuk aangenamer. Loezen op de kop werden bestreden door een mengsel van 1 eetlepel pieterolie met 2 eetlepels slaolie op de kop te smeren en een hele nacht zitten laten. Deze behandeling moest na een week herhaald worden en dan was succes verzekerd.
1: Lijkt me niet dat je dan echt lekker ruikt de volgende dag, maar de luizen zijn dan in ieder geval weg. Ik kan me wel voorstellen dat dat een middeltje is wat helpt, dat ze daar niet tegen kunnen.
0: Ik kan me het ook voorstellen, maar ik heb het nog nooit geprobeerd. Als de messels niet goed uitkomen wilden, dan moest het kind hete melk waar als schapenkeutels in metkookt waren drinken.
1: En wat zijn messels dan?
0: Oh, dat zijn de mazelen.
1: Als je de mazelen hebt, schapenkeutels in de melk, ja natuurlijk, ga door.
0: Als je een bloedneus had, dan moest je de warme pet van een ander opzetten of een koude sleutel in de nek leggen. Koud water in de nek hielp ook wel. Pijn in de rug of boek, weer verdreven met haarlemmerolie. Een scheet, een strontje op het oog, weer op verschillende manieren bestreden. Onder andere door de erpel met ochtendurine op te doen, door de spij op te smeren of door er een papje van lienzaad of beschuit op te doen. Wel van schurft of wol, moest zich smorgens nakend door het bedauwde gras rollen. De ruterzalf, die ook tegen schapenschurft gebruikt werd, hielp ook wel. Vratten verdwenen als men net zoveel knuppen in een stuk touw legde als dat er vratten waren. Dat was dus goed telven.

0: Een stuk touw moest onder de dorpel gestopt worden, insmeren met de helft van een doorgesneden erpel en de andere helft voortgooien heel blok goed. Vratten verdwenen ook als ze bestreken werden met de binnenkaart van de doppen van Waalse bonen of met nuchtere spij. Of door er warm lienzaad op te doen.
1: Ja, iets wat ik heel vaak terug hoor komen, Willy, is het bekende even een beetje spuug erop.
0: Ja, ja, hoe ze erbij kwamen, ik weet het niet. Maar ja, de gekste ding, wat ik zelf hier er ook wel gehoord heb, is een rauwe erpel, een halve erpel eroverheen smeren, over vratten bijvoorbeeld.
1: Ja, ja, dat aardappelsap, dat schijnt dan ook iets uit te richten. Ja. Maar er waren toch vroeger ook allerlei beetje magische rituelen. Je kon een vrat ook verkopen, toch?
0: Die ken ik niet.
1: Ken je niet? Oh, ik heb wel eens een vrat verkocht voor een stuiver.
0: Oh, ja,
1: ja, en die verdween. Dat is echt waar.
0: Ja, meestal verdwijnt ze ook wel. Je weet alleen niet wanneer.
1: Ja, jij gelooft daar niet in, hè? Nee, dan we zouden het kunnen proberen als je ergens een vrat had die je wilde verkopen aan mij. Maar nee, even niet voorradig. En Haarlemmer olies, dat is ook zo'n ding. Dat was ook overal goed voor, hè?
0: Ja, dat is een heel oud middel. Het hele land volgens mij is het zelfs wel bekend. Het schijnt dat het ooit gemaakt is door iemand in Haarlem. Iets van Pieter Hurley met allerlei kruiden en zo erbij deur. Maar wat precies voorstelt, ik weet het niet. Maar het wordt heel vaak genoemd.
1: Ja, helpt tegen alles, net als spuug.

0: hoorde achtereenvolgens Roger Glover met Love Is All. Op 10 mei 1975 veroverde hij hiermee de eerste plaats van de Nederlandse top 40. Bekend ook van de Kikker die gitaar speelde. Het filmpje wat erbij zat. En daarna Vreemde Kostgangers met Touwtje uit de deur. Aldert Oosterhuis, kom er maar in met je stapel oude kranten.
1: Drenthe Toen.
2: Old Nice.
1: Ik neem je in met naar Assen anno 26 juni 1899. In de Drense en Azarkrant van die dag stiet het volgende. Toen mevrouw Bijl en haar dochtertje gisteravond in de hoofdlaan van het Stadsbos wandelden, kwamen even voorbij het café Bellevue een drietal fietsrijders in snelle vaart aangereden. Een van hen konde niet uitwijken of de vaart zijner machine niet genoeg verminderen, waarvan het gevolg was dat mevrouw Bijl en haar dochtertje werden omvergereden. Mevrouw Bijl klaagde over pijn in de leden, terwijl haar gelaat op enige plaatsen deerlijk was ontveld en opgezwollen. Het dochtertje werd bewusteloos in het café Bellevue gedragen, maar kwam spoedig weder bij. Het bleek niet veel letsel te hebben ondervonden. Het feit gebeurde te ruim 9 uur, dus na zonsondergang. De bestaande politieverordening verbiedt het racen in het Stadsbos en om de Hettenkamp gedurende die tijd niet. De desbetreffende bepaling luidt: het is verboden in de kom der gemeente en gedurende het tijdperk besloten tussen 10 uur voormiddags en zonsondergang in het Stadsbos, daaronder begrepen de weg rondom de Hettenkamp, met een grotere snelheid te rijden dan welke gelijk staat met de snelheid van een paard in matige draf. Ja, andere tijden waarin snelheid nog meten werd aan de hand van een paardendraf, maar toch een snelheid waarbij mensen dus wel deerlijk gewond kunnen raken. Ook wel eenhandig dat de krant nog even vermeldde wat ter plekke de verkeersregels waren en of er naar aanleiding van dit voorval nog snelheidsbeperkende maatregelen nemen bent, zoals bijvoorbeeld de snelheid van een paard in matige draf te veranderen in matige stap. Dat vermeldt het verhaal niet.
0: Aldert, dankjewel. En jij, jullie, u, iedereen, bedankt voor het luisteren naar Drenthe Toen. Nog een goede zondagmiddag en mede namens mijn collega's Martin en Lydia. Een fijne week en graag tot volgende week. Doeg!

0: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
4: Oh yeah.
3: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei... ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
6: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
8: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip De Hondius zijn op het Spaanse eiland Tenerife van boord gegaan. Ze zijn medisch gecontroleerd en stappen later vanmiddag met een aantal buitenlandse opvarenden op het vliegtuig richting Eindhoven. Daar wordt bloed afgenomen en moeten de passagiers een vragenlijst invullen. De Nederlanders gaan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is een locatie geregeld door de GGD. Parachutisten van het Britse leger zijn op het eiland Tristan da Cunha geland om medische hulp te verlenen aan iemand die mogelijk het hantavirus heeft opgelopen. Het gaat om een inwoner die aan boord is geweest van de Hondius. Tristan da Cunha is een vulkaaneiland in de Zuid-Atlantische Oceaan en is daarmee het meest afgelegen Britse overzeese gebied. Er wonen zo'n 200 mensen en het is niet bereikbaar met het vliegtuig. Bij de marathon in Leiden is een hardloper overleden. De vrouw werd tijdens het lopen onwel. Ze is nog gereanimeerd op het parcours, maar dat mocht niet meer baten, meldt Omroep West. De 10 kilometer wedstrijd in Leiden, die na de marathon zou beginnen, is afgelast. In Zutphen is bij een huiszoeking 340.000 euro aan contant geld in beslag genomen. De politie zag afgelopen week dat een man van 23 zich verdacht gedroeg op straat en iets aan iemand anders gaf. Toen de politie de twee fouilleerde, werden bij de ene man een mes, een gasalarmpistool, een stroomstootwapen en drugs gevonden. En de man van 23 had 2 telefoons en contant geld bij zich. Bij hem thuis lagen de grote hoeveelheid contant geld, net als drugs en wapens. In België is een jongen van 7 omgekomen bij een ongeluk met een springkussen. De jongen kwam zwaar ten val toen een windvlaag met kussen in de lucht blies. 3 kinderen raakten licht gewond. De Belgische justitie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. In het weer, het is droog en zonnig. Van noord naar zuid wordt het 13 tot 19 graden. De komende dagen veel wind en ook weer kans op buien. En een stuk kouder, maximaal een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
9: Scootmobiel nodig? Mobifit.
10: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit Pessen en Assen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
11: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
9: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
12: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
13: Social deal, wellness deal,
4: steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
13: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellnessdeals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
13: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
15: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
16: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
15: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
16: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
17: Nu, later en altijd.
18: Ga je bijna met pensioen?
19: Ja.
18: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
19: Nee.
18: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
20: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
21: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
20: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
22: Het programma Adres Onbekend is eerder vandaag opgenomen. Je kunt wel op de uitzending reageren. Radio Drenthe.
23: Adres Onbekend.
22: Met Ron Kas.

0: Stress onbekend.
1: En waar je ook bent, een goedemiddag. Dankjewel. Wij merkten dat Moederdag in de lucht hing door de verhalen die ineens spontaan binnenkwamen die vooruit liepen op vandaag. Moeder Marta Martens, je zoon van 54, wacht op jou. En Willeke heeft een moeder van 85. Ze heet Gree. Nee, haar vader is er al lang niet meer. Maar een foto van hem, van Freek de Gooier, zou een ereplaats krijgen.
2: Vorige week.
1: Toen liepen de oplossingen binnen, maar nog niet voor de half Braziliaanse Christiane de Rode Torres. Zij spreekt nu 4 jaar Nederlands en zo lang is ze ook weg uit haar geboortestad Rio de Janeiro. Ze hoopt op aansluiting hier. Er moet hier familie wonen. Ina Westerink met name, die ze vroeger wel eens zag, maar de band met Ina's broer was toen sterker.
3: Ik zag haar broer, Bart Westerink, omdat hij naar Brazilië ging, regelmatig op bezoek. En ook heeft Bart getrouwd met een Braziliaanse vrouw.
1: Waarom?
3: En toen heeft Bart voor een lange periode, in Rio de Janeiro gewoond.
1: Ja, ja.
3: Maar volgens mij, als ik me goed herinner, mijn moeder heeft niet een goed relatie met Ina. En misschien daarom had ik haar niet gezien.
1: Ja, dat is jammer. Ze heeft de archieven al wel ingezien. Van Ina bestaat geen persoonskaart, dus is zij niet doodverklaard. Ze zoekt gericht.
3: Ik denk dat in Amsterdam.
4: En ik zit te rekenen, hè? Maar dan zou het best eens kunnen zijn dat als ze inderdaad nog leeft, dat ze misschien al wel 90 is.
3: Ja, ja. Zeker, ze is in 17 mei 1944 geboren. Dan ja, bijna 90. Mijn moeder is al 91. Ik zou heel graag Ina ontmoeten, zien.
1: Ja, we rekenen nog even verder. Is het optimisme terecht? Moeder is 91. Waarom zou tante Ina volgende week niet 82? Dat is beter worden. Het bleef vorige week verdacht stil. Ina Westerink stond wel op, maar dat was een heel andere Ina. Amy, ook de zoekbrigade is weer een week verder.
5: Ja, wij weten inmiddels wel iets meer. Wij ontdekten dat jouw achternicht Ina Westerink getrouwd is geweest met de volgende meneer. Wijnandus Johannes Maria Greefkens. Hij is geboren op 14 juli 1945 in Sittard en overleden in 2024, nog niet zo lang geleden. Ina en Wijnand trouwden in 1969 in, daar is die Amsterdam, maar scheiden ook van elkaar in 1973. Hij vertrok daarna naar Engeland, maar zij, Ina Westerink, bleef in Amsterdam. En nu het goede nieuws, zij moet met alle zekerheid nog leven. Zo vertelt het Centrum voor Familiegeschiedenis ons. Dus daarom nog één keer. Ina Westerink uit Amsterdam, waar ben je op 0800 30 30 300?
6: Ja, 10 weken lang openbaart zich een verhaal uit het uitnodigende archief van 55 jaar Adres Onbekend. Een verhaal dat we nieuw leven inblazen in onze podcastserie Uit het Oog.
1: Hoe zou Leonieke vandaag Moederdag vieren? Dit verhaal is nog ver, zeker voor Leonieke zelf. Maar ook een lang verhaal teruggebracht tot een samenvatting van 8 minuten vol verbazing. De moeder van Leonieke heet Perla. Ze kwam van de Filipijnen in een uitwisselingsproject met een ziekenhuis. De Filipijnse meisjes die overkwamen vonden onderdak bij een sympathieke huisbaas. En moeder raakte zwanger. Maar zwanger van wie?
7: Toen kreeg ik een meneer aan de telefoon en die zei van ja, die Filipijnse meisjes die kwamen dus in Nederland. En mijn moeder is dus in verwachting geraakt van de meneer die al die meiden onder zijn hoede had. En het is wel echt een liefdesverhaal, want hij was verliefd op haar. Hij wilde scheiden van zijn vrouw om met mijn moeder door te gaan.
1: Maar dat ging niet door. En die tipgever, die meneer aan de telefoon, vertelde er niet bij dat hij zelf de meisjes opving. Sterker nog.
7: Nou, dat was dus mijn vader. Die heb ik gewoon toen aan de telefoon gehad.
1: In deze podcast vol verbazing, pa hield zich van de domme.
6: Voor de Adres Onbekend podcastserie Uit het Oog kun je terecht in je favoriete podcast-app en op adresonbekend.nl.

0: Sweet soul music. Hij schreef het samen met Otis Redding.
1: Toen ik zelf kinderen kreeg, zette het me aan het denken. Je zal toch maar je kind moeten afstaan en hem dan nooit meer mogen zien. Dat gold voor zijn eigen moeder, van wie die weet dat ze Martha Martens heet, uit Den Haag. Ze raakte in 1970 zwanger van een buitenlandse man en noemde haar zoon Fred. Frederik Martin Martens. Ze heeft niet lang van hem kunnen genieten.
0: Nou, geboren Fred, jij komt hier binnen als Martin. Van wie heb jij die naam?
2: Die hebben mijn adoptieouders gegeven. Omdat ik van geboortenaam was ik Frederik Martin. En hebben we daar als roepnaam Martin van gemaakt.
0: Ja, heeft dat jou bezig gehouden dat je geadopteerd bent?
2: Nee, helemaal niet. Ze hebben het vanaf jongs af aan hebben ze het uitgelegd hoe het zit. En op een gegeven moment ga je het begrijpen. En ja, ik heb er mee leren leven, zeg ik maar, op die manier.
0: Ja, en zie je er ook anders uit dan de rest van het gezin?
2: Ja, ik ben lichtgetint. Dus dat is wel iets wat ik, waar je wel vragen over had. Maar dan zeiden ze wel in het dorp bij ons, in Rijnsburg, zeiden ze wel eens, joh, je bent van de melkboer. En dan maak ik altijd een grapje van de chocomelkboer, want ik heb een kleurtje.
0: Dat impliceert dat je van een buitenlandse vader bent?
2: Ja.
0: Ben je in hem ook geïnteresseerd?
2: Nee. Oh. Daar is ook helemaal niks van bekend verder.
0: Nee. En je moeder, Martha Martens, heb je haar ooit gezien?
2: Ik heb haar voor zover ik weet niet ontmoet. Maar we gingen vroeger altijd naar de dierentuin in Wassenaar. En ik hoorde later van mijn ouders dat ze daar afspraken met haar. Ja, en heel diep in mijn geheugen heb ik een herinnering dat er altijd een blonde vrouw was. Die daar ook altijd was als wij er waren. En dan zat ik in het speeltuintje te spelen en dan zag ik haar altijd staan. Maar ze hebben ons nooit ontmoet om naar ons toe te komen.
0: Dus die is altijd op afstand blijven kijken naar jou?
2: Die gedachte heb ik. Die herinnering. Dus ja, of dat waar is, weet je natuurlijk. Misschien was het een medewerkster.
0: Ja.
2: Dat kan natuurlijk ook. Maar ik heb wel zo'n herinnering.
0: Bijzonder.
2: Ja, en dan had je eigenlijk waar je de dier ten uitkwam, bij de speeltuin. Daar stond ze dan op een hoekje achter, een beetje verscholen. Zo'n herinnering heb ik in ieder geval.
0: Ja, had je er maar gedag gezegd, hè?
2: Ja, maar ik was toen heel klein. Ik wist ook niet waarom ik elke keer daar naartoe ging, naar de dierentuin. Ik vond het ook een hele leuke dierentuin.
0: Ja.
2: Dus, maar waarom ik daar kwam? Ja, gewoon voor de dierentuin. Ik wist niet dat ze daar afspraken.
0: Maar je kwam er heel vaak. Dus op een gegeven moment had je dat ook wel gezien, denk ik.
2: Het was een leuke speeltuin, voor zover ik weet, toen ik klein was. Dus van, en ik vond het altijd leuk met dieren. Dus,
0: ja. Wat weet je van de omstandigheden waarom Martha Martens jou heeft afgestaan?
2: Nou, wat ik ervan begrepen heb van mijn ouders is omdat ze erg jong was. Ze was volgens mij 14,5 toen ze zwanger raakte of tot ik geboren was. Dus in ieder geval rond de 14, 15 was ze. En ze moest haar van haar familie moest mij afstaan. Ja.
0: Waar is voor jou de nieuwsgierigheid naar haar begonnen?
2: Eigenlijk omdat mijn vrouw daarna ging vragen van ik zou wel meer willen weten. En toen had ik gezegd tegen haar van nou als je dat echt graag wil weten. Ik zeg dan mag je van mij zoeken maar je hoeft tegen mij niets te vertellen. Want ja ik heb het een plekje gegeven. Dus ik was eigenlijk, ik had het boek gesloten. Alleen toen kreeg ik een dochter in 2010 en die had blond haar en blauwe ogen. En ik heb natuurlijk een tintje, dus ik ging me eigenlijk afvragen van, hoe ziet ze eruit? Hoe ziet mijn biologische moeder eruit? En ook die herinnering die ik had van vroeger, ook een blonde vrouw. Ik denk, zou dat er geweest zijn?
0: En je vrouw is niet toevallig blond met blauwe ogen?
2: Haar vader wel.
0: Nou ja, dus het kan ook nog in die kant zitten.
2: Nou ja, maar dat heb ze ook uitgelegd. Ze zegt, dat heb ze ook opgezocht. Dan moet er aan mijn kant ook iemand zijn met blond haar en blauwe ogen. Anders kan dat niet zo zijn dat mijn dochter zo dat heeft.
0: Ja.
2: Ik heb er geen verstand van, maar mijn vrouw had het uitgezocht.
0: Ja, maar je doet het niet voor je vrouw. Je doet het inmiddels ook voor jezelf.
2: Ook grotendeels voor haar. Want ze hebben mij toch af moeten staan. En ik denk, als zou ik zo mijn kind af moeten staan, dat ik de rest van mijn leven toch ongelukkig zou zijn.
0: Ja, voor haar is hier, voor Martha Martens, hoe staat die biologische moeder hierin? Volgens het voogdijregister wonen ze in 1971 bij haar ouders in de Van Diemenstraat op nummer 118 in Den Haag.

0: altijd melancholiek. Lie to me. Martin van Zuilen heeft heel Chris Isaak nagedacht wat hij zijn moeder kan meegeven. Hoe hij haar duidelijk kan maken dat zij, Martha Martens, welkom is. Als moeder en als oma. Martin, wat denk je? Wat kan haar deze kant op helpen?
1: Ja, dan kijk ik. Wat ik weet is dat ze jong was en dat ik het kan begrijpen dat ze moest afstaan. En dat ik er verder helemaal geen kwade gevoelens bij heb. En ik geef wel de kans geven dat ze, als zij dat wil, dat ze toch kan zien wie ik ben. En ik dat ik kan zien wie zij is.
0: Is er nooit een signaal geweest van haar kant? Dat je denkt van, misschien toen wel in dat dierenpark was ze naar. Maar daarna nooit meer een mevrouw die aanklopte?
1: Nee, nooit meer.
0: En je bent niet op zoek naar die tussen aanhalingstekens buitenlandse vader. Omdat je geen behoefte hebt? Of omdat je denkt, dat lukt me toch niet?
1: Nee, ik heb daar geen behoefte bij. Ik heb, een foutje, iets gebeurd vroeger. Gewoon een foutje, en waardoor ze zwanger is geraakt. En verder geen contact meer met die man had, volgens mij.
0: Enig idee waar hij vandaan komt?
1: Ook niet. Ja, ik zeg altijd Brazilië, want daar komen de beste voetballers vandaan. dat zeg ik altijd. En dat heb ik ook vanaf jongs af aan volgehouden, dat Brazilië is. En voor de rest weet ik er niks vanaf.
0: Dus jouw omgeving kent je als chocolademelk en als die Braziliaanse zoon.
1: Ja, kijk, ze kennen me hier als Martin van Zuilen natuurlijk. Als Rijnsburger, echte Rijnsburger, zeggen ze altijd. Ik ben hier echt opgegroeid in het dorp. Maar ik zeg altijd Brazilië. Met 2K ben ik ook altijd voor Brazilië. Ook voor Nederland natuurlijk, maar ook voor Brazilië altijd al.
0: Ja, toch een beetje voor je vader.
1: Ja, als dat. Ik weet niet of hij daar vandaan komt, maar ik zeg altijd van wel. Dat Braziliaanse roots heb.
0: Nou, we concentreren ons voorlopig dan maar niet op je vader. Maar alle ballen op Martha Martens. Geboren 1970 op haar 14e. Dan moet zij nu rond de 70 jaar zijn. Zoekbrigade, Emilie de Boer.
2: Ja, onze zoekbrigade vindt het altijd een mooie taak om de archieven in te gaan. Daar vinden we vaak van alles, maar hier vooralsnog niet. We hebben gekeken in oude telefoongidsen van Den Haag. En in ieder geval in de jaren 1965, 69 en 78... helemaal geen Martens gevonden in die hele Van Diemenstraat. En er is ook al verder gekeken en de conclusie is dat ook in ieder geval in 1996 en 2003 in heel Nederland geen enkele vermelding is op haar initialen CMW Martens. Tja, dan ga je je afvragen, hoe kan dat nou? Toen zijn we ook nog gaan kijken wat er in de omgeving van dit adres al een lange tijd zit. Misschien een rondje langs de velden, dat iets uithaalt. We kwamen uit bij een schoenenwinkel, Johan Wassenaar. Er nam daar een mevrouw op, 61 jaar oud. En die vertelt dan dat ze is opgegroeid in de buurt. Maar als we dan vragen naar de familie Martens, familienaam, maar ook Martha Martens, dan zegt ze, ja, dat zegt mij niets. En dus kunnen we maar één ding doen vandaag. En dat is oproepen met alles wat we hebben. En hopen dat dit herkend wordt vandaag. We hebben haar volledige voornaam. Dat is Cornelia Martha Wilhelmina Martens. Maar men zal haar toch kennen als Martha Martens. Ze zal nu rond de 70 zijn. En toch maar weer dat adres. Laatst bekende adres met zekerheid. De Van Diemenstraat 118 in Den Haag. 0800 30 30 300. Als je in die straat gewoond hebt of nog steeds woont.
3: One side of me is warm and quiet. The other side runs hot and cold. Part of me is plain defiant, loud and rowdy and hard to hold.

0: Die mooie liedjes die al 20 jaar op de plank wachten van toen Neil Diamond nog een zestiger was.
1: Word ik gezocht?
0: Familie Tiebe uit Drenthe, kom ons tegemoet. Greetje wil graag verhalen horen over haar opa Hendrik Tieben. Greetje weet dat haar oma Grietje in de oorlog dienstmeisje werd bij deze Hendrik Tieben. En ze was snel zwanger van hem. Maar beide hadden al 12 kinderen. Oma was ook weer snel bij hem weg.
2: En dat heb ik ook gelezen in een brief. Een brief van mijn oma die ze gestuurd heeft later aan mijn moeder. Daarin stond, ik ben fout geweest. Daar bedoelde zij dus dat ze gemeenschap had gehad. Hij wilde wel met haar trouwen. Dat was natuurlijk wel gemakkelijk, maar hij had natuurlijk 12 kinderen. Dus dan had je een moeder voor je kinderen. En een vrouw in bed.
3: Ja, oma verdween. Hendrik Tiebe is getrouwd geweest met Maria Tekela en later met Jeltje Gené. Zij stierf in 1971 in Winschoten. Hendrik zelf overleed na een brommerongeluk op 86-jarige leeftijd in Emmen. Dat was in het jaar 1979, toen zijn adres de A22 in Barnflair was. Kunnen met name de kinderen van Bernard Tiebe en Ria Dijkstra meer vertellen.
0: Wij waren vier handen op één buik. Zo begint Ria over haar zus Ineke Driessen uit Enschede, die er al lang niet meer is. Al 63 jaar. Het was 7 juni 1963 toen Ineke stierf na een hartoperatie. Ze was nog zo jong, 7 jaar oud. En haar zus ervaart het als een litteken dat nog geregeld wordt opengekrapt. De zussen zaten op de Rembrandtschool in Enschede.
3: En Ria hoopt op herinnering van klasgenoten lang geleden. Maar dat moeten ze nog weten. Leerlingen die in 1963 met Ineke Driessen op de Rembrandtschool in Enschede zaten. In de klas van juffrouw Wegman. Zij was ook op Inekes begrafenis in Zwartsluis. De familie Driessen woonde in de Thomas de Keizerstraat nummer 111 in Enschede.
0: Uw naam valt nog niet zo lang. Lorenzo López Fernando uit Spanje. U heeft in de jaren 60 in Hilversum gewoond. En u bent de vader van Sylvia. En zij hoorde dat zelf van een zus bij de borrel nadat hun beide ouders waren overleden. Toen ging het ineens los. Sylvia, jij snapt toch wel dat je niet van pa was, hè? En haar zus is ook niet van pa, maar van nog een andere Spanjaard.
4: Mijn zusje is geboren ook van een Spanjaard die bij ons thuis kostganger was. En mijn vader heeft gewoon nog 8 jaar lang met hem op diezelfde huiskamerbank gezeten. Terwijl mijn vader wist dat het kind van hem was.
3: Moeder Martijntje Puik kreeg eerst 2 kinderen met vader Jan. Toen kwam kostganger Lorenzo López Fernando, de vader van Sylvia uit 1966. Hij woonde bij haar opa en oma in de Erfgooierstraat in Hilversum. Hij heeft daar een paar jaar gewoond. Hij moet rond 1942 zijn geboren in Madrid. En later kreeg moeder dus nog een kind van weer een andere Spanjaard.
1: Word ik gezocht? 0800 30 30 300.

0: Michel Fugain met 15 zangers en zangeressen en 11 muzici eromheen. Le Bic Bizarre in Ringeding.
1: Hij was een groot man, meer dan 2 meter. Groot en sterk in alle opzichten. Hij had een ontembare liefde voor het leven, voor de natuur en voor de walvissen. Pieter Lagendijk was betrokken bij de oprichting van Greenpeace en was veel van huis op het schip The Rainbow Warrior. Er liep altijd een blauwe luchtpostdraad tussen ons.
0: Dat klinkt schitterend, Jeroen. Joke Hilhorst, een blauwe luchtpostdraad verbond jullie?
2: Ja.
0: In wat? Wat was jullie band?
2: Het verbond ons, ja. Ik zeg altijd, het was een soort zielsverwant. En hij stuurde mij, als hij op reis was met de Rainbow Warrior, altijd luchtpostbrieven. Dus van die dunne blauwe brieven.
0: Ja.
2: En ik had er veel van die brieven, maar die zijn allemaal zoek geraakt bij mijn verhuizing. Slordig. Tot mijn grote verdriet.
0: Jammer, hè?
2: Ja.
0: En waar gingen die brieven over?
2: Brieven gingen over zijn belevenissen tijdens de reizen die hij deed. Ik kan me nog heel levendig herinneren dat hij schreef dat hij was

0: was. En waarom schreef hij zijn brieven aan jou?
1: Ja, misschien ook aan anderen, maar ik kreeg ze in die... Dat heb ik me eigenlijk nooit echt afgevraagd. Maar we waren echt hele goede vrienden.
0: En waar is dat begonnen?
1: In de kerk van de universiteitsgemeente in de Geertekerk. Dus wij gingen zondags naar de Geertekerk. En daar heb ik hem ontmoet bij de koffie na afloop een keer. Maar de exacte datum weet ik niet meer.
0: Dat doet er ook niet toe. Maar daar is het contact begonnen.
1: Daar is het begonnen, ja.
0: Daar begon hij ongetwijfeld lange, boeiende, gepassioneerde verhalen te vertellen.
1: Over toen ik hem ontmoette. Hij was laborant geweest, maar hij was die biologie gaan studeren in die periode. Hij woonde op de IBB-laan toen. Dat is een studentencomplex, studentenflat. Ina Boudier-Bakkerlaan in Utrecht. Nummer 100, ik denk 133 of zoiets. Ja, 133, daar woonde hij toen ik hem leerde kennen.
0: En het was een grote, sterke man?
1: Een hele grote, sterke man, ja, echt. Ik denk, hij moet zeker 2 meter geweest zijn. Hij had hele grote handen. Hij was gewoon een hele sterke man ook om te zien.
0: We plaatsen hem wel in de verleden tijd.
1: Ja.
0: Wat is er gebeurd met hem?
1: In 1984 kwam hij terug van een reis. En toen bleek hij diepveneuze trombose te hebben. En daar was in die tijd eigenlijk nog niets aan te doen. En hij mocht niet meer reizen. En dat heeft zijn ziel zo geknakt dat hij ervoor gekozen heeft om niet meer verder te leven.
0: Maar dat was in 1984.
1: Ja.
0: Dan is hij nog geen 40 geworden.
1: Ja, heel. Ja, het is nog steeds tot op de dag van vandaag voor mij onbegrijpelijk. Hij heeft dat besluit genomen. En ondanks het feit dat ik altijd het idee had dat ik heel close met hem was. Ik wist altijd wanneer hij weer terug was. Hè? Ook, we hadden geen telefoon toen en we hadden geen e-mailtjes en geen WhatsAppjes. Maar ik wist wanneer hij terug was. En dat is een paar keer ook bewezen gezien.
0: Hij was daarmee een hele goede vriend geworden. Iemand die je met je meedroeg.
1: Een hele goede vriend. Ja.
0: Was hij geen man voor jou geweest?
1: Daardoor durfde ik toen niet over na te denken.
0: Ik twijfelde ook of ik hem moest stellen, deze vraag.
1: Ja, dat is prima. Maar ik was dol op die jongen, maar ik heb nooit op die manier gedacht. Hij was altijd zo begaan en bevlogen met walvissen en alles wat daarmee te maken had. Zijn reizen. Hij was meer weg, bij wijze van spreken, dat hij thuis was.
0: Ja, ik moet nu ook wel denken aan die gestrande bultrug, die Timmy heet. Ja. Die er eerst was en toen niet was en nu met een zendertje verdwenen is, nu dood lijkt. Denk jij dan ook, wat zal hij daarvan gevonden hebben?
1: Ja, hij was fanatiek in het redden van de walvissen. Dat was zijn passie. Dat is wat hij wilde. Ik denk dat hij het fijn gevonden zou hebben dat ze de moeite deden om hem te redden. Maar ook toch wel het dubbele daarin gevoeld heeft.
0: Want de commercie die er ook aan hing.
1: Het ging wel ver.
0: Ja. Ja. Nou goed, wie kan dat beamen? Wie kan meer vertellen over Pieter Lagendijk? De man van Greenpeace, de man van de Rainbow Warrior. 0800 30 30 300.

0: Stelau. In adres onbekend met We zijn wie we zijn. Met liefde praat Joke over de vriendschap voor Pieter Lagedijk. Hij woonde aan de Catharijnen Singel 130 in Utrecht. Dat is mooi. Ja. Hij voer voor Greenpeace op de Rainbow Warrior. Een van de oprichters van Greenpeace. Zo staat hij bekend. Hij stierf in 1984. En jij zoekt herinnering. En wij zitten naar je te luisteren. En denk ik, dan heb je daar toch al heel veel van. Je hebt toch al heel veel herinnering.
1: Ik heb heel veel herinneringen van mezelf. En ik heb geprobeerd om via Greenpeace nog meer herinneringen te krijgen. Maar daar werken blijkbaar hele jonge mensen die geen idee hadden wie Pieter is. Dus dat vond ik ook heel verbazingwekkend.
0: Alleen daarom is deze zoektocht er al, denk ik.
1: Ja, precies.
0: Om hem levend te houden.
1: Ja,
0: nou, hoe ver wil je daarin gaan? Stel dat je familie zou vinden of je zou oude vrienden van hem vinden. Of mensen die ook met hem meevoeren.
1: Geweldig.
0: Is hij geen boek waard?
1: Oh, wie weet, ja, schrijven kan ik wel. Dus het zou misschien, ja, het klinkt arrogant, maar ik kan wel schrijven, ja.
0: Nou, dat is misschien best een goed idee.
1: Hij is best een boek waard, zeker.
0: En wat belangrijk is, jij hebt hem los moeten laten omdat hij er niet meer was. Op het moment dat het voor jou helemaal niet aan de orde was. Je had nog veel meer met hem mee willen maken.
1: Zeker.
0: Heb je wel dingen van hem meegenomen in jouw leven?
1: Ik heb meegenomen dat ik heel graag naar plekken wilde waar hij ook geweest is. Dus we hebben in 2016 een cruise gemaakt waarbij we in Spitsbergen zijn geweest. Dat was heel bijzonder. Wat een bijzonder land is dat. En daarna zijn we op dezelfde reis in IJsland geweest. En toen hebben we een walvistocht gemaakt om walvissen te zien. Dat leek me altijd zo bijzonder. En op die tocht, als een walvis springt, dan maakt hij een bepaald soort ronde, dat noemen ze een vloek. En toen werd er een walvis gespot die niemand nog kende. En toen heb ik aan de wetenschapper die aan boord was, dat was een Nederlandse man, heb ik het verhaal van Pieter verteld. Dus dat hij zo passie had voor walvissen en om ze te redden. En toen zei hij, ja, deze walvis moet nog een naam hebben. En toen hebben ze hem Pieter genoemd.
0: Oh.
1: En dat is iets wat ik nooit zal vergeten, waar ik nog de tranen van in mijn ogen krijg.
0: Ja, ik zie het.
1: Zo mooi.
0: Ja, en die zwemt mogelijk nog ergens.
1: Ik hoop dat hij nog leeft.
0: In de open zee.
1: Ja, dat hoop ik wel. Bij IJsland hebben we hem gezien. En ik moet nog naar de Seychellen, want daar is Pieter ook geweest. Maar daar was ik nog niet geweest. Dus daar ga ik zeker nog een keer naartoe.
0: Ja, wij gaan juist terug de geschiedenis in naar Pieter zelf en wie hem gekend heeft, Amy.
2: Ja, we maken vandaag een boek over Pieter Lagedijk.
1: Dat zou kunnen.
2: Dan eerst zoeken op die naam. Dat levert een paar mooie artikelen op die verschenen zijn na de dood van Pieter. Ik heb geen idee of jij deze al hebt, maar de zoekbrigade wil je ze niet onthouden. Er is zelfs een artikel met citaten uit het dagboek van Pieter.
1: Oh,
2: en hier een artikel over Pieter waarin hij postuum wordt onderscheiden in 1984. Ik geef je alles even door. Buig naar me toe. Want de zoekbrigade, alsjeblieft, vindt ook nog een overlijdensadvertentie van Pieter Lagedijk. Ik weet niet of jij die hebt. Die is jou wel bekend, gok ik. Maar ik heb hem er voor de zekerheid bij gedaan. Dat geeft namelijk ook weer aanleiding om verder te zoeken. Want zijn familieleden, die staan daarop vermeld. De volgende namen komen we dan tegen. En laten we ze ook vooral noemen, want wie weet luistert een van hen vandaag wel. We zien staan Leo, Monica, Piet, Idelet, Marnik, Charlotte en Guido. En een correspondentieadres van toen. Dat is de Colijn de Nolen 6 in Kampen. Voor die hele familie Lagedijk roepen we daarvoor op. Maar ik zie ook een ander adres staan. En dat is dan weer in Dronten. De Reiger nummer 64. Nou, voor wie dat herkent, 0800 30 30 300. Heb je al kunnen kijken naar de artikelen?
1: Ik heb ik zie de advertentie. Daar staat dus familie op.
2: Ja.
1: En de Reiger in Drenthe, ja.
0: Dronten.
2: Dronten, ja. Voordat iedereen naar Drenthe gaat bellen.
1: Dronten.
0: Ja. En jij zei zelf ook nog, hij heeft gewoond in Utrecht. En daarvoor heeft hij nog gewoond tot 81 in Bussum.
1: Hij heeft ook in Bussum gewoond, ja, aan de Vlietlaan.
0: Dus als de buren daar misschien willen reageren, kan dat natuurlijk ook. Iedereen is altijd van harte welkom in het eerste zoekprogramma van heel Nederland.

0: Wasting the night away, Sam Cooke. Intussen wordt er weer ouderwets gerend hier in de gangen van Adres Onbekend. Wat heeft dat te betekenen? Waar is Ellen trouwens? Ineens was zij weg. Ik ga even zoektochten ophalen. En daar ging ze. Regio in, regio uit. Op zoek naar jou.
1: Radio School in de regio.
2: Is dat jouw moeder? Dan mag ze het misschien niet horen. Maar heb jij al wat leuks gemaakt voor je moeder?
3: Ja.
2: En mag ik weten wat het is? Moet mama even de oren dicht doen, hè?
3: Ik heb dus een mooi schatkistje gemaakt met hele mooie steentjes erop op school.
2: Echt waar? Ja. En waarom is jouw moeder nou de liefste moeder die er is?
3: Omdat ze gewoon heel lief is.
2: Ja, dat zie ik al. Nou, je bent een hele lieve moeder.
4: Ja, nou, dat vind ik fijn om te horen.
2: Vandaag is het natuurlijk Moederdag en daarmee zetten we alle moeders in het zonnetje. Maar we kunnen natuurlijk ook andere mensen in het zonnetje zetten, dus wie kunnen we voor u terugvinden?
5: Een zekere Ria van Haveren. Wij hebben samen in het huis gezeten in Zomeren in Huize Witven. Zij zat in paviljoen 3 en ik in paviljoen 2. En ik heb een best wel een lange tijd contact met haar gehad. Maar ik kan er nergens meer vinden. Ze is ooit naar Breda verhuisd. En haar man heette, geloof ik, Ferry.
2: En wat was zij van u?
5: Een hele goede vriendin van mij, ja.
2: En als u aan haar terugdenkt, wat voor herinneringen heeft u dan aan haar?
5: Wij moesten op een gegeven moment naar huis. En daar hadden we geen van beiden zin in. Dus ik zeg, weet je wat, we laten band leeglopen. Dus ik laat de band leeglopen en dan was het nou zeker een half uur tot drie kwartier lopen. Dus we kwamen aan in dat huis. Waarom zijn jullie zo laat? Ja, mijn band was lek. En nou, dat geloofden ze. Ik zei, ja, echt waar, mijn band was lek. Dus, maar ja, ik praat over, even kijken, dik 50 jaar geleden hoor.
2: Heeft u nog iemand die u zoekt?
6: Een hele oude vriend van me. Die ben ik uit het oog verloren en die zou ik dolgraag weer willen ontmoeten.
2: En wie is dat dan?
6: Paul Janssen met dubbel S.
2: En hoe kent u hem?
6: Oh, vanaf de Vreubelschool.
2: Ah, en wat voor herinneringen heeft u aan hem?
6: Hele goede. We hebben een verschrikkelijke mooie leuke tijd gehad.
2: Heeft u een voorbeeld van iets?
6: Nou, in ieder geval aan de lagere school, aan de technische school en daarna aan de Vespa Club. Ja.
2: De Vespa Club, dat was op de scooters?
6: Juist.
2: En die hadden jullie allebei?
6: Ja, ja, ja, ja.
2: En dan gingen jullie toeren?
6: Heel veel. En uiteindelijk ook leuke vakanties.
2: Waarheen dan?
6: Joegoslavië.
2: Op de scooter allemaal?
6: Op de scooter.
2: Dat zijn dus wel goede herinneringen.
6: Heel erg goed, ja. Daar denk ik vaak aan terug.
2: En hoe komt het dat u hem uit het oog bent verloren?
6: Nou, daar praat ik liever maar niet over. Mijn schuld.
2: Dus u heeft nog een excuses aan te bieden?
6: In zekere mate.
2: En als Paul dit nou hoort, van wie komt dit dan?
6: Van Gerrit. Dan weet hij genoeg.
2: En als zij dit nou hoort, wat zou je dan tegen haar willen zeggen?
5: Dat ze contact opneemt. Via Facebook.
2: Nee, via ons, Adres Onbekend.
5: Oh, sorry. Adres Onbekend. En mijn naam was Frida.
0: Ja, Frida voor Ria van Haperen. En dan zoeken we ook nog Paul Janssen, dubbel S van de Vreubelschool. Ja, dat zei mijn moeder ook altijd. Moeder Marta Martens uit Den Haag. Ja, die komt nergens voor. Of Amy toch wel?
7: Nou, er belt wel net iemand op. Wim heet hij en hij zegt... Ik heb een tijdje met een Marta gewerkt bij de sociale werkvoorziening in Den Haag. Ze had het altijd over een zoontje dat haar is afgenomen. Ik weet niet of het de juiste Marta betreft, maar het verhaal deed me wel sterker aan denken. Ze woonde bij het Leger des Heils aan het Spui in Den Haag en de leeftijd zou kunnen kloppen.
0: 70 ongeveer nu. Oei.
7: Ongelooflijk wel, hè? Ja, dat... Als het zou kloppen.
0: Ja. Martin?
8: Ja?
0: Het is wat, hè?
8: Ja, dat is zeker wat, ja.
0: Ja, het is natuurlijk nog lang niet zeker, maar er was eerst helemaal niks van herkenning. En nu ineens een Marta in Den Haag die haar kind heeft afgestaan. Als jij dat bent, ja Amy, wat gaan we dan doen?
7: Nou, dan gaan we natuurlijk meteen erachteraan. Wat ik ook wel treffend vind is dat er een verhaal gaat dat ze brandwonden zou hebben gehad in haar gezicht. Van haar vader, vanwege een geboren zoontje.
0: Jeetje. Dat heeft dan ook weer met jou te maken. Nou, bevestig het. Laat het ons weten op 0800 30 30 300. Dan zijn wij zo weer bij jou terug. Adres om

0: Ben je op zoek naar de perfecte e-bike? Kom dan naar de e-bike testdag op zaterdag 16 mei. Van 10 tot 4 kun je gratis proefritten maken op de nieuwste Giant e-bikes. Onze experts staan klaar met persoonlijk advies. En profiteer van exclusieve aanbiedingen alleen op deze dag. Je vindt ons bij de wielerbaan Assen Stadsbroek. Geniet van een hapje, een drankje en een gezellige sfeer. Aanmelden is niet nodig. Mis het niet en ervaar zelf het gemak van elektrisch fietsen. Volg ons op Instagram, Giant Store Assen. Tot zaterdag 16 mei.
1: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
2: Hup, de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
3: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
2: Borgstee, Assen.
4: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
5: Pap, die moeten we hebben.
4: Yes, gewonnen. Scoor jouw buitenkans op
6: onlineveilingmeester.nl.
7: Ik krijg een vakantiebroertje.
8: Huh?
7: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
8: Cool, wil ik ook.
9: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
10: europakinderhulp.nl.
4: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
11: onlineveilingmeester.nl.
12: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder heulen. En je zit straks nog comfortabel op.
13: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
14: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
15: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
16: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
15: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
17: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
18: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
19: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Tijdens de halve marathon in Leiden is een meisje van 15 overleden. Ze werd tijdens het lopen onwel en werd nog gereanimeerd op het parcours, maar dat mocht niet meer baten. De 10 kilometer wedstrijd in Leiden, die na de marathon zou beginnen, is afgelast. Ook de afstand voor kinderen gaat niet meer door. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip De Hondius zijn op het Spaanse eiland Tenerife van boord gegaan. Ze zijn medisch gecontroleerd en stappen later vanmiddag met een aantal buitenlandse opvarenden op het vliegtuig richting Eindhoven. Daar wordt bloed afgenomen en moeten de passagiers een vragenlijst invullen. De Nederlanders gaan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is een locatie geregeld door de GGD. Bij het protest in Apeldoorn gisteravond tegen de komst van een asielzoekerscentrum zijn 26 mensen aangehouden. De politie had toestemming gegeven voor een demonstratie tot 8 uur, maar een deel van de ongeveer 200 betogers wilde niet vertrekken. De ME werd ingezet. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. Vrijdagavond werd ook al gedemonstreerd in Apeldoorn. Ook toen liep het uit op ongeregeldheden. De Universiteit Utrecht gaat morgen weer open na de brand donderdag in een datacenter in Almere. Daardoor waren er problemen met systemen bij de universiteit, waardoor de gebouwen vrijdag dicht bleven. Dankzij een backup in een ander datacentrum kan de universiteit morgen weer open. Studenten en medewerkers moeten er volgens de Universiteit Utrecht wel rekening mee houden dat nog niet alles goed functioneert. Het weer. Het is droog en vrij zonnig. Van noord naar zuid wordt het vanmiddag 13 tot 19 graden. De komende dagen veel wind en ook kans op buien. En een stuk kouder. Het wordt maximaal een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
6: Het hele weekend van Hemelvaart. Feest in Rode. Met dressuur en springen voor ponies en paarden. Braderie, het Concours Hippique met regionale tuigpaarden en nationale Friese tuigpaarden. Vuurwerk op het jaarbeursterrein en alle dagen kermis. Kom tijdens het Hemelvaartsweekend naar Rode. Kijk voor een volledig overzicht op volksvermaken.nl.
8: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op EmiHeat.nl.
11: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
20: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
21: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gazelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met gazelle.
20: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
22: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
23: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
24: Voor het maaien van je gras.
23: Voor het reinigen van je terras.
24: Voor het snoeien van je haag.
23: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926.
25: Stihl, sterk werk.
26: Wij zijn Medipoint.
27: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
28: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
27: En voor de aangepaste fiets van Maria.
29: En zo kan ik er weer op uit.
27: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
26: Medipoint.
27: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
28: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer.
25: Stihl. Sterk werk.
26: Medipoint.
27: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
30: Het programma Adres Onbekend is eerder vandaag opgenomen. Je kunt wel op de uitzending reageren. Radio Drenthe.
31: Adres Onbekend.
30: Met Ron Kas.

0: Stress onbekend.
1: Was dat maar elke week moederdag. Wat is het druk vandaag. Den Haag, moeder Martha Martens, 70 jaar. Is zij het, Amy, bij het leger des Heils?
2: Ja, dat is de vraag. Dat weten we nog niet. Maar het komt toch wel heel dichtbij. En het komt nog dichterbij, want er reageert nog iemand vanuit Den Haag. Mevrouw Loes Verkooyen. Zij zegt, ik heb een kamerverhuurbedrijf gehad in Den Haag. En er heeft toen een mevrouw Martens een kamer bij mij gehuurd aan de Adelheidstraat 66 in Den Haag. Dit was rond het jaar 1986. En het kan heel goed Martha zijn geweest.
1: Dat zou wat zijn. 0830 30 300. Dan alles over Pieter Lagendijk die ons ontviel. 1984, strijdend voor Greenpeace. Wie sluit zich aan bij Joke, die hier aanwezig is? Wie praat ook mee over hem? Nou, Amy, veel mensen.
2: Heel veel mensen. Ja, jij zegt ik wil wel een boek maken. En je zegt ik wil niet arrogant zijn, maar ik kan ook een boek maken. Nou, ik denk dat dat ook echt wel zou kunnen lukken. Want er is een heel mooie ontwikkeling. De familie van Pieter heeft zich gemeld.
3: Wow.
2: Arend Aalbers meldt zich. Hij is getrouwd met de zus van Pieter, met Idelet. En hij stuurt ons om te beginnen een paar schitterende foto's. Je moet weer even voorover buigen. Hier zie je allemaal foto's van Pieter in actie. Pieter op Spitsbergen. Pieter ergens in een bootje in het Noordpoolgebied. En Pieter in discussie met Den Uyl en Vondeling. Waarschijnlijk tijdens een van de walvisconferenties. Ja, je ziet het meteen.
3: Zo'n grote man was het.
1: Oh ja, ik zie het.
2: Ja, dat valt wel op hoor.
1: Ja.
2: Maar Pieter Lagendijk was niet alleen Arends zwager, ook een heel goede vriend. Dus hij zegt, we waren al buren in Kampen en al voordat ik iets met zijn zus kreeg, waren wij hele dikke vrienden. Wilt u Idelet ook spreken? Wacht, ik roep haar er even bij. Dus aan de telefoon zijn ze allebei voor je.
3: Oh, wat fijn. Oh, wat leuk. Nou, echt fantastisch. Ik had echt niet durven dromen dat dit zou gebeuren. Nou, wat fijn dat jullie aan de telefoon zijn.
4: Ja, dit is Arend. Ik ben in de familie Lagendijk terechtgekomen. Eind jaren 60, 71 zijn we getrouwd.
3: Okay.
4: In het najaar van 71 zijn we nog met Pieter op vakantie geweest in Frankrijk.
3: Oh.
4: We hebben heel veel van hem meegekregen. We woonden ook in Bussum toen hij in Bussum woonde. Ja, dus we kwamen regelmatig bij elkaar over de vloer.
1: Ja.
4: Heel veel verhalen meegekregen. Als hij bij ons op bezoek was en mijn vader was er toevallig bij. Dat was een politieman in hart en nieren. Zware discussies over geweldloze acties en zo. Dat was volgens Pieter was dat geweldloos. En volgens mijn vader, de man van de openbare orde. Nou, zei hij, daar zet ik vraagtekens bij. Alles wel in goede harmonie. Want ik denk dat mijn vader zelfs heel erg veel bewondering voor hem had.
1: Ja, ook al.
4: Alleen, dat kon hij niet, wilde hij niet uiten. Maar achteraf,
1: kon hij daar niet omheen?
4: Nee,
1: ja.
4: Dat kon niet.
1: Dus hij was misschien wel groter dan de standpunten waar hij zich tegen verzette.
4: Zeker.
1: Het doet het u ook goed, hè? Er wordt met liefde, met warmte door Joke over Pieter verteld.
4: Ja.
1: Laaft u zich daar ook aan?
4: Jawel, zeker. Alleen het rare is, ik heb in de familie rondgebeld. Niemand kent de naam Joke. Dat vonden wij een beetje vreemd.
1: Ja, nou, vind ik ook.
3: Ik heb toen de tijd mee de uitvaart georganiseerd. Mm-hmm. En ik heb tijdens de uitvaart ook gesproken.
4: Oh, kijk eens aan. Ja,
3: maar
4: de orde van dienst hebben we natuurlijk nog wel. En het was in de Janskerk.
3: Het was in de Janskerk, ja.
4: Ja, het heel bijzondere was dat we, als je daar binnenkwam, dat je walvismuziek hoorde.
3: Precies.
4: Walvisgeluid.
3: Ja, echt geweldig. Ja,
1: ja en het walvisgeluid klinkt vandaag hard. Ze is niet onopgemerkt gebleven als dit het verhaal is. Jullie kunnen langdurig verder praten. Wij hopen op nog heel veel meer reacties die we allemaal zullen bundelen. Wie weet waar
3: tot
1: dat
3: de volgende keer. Tot horens. Ah,

0: bijna. Ja, dan zouden we er eigenlijk van die walvisgeluiden onderdoor moeten komen. What a wonderful world, Louis Armstrong.
1: We gaan het toch doen, toch zoeken voor onze oude moeder, Gray. Ze is 85 jaar, heeft last van ouderdomsdementie. En ze wil in dit leven een beeld krijgen van haar vader, Freek de Gooier. Hij stierf in 1999 in België, maar hij moet kinderen hebben. Een zoon, Cor, en nog een zoon, Freddy Corporaal. Een foto van hun vader zou vandaag een hoofdprijs zijn.
0: Willeke Oerlemans, voor je eigen moeder. Heb jij moeder Gray verteld over deze ultieme zoektocht?
2: Ja, klopt. Op Koningsdag bij de koffie.
0: Wat vond ze?
2: Ze begon spontaan te huilen.
0: Ja. En wat denk je, zou ze nu zelf ook mee kunnen praten?
2: Nee, dat is te emotioneel voor haar.
0: En heeft dat ook met die dementie te maken of speelt dat hierin geen rol?
2: Nee, ik denk dat ze echt een enorme rugzak heeft vanuit haar leven van vroeger. Dus dit kan ze echt niet aan.
0: Nee, en we moeten die rugzak wel in. Het gaat om haar vader, Freek de Gooier. Hij was in het gezin toen ze aan het begin van de oorlog werd geboren. Toen was hij er nog?
2: Ja.
0: Hoe lang is dat geweest?
2: Mijn grootouders zijn in 1948 gescheiden. En toen is hij, voor zover ik weet, uit het leven verdwenen. Ik weet wel, toen mijn moeder is getrouwd op haar 17e, is hij nog even in beeld geweest omdat hij een handtekening moest zetten.
0: Bij een huwelijk of zo?
2: Ja, en toen ze hebben hem moeten opzoeken. Hij was niet, hij was natuurlijk wel genodigd, maar hij kwam niet opdagen. Dus toen zijn ze in de auto gestapt en zijn ze naar hem toe gereden.
0: Op de dag van de bruiloft?
2: Ja.
0: Wat verschrikkelijk. Ja. En hij was dus een man die al een groot gezin had achtergelaten.
2: Ja.
0: Hoeveel kinderen waren er?
2: In dat gezin waren er 5 kinderen.
0: En bleven die kinderen allemaal bij hun moeder Gerritje Top?
2: Mama bleef bij de grootouders van haar vaders kant. En de andere 4 kinderen zijn met oma Top mee naar Nijkerk gegaan.
0: Dus alle kinderen gingen mee, behalve jouw moeder Gray.
2: Ja.
0: Heeft je moeder daar last van gehad?
2: Ja.
0: In welke zin?
2: Ze stond een soort van buiten het gezin. Maar toen we het aan haar vroegen van waarom is dat zo gegaan, toen zei ze, omdat ik het anders zo sneu vond dat mijn vader alleen zou zijn.
0: Oh, ja, dat verandert de zaak.
2: Ja.
0: Dan heeft ze er zelf invloed als kind op gehad.
2: Ja, sneuvel. Maar ze heeft wel heel erg het gemis van de moeder en de rest van het gezin gevoeld altijd. Ja.
0: Enig idee waar vader Freek de Gooier gebleven is?
2: Wat wij weten is dat hij in Bleskensgraaf woonde toen mijn ouders in 1958 gingen trouwen. Daarna weten en Papendrecht schijnt hij te hebben gewoond, wordt me net gesouffleerd. En dat hij dan in België is overleden, dat is eigenlijk in grote lijn alles wat we weten.
0: En heeft hij in de tussenliggende jaren nog ooit omgekeken naar zijn oudste dochter Gray?
2: Hij heeft ergens in de jaren 80 een brief gestuurd aan mijn moeder. Toen was hij denk ik al ziek. En toen wilde hij contact. Maar dat wilde mama toen niet.
0: Waarom niet?
2: Ja. Weet ik niet. Ik denk te pijnlijk op dat moment.
0: En dat was ergens in de jaren 80?
2: Ja, zeg je dat goed? Tussen.
0: Je hebt een nichtje naast je staan. Die souffleert jou aan alle kanten. Ja. Het was een brief in de jaren 80.
2: Ja.
0: Heb jij die brief toen gezien?
2: Ik denk in de jaren 90. Dus tussen 90 en 2000 is de jaren 90. Hè?
0: Ja.
2: Ja, oké. Okay. Nee, dan is het in de jaren 90 geweest. Ik denk dat hij al ziek was. Ja. En hij is in 99 overleden natuurlijk.
0: Oh ja, ja natuurlijk. Dat komt omdat jullie daar de gegevens van hebben kennelijk. Want er is niemand bij geweest, neem ik aan.
2: Ik denk zijn zoon,
0: ja.
2: Freddy.
0: Ja, die we zoeken vandaag.
2: Ja.
0: Want weten jullie ook op deze manier dat hij een zoon heeft die Freddy moet heten?
2: Nee, we hebben alleen het, hoe noem je dat? Dat bidprentje. En daar staat Freddy Corporaal op.
0: Op het bidprentje uit 1999, het bidprentje van hun vader. Maar dat moet in België geweest zijn, neem ik aan, want daar is hij overleden.
2: Ja.
0: Weet je dan ook wie de moeder is van Freddy Corporaal?
2: Willy Corporaal.
0: Willy Corporaal is de moeder.
2: Ja.
0: Het laatste wat jullie zagen in werkelijkheid was die ene brief. Is die wel open gegaan of heeft ze die ongeopend?
2: Nee, die heeft ze gelezen.
0: En was dat daar dan niet?
2: Voor zover ik weet zat er ook een foto in waar die bij een voordeur van een huis stond. Maar dat is ook alles wat ik ervan weet.
0: Dus we zoeken vandaag het liefst een foto van hem. Maar die foto heeft ze dus, maken we nu van, in de jaren 90 zelf gehad.
2: Sorry.
0: 0800 30 30 300. Mooie boel.

0: Listen to what a man said, met een kus van Linda McCartney, hoorbaar. Wings, de tweede Frederik op moederdag, in adres onbekend intussen. Frederik, Martin van Zuilen, hoopt op zijn moeder Martha Martens. Willeke zou een foto koesteren van haar opa Frederik, Freek de Gooier, geboren 1919 in Diemen. Overleden 80 jaar later in Sint-Niklaas in België. De gegevens van toen, ja, dat zijn er niet veel. Het was 1999, toen was er een bitprentje. Daar staat kennelijk die naam op, Freddy Corporaal. Zoon, als ik het zo bekijk, van zijn derde vrouw, Willy Corporaal. Denk je dat er meer kinderen zijn geboren?
1: Ja,
0: zijn
1: ik heb de naam Cor ook horen vallen. En die zou dan in Papendrecht hebben gewoond met de tweede vrouw van Freek.
0: Oké, okay, 1958 staat hier ook tweede keer getrouwd. Nou ja, wat zou je liever hebben van hem of van hen? Stel dat een van die kinderen of nageslacht de auto instapt en denkt, nou, we gaan ze eens even verrassen. Zou je dat liever hebben of zou je liever een foto op de mail hebben?
1: Ik zou heel graag een foto op de mail hebben die ik bij mama op tafel kan leggen tussen haar collectie oude foto's van vroeger.
0: Denk je dat ze nu naar je zit te luisteren?
1: Mijn moeder?
0: Ja.
1: Nee, die zit in Beeksbergen.
0: Ja? En zit je dan tussendoor steeds met haar te appen of hou je haar nu even buiten?
1: We hebben niet verteld dat we hier naartoe zijn. We houden er echt even buiten.
0: Oh ja, we hopen wel dat ze zometeen iets heeft om zich. Dat jij iets hebt om je op te verheugen. En ook, ga je ook straks naar Beeksebergen?
1: Nee. Oh.
0: Het zou wel de ideale moederdag zijn in dit verband voor moedergreven 85. 0800 30 30 300, Amy.
2: Ja, het is bijna niet te geloven, maar je hebt je oproep nog niet gedaan. Of er komen al wel reacties binnen. Iemand die zegt, jullie zoeken informatie over Freek de Gooier. Dat is familie van mij. Hoor maar.
3: Dat is een broer van mijn opa.
2: Een broer van uw opa. En heeft u hem gekend?
3: Nee. Ik weet wel dat een deel van de familie, volgens mij was Freek naar België verhuisd, naar Antwerpen. Daar schijnt ook nog een zoon van te zijn.
2: Ja, en die zoeken we. Freddy of Freek Corporaal is dat. De familie De Gooier uit Muiden is dit. Maar helaas kan deze Barry, een neef uit de familie De Gooier, ons toch niet verder helpen. Want jij wilt die foto, daar heb ik natuurlijk naar gevraagd. Hij zegt, die heb ik niet. Maar gelukkig is er nog een reactie binnengekomen. En dat lijkt ook raak. Ik lees het voor. Goedemiddag, ik begreep dat u op zoek was naar familie van Freek De Gooier. Mijn vader was, en daar komt hij, Cornelis De Gooier. Dus ik weet niet wat u precies wilt weten, met vriendelijke groet. Linda de Gooier. Ja, dat is toch ook een mooie reactie. Daar gaan we natuurlijk ook nog achteraan. Jullie zitten te smoezen.
0: Ja, het gaat natuurlijk om die Cor. Je denkt, hey, zou dit de Cor zijn uit het tweede huwelijk? En daar dan een kind van? Dat zou kunnen misschien, hè?
2: Dat weten we dus nog niet. Dus dat gaan we natrekken. Blijf ons vooral bellen als jij Freek de Gooier hebt gekend of familie van hem bent. 0800 30 30 300.

0: Leef in het nu, in the moment. Boas trekt door het land met zijn clubtour.
1: Word ik gezocht?
0: Pietronella praat vol bewondering over jouw vader, Anna Wilmink uit Aalsmeer. Jouw vader, die voor meneer Wilkink was. Hij gaf haar les op school. In haar woorden was hij de enige lieve man op die hele rotschool. Zij speelde op een zandhoop bij jullie huis, omdat ze zich ook daar veilig voelde in je vaders nabijheid.
2: Toen ik heel vreselijk ziek was en ernstig agonierig ziek en op het ziekenhuis moest daarna, kwam die met de hele klas bij mij, kwam een liedje zingen. Nou, dat vond ik zo schattig, weet je. Het was een bijzondere man. En ik zou zijn dochter graag willen ontmoeten of horen en haar vertellen dat ik haar vader zo bijzonder vond.
3: Ja, dat zal je toch maar te horen krijgen over je vader, die geboren is rond 1919... en die in 1954 de trotse vader werd van Anna Wilmink. Hij liep naast zijn schoenen van geluk toen. Zij is geboren aan de Pontweg nummer 3 in Aalsmeer aan het water. Vader Wilmink was onderwijzer dus op de christelijke school aan de Oosteinderweg.
0: De altijd ontbrekende neef, dat ben jij, Jan Pieter van Baren. Misschien doet het je goed dat de familie jou wel zeker 20 jaar zoekt. Neef Wim neemt het op zich. Ja, Jan was in de jaren 70 buschauffeur tussen Amsterdam en Haarlem. Dan reed je langs je neef in Halfweg. Je was altijd een vrolijke vrijgezel, totdat je in 1985 trouwde met je onderbuurvrouw Francis.
3: Dat was in Muiden. Jan Pieter van Baren uit 1949 trouwde met Francisca de Wit. Ze waren in elk geval in 2004 nog getrouwd. Ze ontdekten elkaar als buren in Amsterdam-Zuidoost. En Jan heeft daarna aan de Juri Egorovweg in Almere gewoond. Hij had een zus Joke en een broer Martin Jan van Baren. Zij leven beide niet meer.
0: Dit hebben we niet vaak. Jij bent een bekroond autospuiter. Zoon van Riepco de Vries. Jouw vader vertelde met trots over je toen hij zelf schadehersteller was tot in de jaren 80 bij carrosseriebedrijf Gebroeders Rust in Groningen. Eigenaar Joop Rust is er niet meer en zijn dochter Alice beheert zijn spullen van toen en denkt aan jou.
4: Nadat mijn eigen vader overleed, kwam ik dus een spuit tegen. Mijn vader was zelf carrosseriebouwer en dus ik dacht van, nou, dat is waarschijnlijk wel een mooi iets voor deze zoon van Riepco om te ontvangen.
3: Een originele koperen autolakspuit met emotionele waarde van de firma Rust wacht dus op de zoon van schadehersteller Riepco de Vries. Riepco werkte in de jaren 70 en 80 bij Rust en begon toen voor zichzelf in Uithuizen. De Friese autoschade was een begrip. Mogelijk begon hij later nog een camping in Friesland.
1: Word ik gezocht? 0800 30 30 300.

0: eigen man schreef er daarmee. Het debuut van Minnie Riperton was dit in 1970.
1: Opvallend. Verhalen die al zo lang wachten op een vervolg nemen ineens een vlucht. Dat lijkt hier ook te gebeuren. In september 2024 vertelde Maria over een fatale autorit van 4 vrienden in Frankrijk. Ze was er zelf niet bij, ze was nog maar een meisje toen. Maar haar broer, Loekie van Loon, overleefde het ongeluk niet. Zijn vriendin, Mickey Oosterveer, wel, maar met haar verstomde het contact.
0: Wij gaan terug, het was de zomer van 1961. Vanuit Rijswijk rijdt een auto met 4 studenten toeterend de straat uit.
2: Nou, ze zijn naar Zuid-Frankrijk gereden en op 12 juni kregen wij van de politie telefoontje dat er een fataal ongeluk was gebeurd. Ze zijn tegen een boom gereden en dat kwam omdat de auto die zij gehuurd hadden, daar het stuur is afgebroken. En dus ja, niemand kon daar ooit iets aan doen.
0: Maar de gevolgen die zijn nog altijd voelbaar. In de auto zaten 2 stelletjes. De broer en de zus van Maria. Dat waren haar broer Loekie dus. Het zijn vriendin Mickey en haar zus Thea met weer haar vriend Hendrik Jan.
2: Mijn zusje werd uit de auto geslingerd. Mijn broer Loekie was op slag dood. En Mickey, waarvan ik weet dat die natuurlijk heel traumatisch, alles en nog wat. Maar die is wel levend eruit gekomen. En Hendrik-Jan Koldewey, die is zwaar. Dat was nog op het randje. Dat werd ook gezegd door de politie. Ze wisten ook niet precies of hij het wel of niet zou halen. En hij heeft vrij lang in het ziekenhuis gelegen. En mijn zusje, Thea van Loon, is daarbij een weenboer opgevangen, omdat hij daar in het ziekenhuis lag.
0: Mickey Oosterveer werd afgevoerd naar het ziekenhuis, terwijl haar vriend Loekie van Loon stierf. En Maria weet nog hoe het nieuws de familie bereikte.
2: Het was aan tafel, we zaten te eten en toen kwam eerst dat telefoontje binnen en mijn oudste broer, die inmiddels leeft hij ook niet meer, maar die was toevallig aanwezig en die heeft die politie eerst te woord gestaan en toen kwamen de agenten aan de deur.
0: Haar broer Loekie was net 20 toen hij stierf, zijn vriendin Mickey hebben ze dus nooit meer gezien daarna en die zoeken ze. En ja, waarom nu denk je dan? Nou, een van de betrokkenen van toen, de vroegere vriend van haar zus Thea, is ziek.
2: Hendrik-Jan wil graag, omdat hij niet zo lang meer te leven heeft, heel graag afscheid nemen nog van haar nog 1 keer zien. Want dus iedereen is haar uit het oog verloren.
0: Afscheid nemen is genoeg.
2: Ja.
0: Zoek jij haar ook of doe je het echt voor hem?
2: In eerste instantie doe ik het zeker voor Hendrik-Jan Koldewey. Want het is belangrijk omdat hij heel zwaar uit het ongeluk kwam. Ook heel lang in het ziekenhuis en niet meer heeft gelegen in Zuid-Frankrijk. Maar ik zou Mickey, ik herinner me haar nog, ik was toen 10 jaar. En ik herinner me haar als een hele lieve vriendin van mijn broer, Loekie van Loon. Dus ik zou haar heel graag nog terug willen zien. En ik denk ook mijn zusje Thea van Loon, dat die ook heel graag haar nog zou willen zien.
0: Dat zei Maria dus 1,5 jaar geleden, toen de tijd drong en Hendrik-Jan zelf ook nog opriep.
3: Ja, maar het gaat op mij wel niet zo heel goed. Want ik ben bezig met mijn levensbeëindiging.
0: Ja.
3: En ik weet dan ook, als ik dan die naam weer hoor, dat ze Mieke Oosterveer heet. En dan ga je wel weer meer dingen herinneren.
0: U heeft ook andere dingen aan uw hoofd?

0: Tougher Than The Rest bracht rust in een zwaar verhaal. Bruce Springsteen, vier vrienden, twee stelletjes, reden weg bij de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst in Den Haag. Fluitend op weg naar vakantie naar Frankrijk. Maar de auto raakte letterlijk stuurloos. Loekie overleefde het niet. Sinds die dag in 1961 is zijn vriendin Mickey niet meer gezien. Ze werd afgevoerd naar een Frans ziekenhuis.
1: Mickey is geboren als Mieke. En wat het lastig zoeken maakt, is dat we al die tijd zochten op Oosterveer. Maar dat moet zijn, zo weten we nu, Oosterveen. Ja, en dit geloof je niet. Maar het verlossende antwoord op deze zoektocht komt helemaal vanuit Japan. Daar luisterde een nichtje uit de familie en die denkt, hey, dit moet wel over mijn tante gaan. En vervolgens kregen wij bericht. Mickey heet tegenwoordig Mickey Kamphuis.
2: Ja, ja. Spannend. En ze woont in Nederland.
1: Ja, Mickey woont gewoon in Nederland en is hiermee dus ook gevonden. Maar ik zeg er wel meteen bij, haar herinnering is aangetast door Alzheimer. En sinds een jaar wordt dat snel erger. Haar zoon Jerry en haar schoondochter Debbie omringen haar. En ze zijn ook hier voor jullie, voor de beide zussen Thea en Maria.
2: Oh, kijk eens aan. Nou, dat is helemaal goed.
1: Ja, en jullie mogen dus wat zeggen.
2: Hoe gaat het met je?
3: Uitstekend, heel goed.
2: Oh, wat mooi.
3: En ik heb twee kleinkinderen. En die zorgen heel goed voor mij. En we hebben
2: oh, wat mooi.
3: Maar heel gezellig.
2: Ik heb er steeds heel lang zelf moeite mee gehad. Maar hoe heb jij dat verwerkt voor jou?
4: Het is soms heel moeilijk voor haar.
2: Ja, ja. Toch wel. Ja.
4: Vanwege de dementie.
0: Ja. En Debbie en Jerry.
2: Aha.
0: Jullie kennen het verhaal ook. Kunnen jullie antwoord geven op deze vraag?
3: Oh, gelukkig. Krijgen jullie ook.
4: Wij hebben nooit gehoord dat zij het iemand kwalijk genomen heeft. Om even
2: nee. Oh, nee. Oh, dat is fijn. Ja.
4: Ook heel liefdevol.
0: Is de herinnering aan 1961, aan het ongeluk, is dat nog wel helder?
4: Ze weten er nog wel wat dingen van, ja.
0: Ja, nou we gaan...
4: Weet je, ongeluk zit ze te kijken.
5: Maar ik hoor het verhaal al sinds ik 6 jaar oud kon of zo.
0: Och, ja.
4: Dan loop je nu 20 jaar rond en ik hoor ook dat verhaal de hele tijd.
0: En wordt het dan ook gesproken over waarom er nadien nooit contact is geweest?
4: Nee,
5: ik denk dat puur toeval is geweest. Mijn moeder heeft later iemand anders leren kennen, mijn oudere vader natuurlijk. En daar heeft ze gewoon een relatie mee opgebouwd. Dus ja, dan gaat je leven ook verder.
0: Ja, er is overheen geleefd.
2: Dat we elkaar toch nog even kunnen spreken, dat vind ik wel weer heel... heel mooi.
0: Ja.
2: Want het was voor ons, ja, voor iedereen. Kijk, dan moet ik even weer... Het was voor iedereen toch wel emotioneel.
5: Een van de
2: grootste zware dingen die we in het leven hebben meegemaakt, denk ik. Dat is ook wel een mooie gedachte, denk ik. Hij heeft er niks van gemerkt.
0: Hun broer Loekie was destijds wel de vriend van jouw moeder.
5: Ja, ik weet het. Ja, ik zit tegen die foto's aan te kijken. Ik heb wel bijvoorbeeld andere oude foto's gezien. Maar dit is een van de weinige die ik nog niet gezien heb.
0: Is dat ooit ter sprake gekomen? Dat jouw moeder dus de liefde van die tijd is kwijtgeraakt?
5: Ja, natuurlijk is dat ter sprake gekomen. En zij heeft er ook echt al heel veel verdriet van gehad destijds.
0: Mickey is zeer aanwezig hier, maar we kunnen haar natuurlijk niet het woord geven omdat dat voor haar nu te verwarrend is. Hoe is Mickey nu? Hoe kijken jullie nu naar haar?
5: Het dringt wel door en waarschijnlijk later op de dag dan valt het kwartje helemaal. De vraag is dat we elkaar misschien nog eens een keertje gaan zien in levende lijven.
2: Ja, ik vind dat wel heel leuk. Ik zou dat wel heel mooi vinden als we. Want ik heb ook een heel leuk klein boekje. Heeft Hendrik Jan nog niet zo heel gek lang geleden gemaakt, maar een boekje over Loekie. En allemaal foto's ook, wat daar zij aan het dansen zijn en zo. Een heel leuk boekje. En dat kan ik dan meenemen om haar te laten zien. Dat is wel lijkt me wel leuk voor haar.
3: Ik vind het heel leuk, maar. Als ik het zie, dan weet ik wat er bedoeld wordt. Ja.
0: En Debbie, jij kent je schoonmoeder Mickey door en door. Jij

0: zorgt ook voor haar.
1: Ik ben helemaal geëmotioneerd. Ik vind het zo mooi.
2: En Debbie, heb jij wel altijd het verhaal gekend?
1: Het is uit een treuren verteld de hele tijd.
3: En Maria, laten we bij jou eindigen. Jij begon deze zoektocht. Niet alles wordt nog helder, maar een cirkel raakt wel rond na al die jaren.
4: Het is een afschuwelijk gegeven en een vreselijk verlies. En wat bij iedereen heel veel impact heeft gehad. Maar het is heel mooi dat ze deze zoektocht op die manier positief kunnen afronden. En dat het iedereen wat rust geeft. En iedereen is een beetje in zijn laatste fase bezig, maar dat zou heel mooi zijn.
3: Maak vervolgens een afspraak. Komen jullie elkaar na 65 jaar toch nog tegen?

0: Morgen wordt fantastisch. En afgelopen dinsdag stonden ze nog op het bevrijdingsconcert aan de Amstel, ACTA en de Munnik. Je weet waar je moet zijn voor jouw verhaal, voor jouw zoektocht. Adres onbekend.nl.
1: Het vertrek.
0: Ze verdween na een fataal ongeluk. Mickey Oosterveer is na 65 jaar weer aanwezig. Al heet ze bijna erin zien. Oosterveen, moeder Martha Martens uit Den Haag, zal 70 staan. Zijn stond jong haar zoon af. Hij wacht.
2: En wij verzamelen alle reacties en kijken wat er klopt. En dan hoop ik dat we volgende week uitsluitsel kunnen geven.
0: Hoe, we lijken toch dichterbij te komen. Joke leefde mee met de bevlogen Pieter Lagendijk. Grote man, dierenvriend, vriend van Greenpeace. Totdat hij in 1984 te vroeg overleed.
2: Ja, dan gebeurt hier heel veel. We kregen reactie van Cor Hartman. Die zegt, ik heb Pieter redelijk goed gekend uit de begintijd uit Greenpeace. Hij kwam regelmatig bij mij thuis. En dankzij de enthousiaste Pieter werd ook deze Cor actief bij Greenpeace. En al snel gingen ze samen het hele land door.
3: Ja, ik had zeer regelmatig contact met Pieter, met acties. Maar ook diverse vergaderingen die bij mij thuis waren, is hij erbij geweest. En op een gegeven moment hadden we de vergadering. Hij zou erbij zijn. En ik had toen nog geen telefoon. Ik woonde bij mijn ouders in het benedenhuis. En toen kwam mijn moeder vertellen dat Pieter niet kwam omdat hij overleden was. Dus dat kwam nogal binnen. En naderhand hoorden we dat hij zelfmoord gepleegd zou hebben. Maar dat heb ik eigenlijk nooit bevestigd gekregen. Mm-hmm. En ja, verder ook nooit meer contact met familie of zo gehad of... Dus daar hield het eigenlijk op met Pieter.
2: Ja, en Greenpeace ging door met onder andere Hans Schuit. Deze hele gebeurtenis had veel impact, ook op Cor. Hij kende Pieter uiteindelijk een krappe 10 jaar... waarin er veel intensief telefooncontact was. Maar vooral de gezamenlijke acties zijn Cor bijgebleven.
3: Wij hadden in Rotterdam een hele grote oude caravan omgebouwd tot informatiepunt. En daar gingen we... Op vaste momenten, op zaterdagen, gingen we daar mee staan her en der. Daar hadden we vergunningen voor. Maar die caravan kon natuurlijk ook gebruikt worden om aan het locatie om koffie en thee te schenken. En bij nood weer even binnen te zitten tijdens een actie.
2: Ja.
3: Dus dat nam ik een vrije dag en dan ging ik daarheen. En dan caravan erachter en gaan. En dat ding was helemaal opgeschilderd met een zeehond en Greenpeace en de regenboog en weet ik wat allemaal. Dus... Ja, die viel wel op.
2: Ja, je hoort het Cor barst van de verhalen uit die tijd over Pieter, over Greenpeace. Hij staat ook zeker open voor verder contact met jou, Joke. Alleen, hij is nu onderweg met de Citroën Traction Enfant Club. Dus voor nu heeft hij een boodschap voor je ingesproken.
3: Okay. Nou, Joke, heel fijn dat je aan het zoeken bent. Ook Pieter Lagendijk heeft mij nooit losgelaten. Ook het feit dat hij zelf uit het leven gestapt is. Het was altijd een hele positieve kerel. En ik zou heel graag eens met jou willen ontmoeten en over hem willen praten. Want zo'n positief mens mag niet zomaar vergeten worden.
0: Nou, zou je het denk ik wel over eens, hè?
4: Dankjewel. Ja. Ik vind het echt een heel leuk voorstel. En ik hoop dat we elkaar een keer kunnen ontmoeten.
0: Ja, dat zou mooi zijn.
4: Heel fijn.
0: En er komt dus nog steeds meer bij. Dus hij is lang niet
2: dat
0: vergeten.
2: Dat zou ik ook maar zeggen.
0: Zoveel jaar later.
4: We beginnen een club, herinner je Pieter.
2: Precies, Pieter. We kunnen gaan bundelen met al die reacties.
4: Fantastisch.
0: Ja, okay. Dan moeder Gray voelde verdriet thuis. Vader Freek de Gooien verdween toen zij 8 was. Ze behoort nu zelf tot de sterksten. Is er iets of iemand die nog aan haar vader herinnert?
2: Nou, er stromen ook hier zoveel reacties binnen over Freek de Gooier. Dat is geweldig mooi. Want er zijn inmiddels al 2 nichten en een neef uit de familie de Gooier die ons hebben weten te vinden. Ik heb ze allemaal gesproken. Maar helaas is er bij niemand in de familie nog een foto opgedoken. Dat is natuurlijk heel belangrijk voor jullie. Daar wordt wel druk naar gezocht, dan weet je dat. En degene die Freek het beste kan herinneren, dat is deze Liana de Gooier uit... Muiden. Haar opa was de broer van Freek. Zeg dat even nog een keer. Zij heeft Freek heel veel meegemaakt en kan er ook nog heel veel over vertellen. Dus zij hangt voor jullie aan de telefoon.
5: Oh, gaaf.
0: Al heel wat. Willeke.
5: Liana, ik had jou op Facebook al voorbij zien schuiven. Iemand zei dat ik contact met je moest opzoeken. En ik had je een berichtje gestuurd, maar daar heb je niet op gereageerd. Maar leuk dat je nu in de uitzending bent.
2: Alsnog.
6: Oh. Dat berichtje heb ik dan waarschijnlijk niet gekregen.
0: Goed zo. Welkom in Adres Onbekend.
5: Ja.
6: mijn opa was Jacobus de Gooier. En dat was ook een broer van Freek. En voor mij was het ome Freek, want je sprak vroeger iedereen met ome en tante aan.
0: Ja.
6: En we zijn toen, ik denk dat ik 9 of 10 was, zijn we in België geweest bij hem. En daar had hij een benzinepomp.
5: Ja. Dat sluit aan bij de taxi en...
6: Ja.
0: Zie jij je ome Freek nog voor je?
6: Nou, heel vaag. Want mijn opa is in 89 overleden. En daarna is hij nog wel een aantal keren bij mijn oma geweest. En ze koppelde dat meestal aan een bezoek aan Zwijndrecht.
0: Zwijndrecht, ja.
6: Want Wil kwam uit Zwijndrecht. Tenminste, haar ouders woonden daar.
5: Oké. Okay.
6: En Freddy, die staat bij ons meer bekend als Freeky.
5: Ja.
0: Freddy, dat... Freeky, corporaal.
6: Ja.
0: Ja, die zouden we ook nog heel graag spreken. Maar dat is nog niet gelukt vandaag.
6: Nee. Nee, verder weet ik het ook niet. Ja, dat hij bij mijn opa en oma heel veel was met Wil en Freeky.
0: Ja, je moet eens weten dat hier de hele familie is. Ze zit zelf in Beekse Bergen. Maar het liefst zouden ze dus een leeg fotolijstje gaan vullen met die ene foto. Maar is het dan niet de mogelijkheid? Heb jij nergens een foto waar de twee mannen desnoods samen op staan?
6: Knippen we
0: de helft eraf.
6: Helaas, nee. Ik heb wel foto's van mijn opa.
0: Ja.
6: Maar ja, het is niet Freek natuurlijk.
0: Leken ze op elkaar?
6: Volgens mij wel, ja.
0: Ja. Ja. Ja. We kunnen het niet mooier maken, toch? Maar dat zou toch wel heel bijzonder zijn.
5: Ja hoor, ja.
0: Ja, dan zoeken wij intussen verder. En al die mensen kunnen zich blijven melden. Hè? Dus die Freddy, corporaal, Freeky, Freek. Ze heten allemaal een beetje hetzelfde. Dan hebben we ook nog Cor, die onduidbare Cor. Kan ook nog terecht op adresonbekend.nl. Zoeken@adresonbekend.nl voor alle foto's van Freek de Gooier. En dan wensen we jou met z'n allen nog een hele fijne moederdag verder. En tot volgende week. Dag. Ja.

0: Sunnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloeken.
1: Sta op stoel nodig. Mobifit.
2: Ze zijn er weer.
3: Overheerlijke asperges.
4: Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
1: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
5: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
6: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
7: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
8: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant. Let's
9: go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
10: Multiple sclerose heb je niet voor even, maar voor de rest van je leven. De ziekte heeft invloed op hoe je beweegt, ziet, denkt en voelt. Het brengt je letterlijk uit balans. Dat heb ik zelf van nabij meegemaakt. Onderzoekers werken aan manieren om deze balans te herstellen. Om MS te stoppen en uiteindelijk te genezen. Met uw steun kan dit onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Job Cohen, nauw betrokken bij Stichting MS Research.
9: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift, de allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
10: MS is de meest beperkende ziekte onder jongvolwassenen. Onderzoek geeft hen hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
11: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
12: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn van boord gegaan op het Spaanse eiland Tenerife. Ze werden in beschermende kleding en met mondkapjes op in een bootje naar de wal gebracht. Later vandaag vliegen ze met een aantal buitenlandse opvarenden naar vliegbasis Eindhoven, waar bloed wordt afgenomen. De Nederlanders gaan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is door de GGD opvang geregeld. Een team van Britse militairen en artsen is aangekomen op het afgelegen eiland Tristan da Cunha in de Zuid-Atlantische Oceaan. Een inwoner is mogelijk besmet met het hantavirus. Hij is aan boord geweest van het cruiseschip de Hondius. De hulpverleners zijn per parachute geland op het verre eiland omdat er geen vliegveld is. In Leiden wordt geschokt gereageerd op het overlijden van een meisje van 15 bij de Leiden Marathon. De tiener uit Oegstgeest werd onwel tijdens het lopen van de halve marathon. De organisator en de burgemeester noemen het afschuwelijk nieuws. In het reglement van de Leiden Marathon staat dat meedoen mag vanaf 16 jaar. Hoe het kan dat het meisje van 15 toch meedeed is nog niet duidelijk. De organisatie zegt uit te gaan van de leeftijd die deelnemers zelf opgeven. De Universiteit Utrecht gaat morgen weer open na de brand donderdag in een datacenter in Almere. Daardoor waren er problemen met systemen bij de universiteit, waardoor de gebouwen vrijdag dicht bleven. Dankzij een backup in een ander datacentrum kan de universiteit morgen weer open. Studenten en medewerkers moeten er volgens de Universiteit Utrecht wel rekening mee houden dat nog niet alles goed functioneert. Het weer, het is zonnig bij 13 graden in het noorden tot 19 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht in Zuid-Limburg kans op een bui, verder blijft het droog. Morgen op meer plaatsen buien, meer wind en een stuk frisser. Het wordt zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
2: Ben je op zoek naar de perfecte e-bike? Kom dan naar de e-bike testdag op zaterdag 16 mei. Van 10 tot 4 kun je gratis proefritten maken op de nieuwste Giant e-bikes. Onze experts staan klaar met persoonlijk advies. En profiteer van exclusieve aanbiedingen alleen op deze dag. Je vindt ons bij de wielerbaan Assen Stadsbroek. Geniet van een hapje, een drankje en een gezellige sfeer. Aanmelden is niet nodig. Mis het niet en ervaar zelf het gemak van elektrisch fietsen. Volg ons op Instagram, Giant Store Assen. Tot zaterdag 16 mei.
14: True Lease met Grenke.
15: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
16: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
15: Precies wat we nodig hadden.
16: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
17: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
16: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
18: Wij zijn Medipoint.
19: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
20: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
19: En voor de sta-opstoel van Toon.
21: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
19: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
22: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder heulen. En je zit straks nog comfortabel ook.
23: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
19: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
24: Ik krijg een vakantiebroertje.
25: Huh?
24: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
25: Cool, wil ik ook.
26: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
27: Europakinderhulp.nl.
11: Radio Drenthe. De gezellige zondagmiddag.

0: Ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
3: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder heulen. En je zit straks nog comfortabel ook.
4: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
5: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
6: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
7: Oh yeah.
6: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Nu bij Dirk. Unica's jongbelegen plakken. €3,49. Lekker voordelig.
8: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
9: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
10: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
9: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
11: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
12: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voor de kust van Qatar is een vrachtschip geraakt door een drone. Er was korte tijd brand aan boord. Niemand raakte gewond. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vandaag droneaanvallen gemeld. Alleen de Emiraten zeggen expliciet dat het om aanvallen door Iran gaat. Hoewel er officieel een wapenstilstand geldt, zijn er al de hele week relatief kleine aanvallen over en weer geweest tussen enerzijds Iran en anderzijds de Golfstaten en het Amerikaanse leger. In Leiden wordt geschokt gereageerd op het overlijden van een meisje van 15 bij de Leiden Marathon. De tiener uit Oegstgeest werd onwel tijdens het lopen van de halve marathon. De organisatie noemt het afschuwelijk nieuws. Ook de burgemeester heeft zijn medeleven betuigd. In het reglement staat dat mensen vanaf 16 jaar mogen meedoen aan de halve marathon. Hoe het kan dat het meisje van 15 toch meedeed, is nog niet duidelijk. De organisatie zegt uit te gaan van de leeftijd die deelnemers zelf opgeven. De eerste Nederlandse opvarenden van het cruiseschip de Hondius zijn van boord gegaan op het Spaanse eiland Tenerife. Ze werden in beschermende kleding en met mondkapjes op in een bootje naar de wal gebracht. Later vandaag vliegen ze met een aantal buitenlandse opvarenden naar vliegbasis Eindhoven, waar bloed wordt afgenomen. De Nederlanders gaan dan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is door de GGD opvang geregeld. Paul Magnier heeft na de eerste etappe ook de derde etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De 22-jarige Fransman was de snelste in een massasprint in de Bulgaarse hoofdstad Sofia. De Nederlander Dylan Groenewegen finishte als derde. De Uruguayaan Thomas Silva behoudt de roze leiderstrui. Het weer, het is zonnig bij 13 graden in het noorden tot 19 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht in Limburg kans op een bui. Verder blijft het droog. Maar morgen op meer plaatsen buien, meer wind en dan een stuk frisser. Het wordt zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Scootmobiel nodig? Mobifit.
2: Ben je op zoek naar de perfecte e-bike? Kom dan naar de e-bike testdag op zaterdag 16 mei. Van 10 tot 4 kun je gratis proefritten maken op de nieuwste Giant e-bikes. Onze experts staan klaar met persoonlijk advies. En profiteer van exclusieve aanbiedingen alleen op deze dag. Je vindt ons bij de wielerbaan Assen Stadsbroek. Geniet van een hapje, een drankje en een gezellige sfeer. Aanmelden is niet nodig. Mis het niet. En ervaar zelf het gemak van elektrisch fietsen. Volg ons op Instagram, Giant Store Assen. Tot zaterdag 16 mei.
7: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
13: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
14: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
15: Trulies met Genke.
16: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
15: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
16: Precies wat we nodig hadden.
15: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
14: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
15: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
17: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
18: Dynamisch.
17: Maar in de winter wil ik zekerheid.
19: Dat kan met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
20: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
21: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
11: Radio Drenthe, de gezellige zondagmiddag.

0: tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
1: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
0: Borgstee, Assen.
2: Jou blij maken met de mooiste fashion. Dat is wat Up-to-Date Woman het liefste doet. Met leuke, hippe merken als Harper en Eve, Garcia, Lofies en Jaya. Laat je verrassen en adviseren voor een te gekke toffe outfit. Up-to-Date Woman in Warenhuis van der Veen, Assen.
3: Voor het eerst in Nederland de kleurrijke wereld van Warhol. En die Warhol de Textiles vanaf 24 april te zien bij Museum Cobra.
4: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
3: Koop je tickets voor Andy Warhol The Textiles op museumcobra.nl.
4: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
5: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
6: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
5: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
6: Rand? Nee.
5: Fair enough.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
8: Oh yeah.
7: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
9: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
10: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
11: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip De Hondius zijn met het vliegtuig vertrokken vanaf Tenerife. Ze komen vanavond aan op vliegbasis Eindhoven. Aan boord van het vliegtuig zijn ook 18 anderen, onder meer uit Duitsland, België en Argentinië. Niemand van hen heeft symptomen van het Hantavirus, waardoor eerder 3 passagiers van De Hondius overleden. Nederland stuurt morgen opnieuw een vliegtuig naar Tenerife om een deel van de bemanning van het cruiseschip op te halen. Voor de kust van Qatar is een vrachtschip geraakt door een drone. Er was korte tijd brand aan boord. Niemand raakte gewond. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vandaag drone-aanvallen gemeld. Volgens de Emiraten door Iran. Ondanks de wapenstilstand zijn er al de hele week relatief kleine aanvallen over en weer. Tussen enerzijds Iran en anderzijds de VS en de Golfstaten. Vandaag heeft Iran een nieuw voorstel gedaan om de oorlog te beëindigen. Tot nu toe zijn de onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. De organisatie van de halve marathon van Leiden vindt het afschuwelijk dat een van de lopers is overleden. Het was een meisje van 15 uit Oegstgeest. Ze werd tijdens het lopen onwel. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Ook de burgemeester van Leiden heeft zijn medeleven betuigd. De Universiteit Utrecht gaat morgen weer open. Vrijdag bleven de deuren dicht na een brand in een datacenter in Almere, waardoor systemen van de universiteit niet werkten. Ook morgen moeten studenten en medewerkers nog wel rekening houden met problemen. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten kan wel wat regen vallen. Morgen is er in het hele land kans op een bui. Er staat meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Van 26 tot en met 28 juni keert het grootste motorsportevenement.

0: Moto 2 en Moto 3. Met een eigen foodtruckplein, een open bar en onze overdekte tribune is elk detail verzorgd. Geniet van een sfeervolle racedag met live muziek. En maak kans op een exclusieve paddock tour. Kijk voor meer informatie en tickets op www.tthollandhouse.com.
1: Sta op stoel nodig. Mobifit.
2: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholtsweer.
1: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
3: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Hummel, Badkamers en Tegels in Assen.
4: Het hele weekend van Hemelvaart. Feest in Rode. Met dressuur en springen voor ponies en paarden. Braderie, het Concours Hippique met regionale tuigpaarden en nationale Friese tuigpaarden. Vuurwerk op het jaarbeursterrein en alle dagen kermis. Kom tijdens het Hemelvaartsweekend naar Rode. Kijk voor een volledig overzicht op volksvermaken.nl.
5: Radio Drenthe.
6: De nalatenschap van Harry Musquet.
5: Met Johan Derksen.

0: Nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Het debuutalbum van QB and the Blizzards, Desolation uit 1966, komt 60 jaar na dato opnieuw uit. En op de tweede plaats dan alle oude singles. En hierdoor komt u de debuutsingle van QB and the Blizzards ook weer tegen. Stumble and Fall.

Ruby and the Blizzards, Stumble and Fall. Na zijn vertrek uit Blood, Sweat and Tears keerde David Clayton Thomas vanuit New York terug naar Toronto. En voor het grote publiek verdween hij uit beeld, maar in Canada is hij nog steeds actief. David Clayton Thomas, Hard Times.

David Clayton Thomas, Hard Times. David Gogo uit British Columbia in Canada komt uit een hele muzikale familie. Paul Gogo van de formatie Troop is een neef, evenals singer-songwriter John Gogo. Maar dit is David Gogo. I Found a Love.

David Gogo, I Found the Love. Andy Fairweather Lowe is een topgitarist uit Wales. Hij toerde met Roger Waters, Eric Clapton, Bill Wyman's Rhythm Kings en was gitarist op de albums van Roy Wood, Gary Rafferty, Richard en Linda Thompson, The Who, George Harrison en Kate Bush. Maar in de jaren 60 was hij de zanger van The Amen Corner, Gin House Blues.

The Amen Corner, Gin House Blues. Zangeres Etta James bleef tot op latere leeftijd mooie albums maken terwijl ze geteisterd werd door een structureel drugsprobleem. Na een wanhopige tocht langs allerlei klinieken overleed ze op 25 januari 2012. Ze werd 73 jaar. Etta James, Misty Blue.

Etta James, Misty Blue. Gina Cecilia uit Philadelphia werd ontdekt door bluesgitarist Dave Gross en haar debuutalbum Allow Me To Confess werd in Amerika ervaren als een sensatie. Ze nam dat album op met gitarist Arthur Nielsen en vervolgens toerde ze al met Johnny Winter, Joe Bonamassa, Shemekia Copeland, Bet Hart en James Cotton. Gina Cecilia, Bad Years Coming On.

Gina Cecilia, Bad Years Coming On. Johnny Lang is een voormalig wonderkind uit Fargo, Noord-Dakota. Hij was als jongen van 14 jaar al een begenadigd bluesgitarist en toerde intussen met de Rolling Stones, Aerosmith, B.B. King, Jeff Beck, Blues Traveler en Eric Clapton. Johnny Lang, Only a Man.

Johnny Lang, Only a Man. De vader van Lucky Peterson runde een nachtclub in Buffalo en daar maakte de jonge Lucky Peterson kennis met allerlei bluesartiesten die hem de kneepjes van het vak leerden. Hij deed vervolgens ervaring op als gitarist en organist in de bands van Etta James, Bobby Bland en Little Milton. En daarna ging hij solo verder. Lucky Peterson, When My Blood Runs Cold.

Lucky Peterson, When My Blood Runs Cold. Walter Trout was gitarist bij Percy Mayfield, John Lee Hooker en Joe Tex voordat hij toetrad tot Kent Heath. En na een periode bij John Mayall's Bluesbreakers begon hij met zijn eigen Walter Trout band. Walter Trout, Gonna Live Again.

Walter Trout, Gonna Live Again. Bluesgitarist Tinsley Ellis uit Atlanta groeide op met de British Invasion en hij was echt een fan van de Yardbirds, The Animals, Cream en de Rolling Stones. Tinsley Ellis, Should I Have Lied?

Tinsley Ellis, Should I Have Lied. Danielle Nicole Snieblen uit Kansas City vormde jarenlang met haar broers Chris en Nick de band Trampled Underfoot, waarvan het album Badlands in 2014 uitgeroepen werd tot het beste bluesalbum van Amerika. Dit komt van haar debuutalbum als soloartiest, Wolf Den. Danielle Nicole, Take It All. Just

Daniel Nicol, Take It All. Als straatmuzikant werd Little Milton ontdekt door Ike Turner en vervolgens was hij de eerste zwarte artiest bij Sun Records in Memphis. Hij overleed in 2005 en hij liet zijn fans een erfenis na van ruim 50 albums. Little Milton, Walk in the Backstreets and Crying.

Little Milton, walking the back streets and crying. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet, een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Mavis Staples vormde samen met haar vader Rubuck, haar broer Purvis en haar zussen Cliota en Yvonne de Staples Singers, een gospelgroep uit Chicago. Maar dit is een solo-opname van Mavis Staples, Stand By Me.

0: Lord, stand by me. Mm-hmm. Stand by me.
1: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk 24. Kurk24.nl.
2: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
3: Museum Collectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museum Collectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? Collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken. Kom naar de woonwinkel met de grootste keus in traprenovatie. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
4: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit bessen en assen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
5: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De 8 Nederlandse passagiers die nog aan boord waren van het cruiseschip Hondius zijn onderweg naar Nederland. Ze vertrokken ruim 2 uur geleden vanaf Tenerife en komen vanavond aan op vliegbasis Eindhoven. Aan boord van het vliegtuig zijn ook 18 anderen, onder meer uit Duitsland, België en Argentinië. Niemand van hen heeft symptomen van het hantavirus, waardoor eerder 3 passagiers van de Hondius overleden. Nederland stuurt morgen opnieuw een vliegtuig naar Tenerife om een deel van de bemanning van het schip op te halen. Iran heeft vandaag een nieuw voorstel gedaan om de oorlog met de VS te beëindigen. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. De organisatie van de halve marathon van Leiden vindt het afschuwelijk dat een van de lopers is overleden. Het was een meisje van 15 uit Oegstgeest. Ze werd tijdens het lopen onwel. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Ook de burgemeester van Leiden heeft zijn medeleven betuigd. In de voorlaatste speelronde van de Eredivisie heeft Feyenoord zich verzekerd van de tweede plaats en daarmee van plaatsing voor de Champions League. Het werd 1-1 tegen AZ, maar omdat NEC niet wist te winnen van FC Groningen, is de tweede plaats zeker. Ajax verloor van FC Utrecht, het werd 1-2 en zo zakten de Amsterdammers naar de vijfde plaats. In de strijd tegen degradatie deed Telstar goede zaken door met 2-0 te winnen van Heracles, maar volgende week moet Telstar nog met FC Volendam uitmaken wie er degradeert. Excelsior speelde gelijk tegen Volendam en is nu zeker van handhaving in de Eredivisie. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten kan wel wat regen vallen. Morgen is er in het hele land kans op een bui. Er staat meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Radio Drenthe.
8: De avond van Drenthe.

en toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlandse passagiers die vastzaten op het cruiseschip Hondius zijn geland op vliegbasis Eindhoven. De Nederlanders gaan nu naar huis en moeten daar 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD gemonitord. Aan boord waren ook 18 mensen uit 10 andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. Vandaag zijn meerdere groepen passagiers vanaf het schip naar hun thuisland gebracht. Op een andere repatriëringsvlucht, waarmee 5 Franse passagiers naar huis gingen, vertoonde 1 persoon symptomen van het hantavirus. Alle 5 zitten ze nu in isolatie. Voor de kust van Qatar is een vrachtschip geraakt door een drone. Er was korte tijd brand aan boord. Niemand raakte gewond. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vandaag drone-aanvallen gemeld. Volgens de Emiraten door Iran. Ondanks de wapenstilstand zijn er al de hele week relatief kleine aanvallen over en weer. Tussen enerzijds Iran en anderzijds de VS en de Golfstaten. In Leiden is geschokt gereageerd op het overlijden van een 15-jarige hardloopster. Ze werd onwel tijdens de halve marathon, zo'n 4 kilometer voor de finish. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Volgens het reglement van de marathon in Leiden mag meedoen aan de halve marathon pas vanaf 16 jaar. In de Eredivisie is de strijd om handhaving en degradatie in de voorlaatste speelronde nog niet beslist. Telstar deed goede zaken door met 3-0 te winnen van Heracles. Maar volgende week moet nog in een onderling duel met FC Volendam uitgemaakt worden wie er degradeert. Voor NAC Breda is degradatie al wel zeker. Excelsior speelde gelijk tegen Volendam en is nu zeker van handhaving in de Eredivisie. Het weer. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan wel wat regen vallen. Morgen in het hele land kans op een bui. Meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlanders die vastzaten op het cruiseschip Hondius zijn geland op vliegveld Eindhoven. De Nederlanders gaan nu naar huis en moeten daar 6 weken in quarantaine. Aan boord waren ook 18 mensen uit andere landen. Ze worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. Op een andere repatriëringsvlucht vanuit Tenerife, waarmee 5 Franse passagiers naar huis werden gebracht, vertoonde 1 persoon symptomen van het Hantavirus. Alle 5 zitten nu in isolatie. In Letland is de minister van Defensie opgestapt nadat de afgelopen tijd meerdere drones op grondgebied van Letland zijn neergekomen. Het werd de minister al langere tijd verweten dat hij de verdediging van het land niet op orde had. Deze week kwamen 2 Oekraïense drones neer in Letland die uit koers waren geraakt. Vanmiddag eiste de premier van Letland het vertrek van de minister en zei dat er nu een professional op Defensie moet komen. Iran heeft vandaag een nieuw voorstel gedaan in de onderhandelingen met de VS. Volgens staatsmedia is het doel om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de 3e avond op rij is in Apeldoorn gedemonstreerd tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen de demonstraties uit op ongeregeldheden. Maar vanavond was er opnieuw toestemming van de gemeente voor een demonstratie, tot 8 uur. Omdat het onrustig werd, heeft de ME opnieuw ingegrepen. Het is niet duidelijk of er mensen zijn aangehouden. Gisteravond werden 26 mensen opgepakt. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog, maar in het zuiden kan wel wat regen vallen. Morgen in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus uitbrak, zijn weer in het land. Ze zijn geland op vliegveld Eindhoven en gaan nu thuis 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD gemonitord. Op dezelfde vlucht zaten ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe voorstel van Iran voor beëindiging van de oorlog totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia draaide het voorstel erom om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon, en het opheffen van de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de derde dag op rij heeft de ME in Apeldoorn ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen demonstraties uit op ongeregeldheden, maar vanavond was er opnieuw toestemming voor een demonstratie van 7 tot 8 uur. Gisteravond waren er 26 aanhoudingen. Of er vandaag mensen zijn opgepakt is niet duidelijk. De laatste minuten van het Eredivisie-duel tussen NAC Breda en SC Heerenveen moeten maandagmiddag alsnog gespeeld worden. De wedstrijd werd vandaag gestaakt omdat er meerdere keren vuurwerk op het veld werd gegooid. NAC meldt dat de wedstrijd om veiligheidsredenen niet in Breda kan worden afgemaakt. Voor de 8 minuten die nog resten moet de club naar Heerenveen afreizen. Vanmiddag werd al duidelijk dat NAC Breda gedegradeerd is uit de Eredivisie. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Morgen is er in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe voorstel van Iran voor beëindiging van de oorlog totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia draaide het voorstel erom eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon, en het opheffen van de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de derde dag op rij heeft de ME in Apeldoorn ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen demonstraties uit op ongeregeldheden, maar vanavond was er opnieuw toestemming voor een demonstratie van 7 tot 8 uur. Gisteravond waren er 26 aanhoudingen. Of er vandaag mensen zijn opgepakt is niet duidelijk. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, dat is nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Voetbal dan. FC Barcelona heeft voor de 29ste keer de Spaanse landstitel veroverd. Met weinig moeite won de ploeg van Frenkie de Jong met 2-0 van de rivaal Real Madrid. Met nog 3 duels voor de boeg geeft Barcelona 14 punten meer dan de aartsrivaal uit Madrid. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag is er in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

晚安。

0: 13 tot en met 16 augustus in Drouwenemond.
1: Boerenrockfestival.
0: Met Mooi Wark.
1: André Hazes.
0: Suzanne en Freek.
1: Marco Schuitmaker.
0: Jan Smit en nog veel meer.
2: Dat is...
0: Boerenrockfestival. Win volgende week kaarten voor het gekste evenement van het Noorden.
1: Meer info vind je op rtvdrenthe.nl/winnen. Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia had Iran voorgesteld om direct een einde aan de oorlog te maken, inclusief het opheffen van de Amerikaanse sancties en de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de onderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. En ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius zijn weer in het land. Ze zijn geland op vliegveld Eindhoven en gaan nu thuis 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD in de gaten gehouden. Op dezelfde vlucht zaten ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. De minister van Defensie van Letland stapt op. Hij kreeg al langer commentaar omdat meerdere drones op grondgebied van Letland terechtkwamen. Dat gebeurde vorige week ook. De premier vroeg vanmiddag om zijn aftreden omdat hij de verdediging van het land niet op orde had. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan afgelopen dag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.